zing nu dit liedje als treurende man. Eén lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 3:00.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Slovenië is een Nederlandse man om het leven gekomen tijdens een bergwandeling. Hij was met zijn gezin op de hoogste berg toen het bij het afdalen misging, meldt RTL. Hij zou zijn uitgegleden en gevallen. De Nederlander was er zo slecht aan toe dat hulpdiensten zijn leven niet meer konden redden. Planbureau CPB waarschuwt dat honderdduizenden Nederlanders hard worden geraakt door de energiecrisis. Ze hebben een laag inkomen en wonen bijvoorbeeld in een slecht geïsoleerd huis. Ook rijden ze vaker auto en betalen dus meer benzinekosten. Voor veel andere mensen in ons land vallen de gevolgen mee. Ze gaan er maar ietsje op achteruit. Om Europese grenscontroles makkelijker te maken, werkte onderzoeksinstituut TNO jarenlang aan een omstreden AI-tool, een leugendetector. Daarmee zouden grenswachters kunnen bepalen wie er met kwade bedoelingen Europa wilde binnenkomen, meldt Dagblad Trouw. Uiteindelijk heeft TNO de leugendetector niet verder ontwikkeld. En de Japanse keizer is op bezoek in ons land en koning Willem-Alexander heeft tijdens een diner de vriendschap tussen Nederland en Japan benadrukt. Die vriendschap zie je volgens de koning ook terug in de slaapkamers van veel kinderen. Een verzamelboek met Pokémon-plaatjes staat pal naast de boeken van Nijntje. Het weer van Weer Online. Opklaringen. Overdag aardig wat zon en met 27 tot 33 graden wordt het erg warm. 'S Avonds neemt de bewolking toe en kunnen er een paar stevige buien vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
7: ANWB en gaan!
1: Radio vermaakt, verbeeldt, verbindt, prikkelt en ontroert. Radio raakt jou en je potentiële klanten. Kijk op adverterenopderadio.nl. Adverterenopderadio.nl.
0: Dit is de muziek van Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan. Radio NL.

maken af de vrijheid is ons hoogste ideaal. En daar heeft het nog niet aan geschort. En dat ik jou zo vrij liet was een heel gewone zaak. Daaraan kwam jij dus echt iets te kort. Maar dat je elke avond met de vrouwen uit de buurt veel vergadert en opbouwend praat. Jij van mij verlangt dat ik slaap achter de deur. Nou, dan is er

ander verlangt. En dat je op de bres staat voor wij vrouwen zijn gelijk, daarin sta ik geheel aan jouw kant. Het hoeft er niet toe te leiden dat je mij niet meer herkent als ik 's morgens de ochtendkrant lees. En je haastig in de gang een boterham opeet, weer op weg naar een meeting

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 4 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. De Amerikaanse president Trump en de president van Iran hebben hun handtekeningen gezet onder afspraken die ervoor moeten zorgen dat niemand elkaar nog aanvalt. Ook de straat van Hormuz moet weer open. Het gaat om een tijdelijke deal. Die zou eigenlijk morgen worden getekend tijdens de ceremonie, maar dat zag Iran niet zitten. In het Overijsselse Hengelo zijn 2 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Getuigen hoorden volgens een regionale krant gistermiddag 6 of 7 schoten. 'S Avonds is op een andere plek in Hengelo iemand opgepakt voor de schietpartij. Een tweede verdachte is nog op de vlucht. De gewonden zijn niet in levensgevaar. In New York is een jongen van 18 omgekomen bij een ongeluk met een paardenkoets. Paard sloeg tijdens een rit in Central Park op hol en de koets viel om. De jongen die erin zat kwam met zijn hoofd op de grond terecht en overleed in het ziekenhuis. Volgens Amerikaanse media was het een toerist uit India. En de voetballers van Panama waren dichtbij hun eerste punt ooit op een WK, maar ver in blessuretijd stak tegenstander Ghana daar een stokje voor. Panama verloor daardoor met 1-0. In dezelfde groep won Engeland met 4-2 van Kroatië, onder andere dankzij Harry Kane, die 2 keer scoorde. Het weer van Weer Online. Opklaringen, overdag aardig wat zon en met 27 tot 33 graden wordt het erg warm. 'S Avonds neemt de bewolking toe en kunnen er een paar stevige buien vallen. En tot zover het ANP Nieuws.
3: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
6: Jouw radiocampagne, onze zorg. Van een eerste idee tot op de radio.
7: Ik werd echt goed geadviseerd.
6: Start vandaag nog. Kijk op adverterenopderadio.nl.
8: Het werkt echt.
0: Dit is de muziek van Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan. Ja,
9: Leo komt eraan.
0: Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 5 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Dankzij moderne vliegtuigen hebben mensen die wonen rond Schiphol minder last van vliegtuiglawaai. Dat wordt al een tijdje geroepen door de luchtvaartsector zelf, maar volgens het Parool blijkt dat inderdaad zo te zijn. Er zijn metingen gedaan en in 7 jaar tijd is het geluidsniveau gehalveerd. De meeste mensen in ons land hebben weinig last van de energiecrisis door de Iran-oorlog, blijkt uit een berekening van planbureau CPB. Maar aan de andere kant worden 300.000 Nederlanders juist wel hard geraakt. Ze hebben een laag inkomen en wonen bijvoorbeeld in een slecht geïsoleerd huis. Ook rijden ze voor hun werk meer kilometers. In Didam in Gelderland zijn 5 mensen opgepakt bij een demonstratie tegen een mogelijke asielopvang die verder rustig verliep. Ze hadden fakkels en vuurwerk afgestoken terwijl dat niet mocht. Het centrum van Didam was vanwege de veiligheid potdicht. Dat had onder andere te maken met de komst van Geert Wilders. En Engeland is het WK voetbal in Amerika goed begonnen. Ze versloegen in een eerste groepswedstrijd Kroatië met 4-2. Vooral in de tweede helft leek Engeland de wedstrijd koste wat koste willen winnen. Grote man bij de Engelsen was spits Harry Kane, die 2 doelpunten maakte. Het weer van Weer Online. Opklaringen, overdag aardig wat zon en met 27 tot 33 graden wordt het erg warm. 'S Avonds neemt de bewolking toe en kunnen er een paar stevige buien vallen. En tot zover het ANP nieuws.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl. Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
5: Brussel-Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
1: Radioreclame. Adverteren op de radio.nl.
0: Dit is de muziek van Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan. Ja, de leeuw komt er. Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 6 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. In Meerstad bij Groningen zijn vannacht twee doden gevonden in een huis. Er zijn nog veel vragen. Zo is het onduidelijk waardoor de twee zijn overleden en of het gaat om een misdrijf. Vanwege het politieonderzoek is de straat in Meerstad afgezet. De meeste huishoudens merken minder van de hoge energieprijzen door de Iran-oorlog dan gedacht. Eén groep wordt volgens planbureau CPB wel hard geraakt. Mensen met lagere inkomens die in een slecht geïsoleerd huis wonen en vaak hun auto nodig hebben. Zij kunnen er volgend jaar 6% op achteruit gaan. Nieuwe vliegtuigen zorgen voor minder geluidsoverlast rond Schiphol. Dat wordt al een tijdje geroepen door de luchtvaartsector zelf, maar volgens het Parool is nu bewezen dat moderne vliegtuigen stiller zijn. Er zijn metingen gedaan en in 7 jaar tijd is het geluidsniveau rond Schiphol zo'n beetje gehalveerd. En er wordt volop geboden op de shirts die de oranje spelers hebben gedragen in de WK-wedstrijd tegen Japan. De teller staat nu op ruim 25.000 euro. Het populairste shirt is dat van aanvoerder Virgil van Dijk. De opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Centrum dat jonge kankerpatiëntjes een leuke dag wil geven. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon vandaag en de temperatuur loopt hard op. Het wordt 27 tot 33 graden. Vanavond is er kans op een paar felle buien. En dat was het ANP-nieuws.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
8: Overson, groot en klein wonen.
7: Check de voorraad op overson.nl.
9: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demo Dagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestool, Knipex, Vera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
10: Goedemorgen!
11: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
12: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
13: Hebbes.
14: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Adverteren op de radio.nl.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: Win naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
20: Dat gaan we vieren.
19: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
21: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
22: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
23: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
24: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
25: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Ja, goedemorgen. Een paar minuten over zes op donderdag 18 juni vandaag. We kunnen lekker beginnen met het ochtendprogramma van deze dag. Met op dit moment nog geen verkeersinformatie. Volgens de ANWB staat er 0 kilometer aan vertraging. Wel een waarschuwing voor deze donderdag. En dat gaat niet over het verkeer, maar over het weer. Want er is namelijk code geel afgegeven vanwege de hitte. Ja.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Kan wel eens warm gaan worden vandaag.
3: Nou.
2: Gaan wij hem aantrappen met muziek van Samuel Welte. Niet de leeuw, maar maak me nou niet gek.
0: Dit is de muziek van Radio NL.
4: Radio NL.
0: Altijd aan.
5: Ja, de leeuw komt er.
0: Radio NL.

0: ik dat je blijft.
1: Mr. Elvis, Bauke en je zit in mijn hoofd.
2: Goedemorgen. Is de Sowieso Ochtendshow.
1: Ja, goedemorgen. 13 minuten over 6 op de donderdagmorgen. De donderdag vandaag. Het is 18 juni. We gaan beginnen aan deze donderdag. Jouw tekst of audiobericht. Die is welkom via de app van Radio NL. Wat wil je Nederland meegeven vandaag? Laat het even achter en dan kunnen we dat zo behandelen. Gaan wij even naar het nieuws van deze donderdag. Het gaat over de Friese wateren, want er is namelijk PFAS in alle Friese wateren aangetroffen. Zo meldt de NOS gisteravond laat. In alle Friese wateren is dat gebeurd naar onderzoek in 2024 en vorig jaar. Het waterschap roept daarmee de overheid ook op om maatregelen te gaan nemen. Volgens het waterschap liggen de gemeenteconcentraties boven de normen, wat dan dus toegankelijk is. En is een Europees totaalverbod op PFAS nodig. Daar pleit de Unie van Waterschappen al langere tijd voor, maar dit zetten ze er nog eventjes naast, zeg maar. Ook elders in Friesland is het beeld zorgwekkend. Niet alleen op de gewone Friese wateren, maar denk in het gehele plaatje. Dat is de boodschap daarachter. Andere zaken dan, de kans is aanwezig dat je tijdens het WK een sportpool hebt. Een poeltje over hoe het gaat in het WK, hè. Wie wordt de topscorer? Wat worden de scores van vanavond? Dat soort zaken. Kans is aanwezig dat wanneer je zo'n sportpoeltje hebt, dat het via Scorito gaat. Dat is een enorm groot platform dat dus inderdaad dat soort dingen organiseert. En dat is in principe gratis. Je mag gewoon met vrienden en familie mag je gewoon zo'n poeltje organiseren. Daar is helemaal niks mis mee. Maar doe je dat met collega's, dan kost het eigenlijk geld. En zeker 800 gebruikers van Scorito, die hebben nu een mail gekregen, waarin ze dus worden gesommeerd om binnen een week enkele honderden euro's over te maken. Omdat veel gebruikers zich voor zouden doen als familie en vrienden, ja, terwijl ze eigenlijk collega's zijn. Dan moet je een zakelijk pakket afnemen. Het goedkoopste pakket daarin kost 100 euro. En dan kan je maar een paar collega's in jouw poeltje zetten. Sociale media spreken gebruikers schande over de mails die de Scorito rondstuurt. Een man die een pool is begonnen voor een basisschool moet bijvoorbeeld 253 euro betalen. Een ander meldt 465 euro. Ja. Terwijl zijn pool naar eigen zeggen voornamelijk bestaat uit vrienden, familie en enkele collega's. Dus wordt het toch een duur geintje van dat WK. Ja, en het zal vast ergens beschreven staan natuurlijk.
2: De Sowieso Ochtendshow.
1: Dus daarmee heb je direct ook geen poot om op te staan. Betalen, dat zul je. Want je hebt vast ergens een keer op ik accepteer de voorwaarden geklikt. Hè? Goed, zoals gezegd, vandaag een warme dag. Code geel is daarvoor afgegeven. Temperaturen vandaag tussen de 28 en de 35 graden. Denk jij

0: weer zit er prima in. Neddy de Bunk bij Radio NL om 7:10. Goedemorgen. Ik zat even te sneupen door onze muziekbakker. En ik kan je vertellen, daar kan je dagen, dan wel uren, dan wel weken, dan wel maanden, kan je je daarin kwijtraken. Maar kwam ik een liedje tegen van Anita. En dan heb ik het Anita van de Rhapsodies, van Die Kleine Merel bijvoorbeeld. Ik dacht, ja, we kunnen wel even een mereltje doen deze donderdag. Maar daaronder stond Hey Hey André. Volgens mij hebben we die ooit één keertje gedraaid in het ochtendprogramma. Maar ik denk misschien dat we dat toch nog even gauw in het midden kunnen gooien. He, hebben we het met z'n tweeën gedaan. Hey Hey André, hebben we daar zin in? Of gaan we voor de merel?
1: Hey, hey, André.
0: Kijk, dat...
1: Maak Marianne een keertje mee. Als jij uitrijden gaat, was morgens vroeg tot 's avonds laat.
0: Maar goed, en de kleine merel, die kennen we natuurlijk. We gooien hem toch nog even in het midden. Bekend versus onbekend, laten we dat zo even noemen. Je mag even een appje sturen met daarin bekend of onbekend. Dus even kijken welke van de twee dat mag gaan worden. Gaan wij eerst naar Halsteren. Ja, daar is onze spreukenkoning. De man met 300 miljoen tegeltjes in zijn badkamer. Het is Ad. Ad, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Las. Goedemorgen, Clubke. Het is vandaag weer donderdag. En de spreuk van vandaag die luidt...
0: Nou.
2: Soms ontdek je pas hoe sterk je bent... als sterk zijn de enige keuze is die je hebt. Ik wens iedereen nog een fijne donderdag. En wel te rusten.
0: En wel te rusten, altijd inderdaad een mooie... Tot morgen, dan sluiten we de week alweer af. Dan is het vrijdag. Hey, het klinkt nog zo ver weg, hè, maar...

0: van Hans, is dit dan ook het vervangende keuzemoment? Dat zeker niet. Het is wel bekend versus onbekend, maar het is niet dat we nu het keuzemoment van half acht over gaan slaan. Alles behalve. Andere zaken, Jantje, goedemorgen.
1: Goedemorgen, meneer jongen. Ja, ja, hey, daar zijn we weer. Het is alweer donderdag vandaag. Ja, zeker. Kort nachtje achter de rug. De jongens van Houtbouw Nuland moesten gisteravond in de bak voetballen.
0: Ja.
1: En maar liefst met 43-6 gewonnen.
0: Ja, zeker. Ja,
1: zeker.
0: Tuurlijk.
1: En daar moesten er dus 1, 2, 3, 4, ik denk wel, ik weet niet hoeveel, op gedronken worden.
0: Ja.
1: Dus we hebben een kort nachtje achter de rug. Nou rij ik naar de koffiepot in Os. Want die gaat er helemaal in om weer scherp te kunnen worden vandaag. Ik wens iedereen een prettige en een zonnige werkdag toegewenst. Allemaal de groeten en tot morgen maar weer. Houdoe.
0: Houdoe, tot morgen. Nou ja, goed, die zon die zal inderdaad wel gaan komen vandaag. Het wordt zo'n 35 graden, althans. Dat is wat het KNMI voorspelt voor deze dag. En daarvoor is dus ook code geel afgegeven. Code geel geldt vanwege hitte en benauwdheid. Dus daar kunt u voor gewaarschuwd zijn. Er wordt ook geadviseerd, omdat het hitteplan geldt. Ja, het is echt waar, mensen. Om tussen 12 en 6 geen fysiek uitdagende inspanningen uit te voeren. Nou, lekker dan. Hey, blijven voor de rest van de dag op onze luie reet zitten. Ja, niet dat we anders wat anders doen, maar goed. Koeno, goedemorgen.
2: Goedemorgen, laat ik hier Koeno zingende teel zitten. Ja, ja, ik ben alweer even naar huis heen gegaan. Ik had nou dingen vergeten mee te nemen, dus nu ga ik weer terug naar de koffiepot. Ik zeg mensen, doe lekker rustig aan, doe ook wat warm, het is halve kracht en dan komt dat helemaal goed. Ik zeg groetjes en tot morgen!
0: En tot morgen! Happy van Martin, goedemorgen allemaal. Fijne donderdag, mooi dagje gewenst. Jacob Jelle, goedemorgen allemaal, een leuke dag gewenst. Fijne donderdag. En dan nog een audio-appie van Andreas.
3: Hey Laske, goedemorgen. Clubje, goedemorgen. Nou, het is donderdag, dus ja, ik zou zeggen, we hebben de beukum door de pentiedag weer gehad.
0: Ja.
3: Dus we gaan nou lekker de warme dagen tegemoet, hè. Nou, ik zou zeggen, Laske, fijne uitzending. Iedereen werkt ze. En Laske, wil je even Johan en de Groothandel draaien met als Dick me hulp nodig heb? Blijf een mooie WK-lied, hè. Nou, ik zou zeggen, tjou de bakel, Rieti en tot morgen.
0: Ja, dat is inderdaad een mooie. En die is ook lekker toepasselijk. Als Dick me hulp nodig hebt, dan belt hij me maar thuis. Goed. Aan de telefoon, Mark, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. We hebben eventjes een onbekend versus bekend. We hebben André van Anita op de onbekende vandaag.
5: Hey, hey André.
0: Ja. Hey, André, maak Marianne een keertje mee. Ja, over het motorrijden.
5: Als jij uitrijden gaat, als morgens vroeg tot 's avonds.
0: Deze hebben we even op de onbekende kant staan. En op de bekende kant staat dan de kleine Merel. Van dezelfde Anita, maar ja, toch even heel wat anders. Vraag aan jou, Mark. Waar gaat de voorkeur naar uit? Bekend of onbekend en waarom?
4: Die gaat nou onbekend, want we hebben onze Marianne en andere hier op de vloer. En dan zal ik even de volume wat hoger. Dan kunnen we even meedoen.
0: Dat is een hele goeie. Doe Marianne en andere de groeten.
4: Doe ik. Dank je.

0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
2: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
3: Dit is Radio NL.
4: Radio NL.
3: Hier moet je zijn voor... Radio NL.
1: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
5: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
6: Download de nieuwe Radio NL-app. Stuur berichten naar de studio. Luister en kijk mee. En mis niets van Radio NL.
7: We gaan op zoek naar pellets.
8: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobit en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
5: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
9: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Milwaukee, Bessie, Sola, Hikoki, Metabo, Laserliner en Ibanstock. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
10: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
12: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
13: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
14: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
16: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
17: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Hey, Wijngaardfan. Scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk.
3: Kijk uit, hier ben ik. Beun de Beunhaas.
2: En natuurlijk deze.
3: De vlam in de pijp.
2: Nu exclusief verkrijgbaar. In onze webwinkel op radionl.fm.
4: Attentie.
5: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder. En wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app. En wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
6: Dit is Radio NL. Altijd aan.
7: Radio NL.
6: Weerbericht.
8: We beginnen het bijna te vergeten, maar we gaan zo meteen uiteraard ook nog een televisie weggeven voor het Nederlands elftal. Je mag even een appie gaan sturen met daarin het woord voetbal. Gaan we dat zo meteen even doen. Dan even het weer van vandaag. Het is een warme dag. 27 graden in het noorden, 33 in het zuiden van het land. En vanwege die warmte en benauwdheid is code geel afgegeven vandaag. Het moet niet gekker worden. Ga naar het nieuws van 6:30. Goedemorgen.
9: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. In een huis in het Groningse Meerstad zijn vannacht 2 lichamen gevonden. De politie kan niet zeggen of het om een misdrijf gaat. Dat wordt nog onderzocht. De gevolgen van de hoge prijzen voor energie en brandstof zijn voor de meeste mensen maar klein, heeft het CPB berekend. Mensen met een laag inkomen die veel rijden gaan er wel iets van merken. En het is verboden om thuis muizen en rattengif te gebruiken, maar het is online nog overal te krijgen, is BNR achtergekomen. Webshops moeten eigenlijk vragen of je wel een vergunning hebt om het gif te mogen gebruiken.
8: Oké, dankjewel. Dan Erwin bij de ANWB. Goedemorgen.
10: Goedemorgen met Erwin. Spreek ik met Lars?
8: Jazeker, hallo. Sorry.
10: Ah, dat is ja, dat treft.
8: Hallo.
10: Ik wou net de files lezen. Nou. Dus dit is het podium hier. Moet ik hier praten? Ja. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. 4 kilometer file. Vertraging in Luttele 5 minuten. En 5 minuten vertraging op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht. 5 kilometer file. Dat waren alle files op dit moment. En ook nog eens 0 flitsermeldingen.
8: Ah, het moet niet gekker worden, mensen. Dat was het, Erwin. Niet zo lachen.
10: Sorry dat ik besta.
8: Tot zo!
10: Daar.
8: Geven we zo meteen die televisie weg als je een appje stuurt met daarin voetbal.

ik moet hem een klein beetje anders verwoorden. Ik word op mijn vingers getikt door de redactie. Die is al vroeg aanwezig vandaag. Dat had ik ook niet door. Ja, dit is stom. We geven natuurlijk geen. We geven wel een televisie weg. Alleen daarvoor kom je eerst in het elftal te staan. We geven een plaats in het elftal weg. Nou, hey, hebben we nog twee plekjes over.

op de ijs. Mirella is het einde, maar waar is het begin? Mooie zinnen. En daarvoor John de Bever en hun koekoek. Met Wilfred Gené is ook een WK 2026 versie van gemaakt, hè? Oranje en koekoek. Ja, dat is toch super slim om te doen? Koekoek zijn ze zeker niet. Bijna 7:15. Nu weet wat er dan te doen staat. Eerst even andere zaken. Want we hebben deze week namelijk een mooie actie. Deze week de complete groepsfase van het WK voetbal. Hebben wij in elk geval mooie acties. Maar ik kan wel vertellen, dat is tussen jou en mij. Maar gaat Nederland door, dan trekken we deze actie net zo lang door. Dus ik hoop dat we tot de finale komen. Dan trekken we de zakken van de dikdakkers leeg. Want ze geven namelijk een televisie weg. Dat doen ze elke elftal één keer. We stellen in totaal een heel elftal samen. 11 plaatjes zijn er dus te verzilveren. En jij kan daar op komen te staan. Als jij de oproep hoort, mag je een appie sturen met daarin het woord voetbal. Hebben nog 2 plekken vrij in het elftal van deze actie, van deze ronde, voor de wedstrijd van Zweden aan. Hebben bijvoorbeeld Tita Tommy, hè? Dat is onze linksvoor op dit moment. Die heeft gisteren de plaats gewonnen hier in het ochtendprogramma. Het is ook even tijd dat we gaan bellen met iemand die het woord voetbal in heeft gestuurd. Kan dus zijn, ja, dat is dus of Tita Tommy of die luisteraar die we zo meteen gaan bellen, dat daar misschien wel de dikdakkers voor de deur komen te staan deze week. Wat? Vanmiddag nog.

0: daden en daden. Hè. Dus moet er nog wel even een tandje bij zetten, zeker voor het weekend. Ga even bellen, even horen waar, wie, waarom, wat.
1: Hallo.
0: Hallo. Hallo, met Lars van Radio NL. Goedemorgen, met wie?
1: Hi, Lars. Met Angelique spreek je.
0: Angelique, goedemorgen. Ja. Waar kom je vandaan, Angelique?
1: Ik kom uit Wassenaar.
0: Wassenaar, hè? Hey.
1: Ja.
0: Hoe is het daar in Wassenaar deze morgen, ja. Angelique?
1: Op het moment lekker zonnig.
0: Ja, lekker zonnig. Code geel vandaag, ja. Hè? Hoe bereid jij je voor?
1: Nou, lekker niks doen en lekker genieten van de zon.
0: Och, heerlijk, kan dat in Wassenaar?
1: Ja, zeker.
0: Ja, nou ja, goed, genoeg terrasjes daar natuurlijk. Maar kan je zelf ook helemaal niks doen dan vandaag?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja? Nou ja, je zegt tuurlijk alsof het vanzelfsprekend is, maar je hoeft niet aan de bak of zo.
1: Nee, ik hoef niet aan de bak.
0: Oh nee, dat doen ze daar niet natuurlijk. Dus... ja. Ja, het klinkt niet alsof je al met pensioen bent.
1: Nee, ook niet. Nee, zeker niet. Ik ben zaterdag jarig. Word 55.
0: Ach, nou gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Ja, maar dan weet ik nog niet waarom je vandaag niks kan doen.
1: Nou ja, ik neem lekker vandaag een dagje vrij.
0: Oh, ja, dat kan natuurlijk ook. Hey, vanuit Wassenaar, dan ken je Chico ook wel, denk ik.
1: Ja, ik ken hem wel van TikTok. Ja. Ik ken hem niet persoonlijk, maar wel van TikTok.
0: Van de TikTok. Dat is van Veegse van het Matje. Er gaan er waarschijnlijk wel wat lampjes branden. Dat is een dikke hit, was dat natuurlijk. 2022 geloof ik. Vorige week was dat. Even kijken. Hey.
2: Gooi je haar los,
0: Chico hier.
1: Veegse van het Matje.
0: Nou, Angelique zeg. Hey, even ter zake komen, Angelique. Want anders dan zitten we hier morgen nog met z'n tweeën, denk ik. We hebben twee plaatsjes vrij in het elftal van deze actie. Dat is plaats 5 en 6. 5 is rechtsback, links dan zit je op het middenveld. Ik weet niet waar de voorkeur naar uitgaat.
1: Doe maar 6.
0: 6. En wil je er nog onder een andere naam in dan Jacqueline? Jacqueline bedoel ik?
1: Nee, maar gewoon lekker Angelique.
0: Of Angelique. Noem het je nou Jacqueline de hele tijd, hè?
1: Goeie.
0: Ja, we hebben Tommy, hebben ook Tita Tommy genoemd. Maar eens even kijken. Ik schrijf op Jacqueline.
1: Angelique.
0: Ja, sorry. Ja, vond ik grappig. Flauw. Angelique, zet ik op plaats nummer 6. Hebben we geregeld, ja?
1: Is goed.
0: Ja, misschien dat de dikdakkers vanmiddag al bij je voor de deur staan. Jij bent thuis, heb ik net gehoord.
1: Lijkt wel gezellig. Ja, wordt net wat over.
0: Daarom. En zorg ervoor dat je koekjes in huis hebt, hè?
1: Zeker.
0: Oké. Dag, Angelique.
1: Hoi, Lars.
0: Doei. Zo. Nou, hey. Er zijn er wat kilometertjes voor de dikdakkers van vandaag. Eerst even andere zaken. Ja, en dit is even een klein beetje... kan ik het inside in?

Morgen hier in het ochtendprogramma om 6:15 heeft ze een liedje ingestudeerd voor jou, voor mij. En dan is het aan jou om te vragen of om nog goed te luisteren. En dan is de vraag, welk liedje heeft Tini van de receptie ingestudeerd? Maar Tini is met protest. Ja, ik heb het namelijk elke dag over haar dwarsfluit. Tini speelt dwarsfluit in haar vrije tijd. En ik heb al een keer gezegd, ga daar nou een keertje mee onder de douche staan. Alleen dat wil ze niet. Ik zeg, dat kan prima. Alleen ze heeft nog geen Nederlandstalige liedjes in haar repertoire. Alleen Mozart en zo. Ja, dat wordt een beetje moeilijk, dat spel dan. Maar ze heeft gezegd, als je nou nog een keer begint over die dwarsfluit, dan ga ik niet meer zingen. Dat is toch een kleinigheidje. Dat is toch een dingetje. Maar ja, we kunnen de oren wel even gaan spitsen. Dan moeten we even goed luisteren of er überhaupt wat gaat gebeuren. Maar ik vrees voor het ergste. Ja. We mogen niet meer beginnen over Tini haar dwarsfluit. En hoe gaan we dit oplossen? Ik denk dat we zometeen gewoon eventjes een compleet vrije invulling moeten gaan hebben of zo. Van de douche-sessie. Of ja, nee, ik ga geen liedje zingen natuurlijk. Misschien dat Angelique nog een liedje wil zingen zometeen, maar geen Tini van de receptie. Nou, dat vind ik toch een dingetje. Ik zal er nog even aan haar jassie trekken als ze zometeen hier aankomt op de zaak. En ik ga alleen maar vaker beginnen over het dwarsfluit.

0: Justin de Wild en zijn Cheerio bij Radio NL. Het is lekker vroeg. Het is bijna 7 uur. Code geel vandaag vanwege de warmte en de benauwdheid. Ik moest gisteren toch wel eventjes raar opkijken toen ik dat voorbij zag komen. Code geel vanwege hitte. Het heeft te maken met dat het vandaag 33 graden kan gaan worden in het zuiden van het land. Een paar jaar geleden was dat gewoon nog een tropische dag. Werd het zo omschreven, zeg maar. Maar vandaag dus code geel vanwege hitte. Wat wel een beetje een nadelig iets is, het koelt ook niet enorm af of zo. Temperaturen komen de nacht 17 tot 20 graden. Dus ja, je kan de ruiten wel openzetten, maar het koelt niet enorm af. Het zal een beetje broeierig zijn, een beetje plakkerig. Dat is een lekkere plaknacht. Goed, dan heb ik hier de scheidsrechter op mijn dak volgens mij.
1: Lars, goedemorgen. Hier de radio van.
0: Ja, hier, hoor eens.
1: Ik denk dat de dikdakkers morgen met de televisie op pad gaan. Nou. In plaats van vandaag. Hoi.
0: Hoi. Ik heb het even opgezocht. Hè, want als we de radiovar op ons dakje krijgen, dan moeten we even goed kijken naar wat we zeggen. En goed opletten ook wat we zeggen. Alleen die komen dus wel vandaag. Ik heb hier het draaiboek van Hans en Anton. Hè, zo heten ze. Ze heten niet Dik en Dak. Was wel leuk geweest trouwens. Maar ik heb het draaiboek van Hans en Anton, die ik nu in de war heb gemaakt. Alleen daar staat dus in dat ze deze morgen tussen 11 en 12 bij de studio van Radio NL komen om een balletje uit de bak te halen. Met daarin dus een naam of een nummer. Of een naam en een nummer. Dus dat gebeurt. En dan gaan ze tussen 12 en 3 gaan ze de televisie uitreiken. Dus dat is dan bij deze afgerond. Een strikje erom. Tot zover de radiovar. Ik vind hem wel leuk gevonden trouwens. Die houden we erin.
1: Lars, goedemorgen. Hier de radiovar.
0: Die ga ik even downloaden. Goed, dat is voor de televisie. Hebben we daarbij onze plicht voldaan. Volgende week, de laatste ronde van de groepsfase, geven we uiteraard nog een tv weg. En dan hopelijk, hè, als Oranje doorgaat, doen we het daarna nog een keer en nog een keer en nog een keer. Want voor elke wedstrijd van Oranje gaat er zo'n televisie uit en sturen wij de dikdakkers op pad. Dat daarmee kunnen we verder met het ochtendprogramma van vandaag. Jazeker! Ik had het over een vrije invulling voor Tini van de receptie, want ze is in protest. Ja, had ik van tevoren ook niet bedacht. Ik dacht, Die gaat dat niet doen. Daar vond ik Tini geen persoon voor. Maar niks bleek minder waar te zijn. Ze heeft geen liedje voor ons gezongen. Zei ik, ja, dan moeten we maar vrije invulling gaan doen of zo. Was het Leon vanuit Volendam? Ja, dan kan het bijna niet anders. Die wilde een liedje van Stamvast horen. Dus ook.

0: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bendy XL.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Bendy XL.nl.
2: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
3: En mooi groen.
2: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
3: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
4: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt. Radio NL.
5: Dit is Radio NL. Hier moet je zijn voor...

0: Radio NL. Altijd aan.
1: Te groot bestaat niet.
2: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
1: Grootpakket.nl. Groot gemak.
3: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 4 dagen. Ziggo.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
9: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
10: Radio NL.
11: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
12: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Ja,
11: drie avonden feest op de Brink in Assen.
12: De Zomertour.
11: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krancafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
14: Radio NL zet de tijd op 7 uur.
13: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. De politie in het Groningse Meerstad onderzoekt hoe twee mensen zijn overleden die vannacht werden gevonden in een huis. Er is nog veel onduidelijk. De straat in Meerstad is afgezet, zodat de politie de ruimte heeft voor het onderzoek. We betalen meer voor energie en brandstof, maar voor de meeste mensen zijn de gevolgen niet groot, heeft het CPB berekend. Mensen met een laag inkomen die veel rijden merken het wel. Die kunnen tot wel 6% aan koopkracht verliezen. Volgens het CPB was de impact van de energiecrisis van 4 jaar geleden groter. Iran en Amerika hebben vannacht hun voorlopige vredesdeal ondertekend. De Straat van Hormuz is daardoor weer open voor de scheepvaart en ook de blokkade van Iraanse havens door Amerika is voorbij. Vannacht hebben meerdere schepen daar meteen gebruik van gemaakt door zonder problemen van en naar Iran te varen. En Engeland heeft op het WK voetbal in een spektakelstuk afgerekend met Kroatië. Het werd 4-2. De definitieve beslissing viel pas kort voor tijd. In diezelfde groep won Ghana met 1-0 van Panama. Vanmorgen won Colombia met 3-1 van Oezbekistan. De Colombianen gaan in die groep aan kop omdat Portugal niet langs Congo kwam. Dat werd 1-1. Het weer van Weer Online. Het wordt zonnig en erg warm, 27 tot 33 graden. Vanavond slaat het weer om en kan het flink doorplensen. Er is dan ook kans op een klap onweer. En dat was het ANP-nieuws.
16: Hé, het licht doet het niet.
17: Ik heb geen bereik.
18: Hebben we nog wel water?
19: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
17: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
18: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
20: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
21: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
22: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
23: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestu, Knipex, Vera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
24: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
27: Radioreclame werkt. Kijk op adverteren op deradio.nl.
28: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
29: Goedemorgen!
30: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
31: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
32: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
27: Radioreclame duur? Wel nee. Kijk op adverteren op deradio.nl.
15: Ja, goedemorgen. We gaan naar de ANWB. Erwin is aanwezig. Erwin, goedemorgen.
33: Hey Lars, het is warm, hè? Het is nog helemaal niet zo druk eigenlijk. Dat zien we al de hele week. WK-slapte. Het is wel druk opeens op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Ik vermoed dat er iets gebeurd is. Tussen Marhees en Knoopend Leenderheide 7 kilometer file. Vertraging is 25 minuten. Maar liefst op de A20 hoek van Holland-Gouda heb je een file met vertraging dan meer dan 5 minuten. Bij Moordrecht namelijk 7 in 4 kilometer. En nog steeds geen meldingen van flitsers.
15: Ja, jij zegt WK slapte even tussen neus en lippen door. Maar is dat serieus een ding, dat nu het WK is, dat het daarom rustig
33: nee,
15: is?
33: Nee, daar kom je niet achter. Daar kan je niet onderzoeken met wetenschappelijke dingetjes en zo. Je kan het wel roepen, maar ik weet het niet.
15: Ja, nee, je kan natuurlijk wel kijken naar zeg maar, voorgaande jaren met de verkeersdrukte tijdens die WK's en zo. Ik weet niet, maar...
33: Ja. Oh, dat is een goeie. Ik ga eens even kijken of iemand daar zin in heeft om dat uit te zoeken.
15: Nou, ik hoor het al, daar horen we niks meer over.
13: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
34: Maas van Dijk!
15: Net zometeen het officiële keuzemoment van deze donderdagmorgen. En muziek van Danny Heden is ook onderweg.
13: Dit is de muziek van Radio NL.
27: Radio NL.
13: Altijd aan.
35: Ja, de leeuw komt erop.

Nee, ik ben liever bij jou, Danny Heden, zojuist bij Radio NL. Zometeen dus die twee liedjes voor het keuzemoment. Twee klassiekers die we tegenover elkaar zetten. Die zijn niet vaak in het keuzemoment geweest, omdat ze een beetje... Ja, mag ik het vanzelfsprekend noemen? Ik heb het al gezegd natuurlijk, maar er zijn een beetje liedjes die je wel vaker hoort. Daarom dat ze niet zo gauw in het keuzemoment komen. Maar nu staan ze tegenover elkaar. Welke twee het zijn, hoor je zometeen. Eerst het nieuws van deze donderdag 18e van juni. In de rechtbank van Zwolle is opnieuw een zitting in de zaak rondom de website Funcaps. Drie mannen worden verdacht van de illegale verkoop van medicijnen via die website. Justitie onderzoekt 58 sterfgevallen die hiermee mogelijk een link hebben. Twee verdachten werden eerder veroordeeld in België. Gaan we meer over horen vandaag, kan niet anders. Ja, de NAVO-defensieministers die komen dan bijeen in Brussel vandaag. Het is een laatste belangrijke ontmoeting voor de top in Ankara. Minister Jesselgus en haar collega's bespreken ook de herbewapening van Europa en het opschalen van de wapenindustrie. Maar ook de Iran-oorlog komt aan bod vandaag. Later is er dan apart overleg over wapens voor Oekraïne. WK dan, gastlanden Canada en Mexico spelen vandaag een tweede WK-duel. Canada die trapt af om 12 uur vannacht, Nederlandse tijd. Ja, okay, eigenlijk speelt dan Mexico zeg maar morgen, hè, maar komende nacht om 3 uur nemen ze het op tegen Zuid-Korea. Gisteren nog, oh, prachtige wedstrijd zeg, Engeland. Oi, oi, oi. Die hebben ook nog eventjes er flink aan lopen trekken. 4-2, Portugal met Ronaldo. Ja, dat was weinig aan. Dat was weinig aan. En Ronaldo probeerde vooral voor zijn eigen hachje uit te komen. En daar is nog ook al wat kritiek op online, zagen. Alleen de leuzen die naar buiten komen van het team moet scoren. Niet alleen jij, Ronaldo. Dat dus. Goed, andere zaken. Er is uitstelgedrag rondom het halen van de rijbewijzen. Wie dit jaar zijn of haar rijbewijs wil halen, moet diep in de buidel tasten. Dieper dan vorig jaar. Dat blijkt uit een analyse van Autoweek op basis van CBR-cijfers. Het blijkt namelijk dat kandidaten voor een theorie-examen inmiddels al 63% meer betalen dan 10 jaar geleden. Kijk je naar een complete plaatje, ben je voor het halen van je rijbewijs gemiddeld 3000 tot 3300 euro kwijt. Dat is fors. Ik weet niet precies wat het bij mij kostte. Wat was het? Vijf jaar geleden geloof ik, zoiets. Toen, ik heb minder dan 2000 euro betaald. Ook een hele hoop geld, zeker voor het halen van je rijbewijs. Ik was ook wel best wel vlot volgens mij. Onder de 20 uur dacht ik zoiets, weet ik veel. Maar dit is fors. Dit zijn hoge bedragen. En nou ja, goed, dan snap ik inderdaad wel dat er uitstelgedrag is. Maar je weet het, dan is het de sneeuwbaleffect. Wordt het alleen maar duurder van, dan gaan mensen nog langer wachten. En zo maar voort. Dat voor de rijbewijzen. Gaan wij naar andere zaken. Het keuzemoment voor vandaag. Twee klassiekers tegenover elkaar. Zoals gezegd, keuze A voor de Panadijns. Kijk, jouw liefste wens op keuze A. En op keuze B deze morgen de Evening Stars.

0: Keuze A deze morgen voor de Paladijns en jouw liefste wens. Keuze B is daarentegen voor de Evening Stars, onze poes en buurmans Kater.
1: Meeuw, meeuw, meeuw, meeuw, meeuw.
2: B.
0: Dat moet een beetje zijn inderdaad. Staat genoteerd, dankjewel. Waar gaat jouw voorkeur naar uit? Je mag het doorsturen via de app van Radio NL. Minuutje of 4 ongeveer. Dan gaan we alles bij elkaar optellen. Kijken welke van de twee er mag gaan winnen. Weer van vandaag. Het is warm, dat zal je niet ontgaan zijn. Temperaturen tussen de 25 graden op de Wadden en 33 in het zuidoosten van het land. En vanwege die hitte geldt vandaag dus ook code geel.
3: Op een

De Crazy Accordeons en hun Dominique. We zitten in het keuzemoment van deze donderdagmorgen. Een aantje of een beetje mag je doorsturen via de app van Radio NL. Waar gaat de voorkeur naar uit? Een tekst of een audio-appie? We gaan er zometeen in een rap tempo doorheen, want we moeten vaart maken, zie je gewoon wel. Keuze A deze ochtend voor de Paladijns en een beetje voor de Evening Stars. Laat ze nog even één keertje horen en dan gaan we er doorheen. Jouw liefste wens op keuze A. Ja,

0: gekend wat een tweede succes ze wel niet hebben gehad, hè, met het Paradijs. Jouw liefste wens op keuze A en een B voor de Poes. Onze Poes en Buurmanskater van de Evening Stars.
1: Oh, het is gewoon met een schandaal. Maken die beesten een kabaal.
0: Ja, ja.
1: In de tuin.
0: Mooi.
1: Bij ons in de tuin.
0: Wij gaan stemmen tellen en kijken wat het gaat worden. Wouter uit Hengelo, goedemorgen. Keuze A, een beetje voor Cindy vanuit Lelystad. En A voor Johan uit Uithuizermeede. Markie, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, Aatje hoor. A, groetjes.
0: Martijn vanuit Epen, die gaat voor keuze B. Harry, goedemorgen. Aatje daarentegen voor Pietertje. Ellie uit Weidewormer, die gaat voor keuze A. Appie van Kas, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Doe maar één Aatje.
0: Aatje, dan gaan we naar Ronnie.
4: B.
0: Keuze B ook voor Roy vanuit Noorbeek. B voor Mark uit Asten. Een Aatje voor Jan Jelle uit Zuid-Laren. Dan is het keuze B voor Karel vanuit Deventer. Gunther uit België. Ja, een beetje. Keuze A voor Marco uit Steenwijk. A voor Jolanda uit Andos. Grat het Kaatsheuvel.
5: Goedemorgen, maar keuze A.
0: Het is lastig kiezen, zegt Michiel uit Oldenzaal. Doe toch maar een Aatje. Aatje voor Roan van het Emmer Kompas. Een Aatje voor Volker, ook het Kaatsheuvel. Tom uit Nijmegen, keuze A. Keuze A voor Johan uit Hardenberg. Dan is het een beetje voor André uit Tolkamer. Bericht vanuit Mail Mario, goedemorgen.
6: Aske, doe maar Aatje. Aatje.
0: Voor de Paladijns, Matthijs, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Laske. 100% keuze B, werk ze.
0: Nou, dat lijkt hem toch niet te worden. Tijd uit Borger, een Aatje voor Angela vanuit Beverwijk. Geen keuze B. Het is niet onze Poes en Buurmanskader van de Evening Stars. Maar keuze A. Niet dat daar wat mis mee is trouwens.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Je luistert naar
3: Radio NL.
2: Je kent ons natuurlijk van
4: Kleine Vogel.
2: Maar wij zijn ook en bij ons hoor je hoor je alles.
5: Ga jij dan met me mee? Hey, hey, hey, hey, hey.
2: Radio NL, altijd aan.
6: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijkdirect.com.
2: Wij zijn Radio NL. Bij ons hoor je
7: ik heb een toeter op een waterscooter. Waarmee toeter ik nou ja.
3: Radio NL. In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Radio NL.
2: Dit is Radio NL. Hier moet je zijn voor.

0: hoor je alles. Radio NL, altijd aan.
1: Radio bereikt iedereen. Thuis, in de auto, maar ook op het werk. Kijk op adverterenopderadio.nl.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren, omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.

0: NL? Adverteren op de radio.nl.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Vierde zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Everyone from left to right, van Holland komt ze aan.
5: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
6: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Hey, Wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
9: Kijk uit, hier ben ik, beun de beugels.
8: En natuurlijk deze.
9: De vlam in de pijp.
8: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
10: Attentie. Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
11: Dit is Radio NL. Altijd aan.
12: Radio NL.
11: Weerbericht.
13: Vandaag een warme dag. Temperaturen boven de 30 graden in het zuidoosten. In het noorden is het een klein beetje koeler. Met een dikke 27, 28 ongeveer. Vanwege de warmte en benauwdheid geldt code geel. Code geel houdt ook nog even aan. Tot nu toe is hij afgegeven tot zaterdagmorgen 7 uur. Morgen dus ook een warme en benauwde dag. En dat dan bij temperaturen van wederom boven de 30 graden. Het wordt maximaal 35 graden morgen. Nu het nieuws van 7:30. Goedemorgen. Hey, Erwin. Ik wist niet dat je nieuwslezer bent geworden.
14: Ja, ik hoor het bandje. Ik denk, ik schiet opeens wakker.
13: Ja, wacht even. Ja. Ik moet even... Dit is mijn eigen fout. Ik zat even niet op te letten.
14: Wie anders?
13: Ja. Rory bijvoorbeeld. Nee, geitje. Het is jouw beurt zo meteen. Eerst eventjes daadwerkelijk het nieuws.
15: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Er zijn vannacht 2 doden gevonden in een huis in het Groningse Meerstad. Volgens regionale media was er ook een hond in het huis. Die werd opgevangen door buurtbewoners en later door de dierenambulance. De nieuwere, stillere vliegtuigen die op Schiphol vliegen zijn ook echt stiller, schrijft het Parool. Uit metingen blijkt dat de herrie voor omwonenden vorig jaar met bijna de helft is afgenomen. En er kunnen weer schepen van en naar Iran varen sinds de voorlopige vredesdeal met Amerika is ondertekend. De Straat van Hormuz is daardoor ook weer open voor de scheepvaart.
13: Nou, en nu mag je echt, Erwin. Waar staat het vast?
14: De Straat van Hormuz, hè. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen afrit Budel en knooppunt Leenderheide 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging was een stuk groter een half uur geleden door een kapotte vrachtwagen. Maar die is heel snel gemaakt. Soms moet je er gewoon een klap op geven. Op de A4 Rotterdam Amsterdam tussen Ypenburg en Zoeterwoude Rijndijk 10 minuten vertraging in 14 kilometer file. Over het algemeen geven de dagelijkse files niet heel veel vertraging nu. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht heb je wel meer dan een kwartier vertraging tussen Soesterberg en afrit De Bilt. 7 kilometer file door een autobrand. 2 rijstroken zijn dicht. Hey flitsers. De A9 Amstelveen-Alkmaar 57,7. A12 Arnhem richting Utrecht 75,6. Oeh, bijna. 5.
13: Ah,
11: ja. Radio NL. Deze week is er hangt iets in de lucht van Corrie Konings, de Holland.
7: Hollandse Nieuwe.

0: Konings. Er hangt iets in de lucht.
1: Hey Lars, goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Nou even... Calm down. Het is 7:50. Tijd voor het dobbelspel van vandaag. We hebben twee liedjes die we... Of twee... 6 keuzes op de lijst staan. Jongens, het lijkt wel maandag deze week. Alsof elke dag maandag is. We hebben 6 keuzes op het dobbelspel. Op de dobbelsteen. Gaan eens even gauw de lijst van vandaag bij langs. Dobbelen wij zometeen nummer 1. Dan zoeken wij liedjes met anderstalige invloeden. 2 is de categorie liedjes waarvan de titel bestaat uit exact 1 woord. 3 staat voor schoonmaken, schuine-streep poetsen. 4 gaat over een plaats waar je samenkomt. 5 is nog eens dobbelen. En bij nummer 6 zoeken wij liedjes waarvan de titel begint met de letter E.
2: Oeps.
0: Gaan we eens even kijken wat het mag worden vandaag. Komt ie. Het is nummer 1 geworden. Och, leuk. We gaan voor de anderstalige invloeden. Ja. Hier kunnen we een waslijst van maken. Je mag even creatief zijn vandaag.
3: Luister.

anderstalige invloeden houdt in. Nederlandstalig liedje waar misschien eventjes een woordje Spaans in verwerkt is of zo. Denk aan een Jan Smit, hè? Tranquilo, tranquilo. Jouw suggestie voor het dobbelspel van vandaag is welkom in de app van Radio NL. Draaien we nu. Ja, weer even wat over Griekenland natuurlijk. Jeroen van Zelst.

Danny Christian en zijn Suzanne voor Jeroen van Zelst. De Griekse nacht. Dobbelspel, daar zitten we middenin. We zijn op zoek naar liedjes met anderstalige invloeden. Ik wil dus niet zeggen dat we naar een compleet anderstalig liedje op zoek zijn. Dus een Helene Fischer, ja, is min of meer uitgesloten. Excuus daarvoor. Hè. En nooit en nooit zag Loefballons, gaat hem ook niet worden. Maar we zijn wel op zoek naar liedjes waar dus woorden geleend zijn uit een andere taal. Zoals bijvoorbeeld deze van André Haan.

klein beetje duiding voor de categorie van vandaag dus. Mag wel gewoon een Nederlandstalig liedje zijn. En daar kan je dan toch nog wel aardig wat mee verzinnen. Je zal er alleen even misschien wat extra over na moeten denken. Het is een lastige categorie, dat hebben we door. Is het een appie van Edwin? Edwin die woont in Roden. Kijk eens. En die gaat voor Wesley Bronkhorst, Amalia. Aan het einde van het liedje heb je dat inderdaad. Chin chin.

gaan vaak zuidelijk als het gaat om leenwoorden. Hè? Hebben geen Nederlandse liedjes met in één keer een Noorse tekstje erin of zo. Dat missen we misschien nog. Meer suggesties die binnen zijn gekomen via de app van Radio NL. Ronald, die gaat voor een tuintje.

Jouw suggestie voor het dobbelspel van vandaag mag je doorsturen via de app van Radio NL. Categorie die de klok luidt is deze dag liedjes met anderstalige invloeden. En daar zijn er gelukkig genoeg van. Hebben we zometeen nog plek voor één. Deze is aangevraagd door Marianne. C'est très bien. Voor

0: En dat kan een heel klein woordje zijn in de tekst dat eventjes geleend is uit een andere taal. Maar het kan ook een compleet anderstalig couplet hebben bijvoorbeeld. Zoals het bijna wel bij Kenny B en Parijs zo aan de hand is bijvoorbeeld. Meer liedjes die binnen zijn gekomen via onze app. Jannes doet mee.
1: Adio, amore, adio. Jij moet niet huilen.
0: Ja, tuurlijk. Adio, amore, adio. Goed gevonden.
1: Want eens zal de zon ook voor ons. Voor altijd gaan schijnen.
0: Valt me wel op dat veel liedjes die met een anderstalige invloed, dat het vaak een groet is die dan uit een andere taal komt. Zo bijvoorbeeld ook bij deze van Vincent. Kijk, komt ie.
1: Goodbye, ciao, ciao.
0: Meer liedjes voor het dobbelspel van vandaag. Liedjes met anderstalige invloeden. Robert Pater.
1: Hij was een bandido.
0: Vanuit het Spaans is dat, hè?
1: Voor niemand
0: El bandido. Spaans-Portugees. Ga even gauw bellen. Even contact leggen met Dani. Dani woont in Brakel. Heeft een mooi liedje doorgestuurd waar we hem goed mee kunnen afsluiten. Dobbelspel van vandaag. Wederom een groet trouwens.
2: Goedemorgen.
0: Dani, goedemorgen met Lars.
2: Goedemorgen.
0: Hey Dani. Wat staat er vandaag op de agenda, Dani?
2: Ja, gewoon aan het werk en vanavond weer WK kijken.
0: Niet zoveel bijzonders. Ja, ben je een beetje echt een WK-volger of is het vooral oranje wat je aan hebt staan?
2: Oh ja, ik wil het wel zoveel mogelijk volgen, maar ja, het valt eigenlijk niet te volgen s'nachts, hè.
0: Ah, dat is wel vervelend. Maar die pot van gisteren, Engeland, heb je dat gezien?
2: Ja, die heb ik wel gezien, ja.
0: Tegen Kroatië. Man, wat een pot, hé.
2: Dat was de wedstrijd van de eerste ronde, ja.
0: Nou ja, dat kan je denk ik wel zeggen. Nou goed. Dani, we zoeken liedjes waarvan er een woordje uit een andere taal is geleend. Anderstalige invloeden. Wat mag het zijn?
2: Ik had ciao, doei, amiel, adios van Kido van der Graaf.
0: Kido van der Graaf, superman. Hey, mooie dag Dani en dankjewel hè.
2: Hey, jullie ook hè.

DJ Paralatype Français, Kenny B, Kenny B. Een frisse morgen in Parijs. Een dobbelspel van vandaag. Dat in de categorie liedjes met anderstalige invloeden.

0: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Dekbed.com, de zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com, bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: Nu bij de Boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij de Boerdrachten.nl.
1: Dekbed.com, het juiste dekbed voor elk seizoen.
3: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
4: En mooi groen.
3: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
4: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
5: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
6: BandyXL.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
5: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
7: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
8: Mastertools.nl. Jouw klus onder tools.
9: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
10: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Milwaukee, Bessie, Sola, Heikoki, Metabo, Laserliner en Eibenstock. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
11: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Liedjes van Connie van den Bos, gezongen door Leontine Vreeke. Voorstelling van Dichtbij. In twee culturen over opgroeien tussen twee werelden. Te zien op 27 juni in het Pleintheater Amsterdam. Bestel nu je tickets via plein-theater.nl.
13: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
15: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
16: Mooi van Ethos.
17: Ga jij voor lokaal, regionaal of landelijk succes?
18: Ik kreeg meteen meer websitebezoekers.
17: Wij helpen je de juiste luisteraars te bereiken.
18: Mijn klanten herkenden mijn bedrijf op de radio.
17: Kijk op adverterenopderadio.nl.
19: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
20: Radio NL.
21: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
22: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio.
21: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
22: De Zomertour.
21: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Bichel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krancafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
16: Radio NL zet de tijd op 8 uur.
0: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Influencers verkopen een hoop onzin over geslachtsziektes en voorboedsmiddelen, vindt de Tweede Kamer. En dat moet maar eens afgelopen zijn. RTL meldt dat. Op social media beweren influencers bijvoorbeeld dat condooms onnatuurlijk zijn. Terwijl het aantal SOA's de afgelopen 10 jaar explosief is gestegen, zegt de Kamer. In een huis in het Groningse Meerstad zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie weet nog niet hoe ze zijn overleden. Dat wordt onderzocht. Volgens regionale media was het huis pas verkocht. Er was ook een hond in het huis. Die is opgevangen door buurtbewoners en werd later opgehaald door de dierenambulance. Sinds de voorlopige vredesdeal tussen Iran en Amerika is ondertekend, kunnen schepen weer zonder problemen van en naar Iraanse havens varen. Een van de punten uit de deal was dat de straat van Hormuz ook weer direct open zou gaan voor de scheepvaart. Daar zijn voor zover bekend nog geen schepen doorheen gevaren. En het klopt dat nieuwe vliegtuigen, waarvan wordt beweerd dat ze stiller zijn, echt stiller zijn. Uit metingen rond Schiphol blijkt dat de herrie voor omwonenden vorig jaar met bijna de helft is afgenomen, schrijft het Parool. Luchtvaartmaatschappijen zeggen dat nieuwe vliegtuigen stiller zijn, maar omwonenden hebben twijfels over die claim. Het weer van Weer Online. Het wordt zonnig en erg warm, 27 tot 33 graden. Vanavond slaat het weer om en kunnen er stevige buien vallen met een klap onweer. En dat was het ANP-nieuws.
23: Hé, het licht doet het niet.
24: Ik heb geen bereik.
25: Hebben we nog wel water?
26: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
27: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 4 dagen. Ziggo.
28: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte sta-caravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
29: Gritter Chalet en sta-caravans.
27: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
21: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
30: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

0: Sportsie vind je bij Bol. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Adverteren op de radio.nl.
2: Hele goedemorgen, iets over 8 bij de ANWB deze morgen. Erwin de Hart, Erwin, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen Lars. Nou, het is al de hele week minder druk op de weg dan gebruikelijk tijdens de spits. En het is nu niet anders. De meeste dagelijkse files zorgen voor een bescheiden vertraging. Op de A15 Gorinchem-Rotterdam heb je zeker 10 minuten vertraging tussen Hardingsveld, Giessendam en Papendrecht. Het is 7 kilometer file. De autobrand op de A28 Amersfoort richting Utrecht bij afrit De Bilt geeft 9 kilometer file vanaf Soesterberg. 20 minuten vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht. En er gaat in de weg geven nog iets meer vertraging. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer. 8 kilometer file. Dat waren de files met de meeste vertraging. Dan de flitsers. De A12 Arnhem richting Utrecht. Hectometerpaal 75,5. En de A16 Belgische grens Breda 70,4.
2: Oef. 8. Alsof ik in de buurt zat.
4: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Naast van Dijk. Net zometeen muziek van Snelle en Kraantje Papi, Lars en Alex. Ruggengraat gaan we draaien.
4: Dit is de muziek van Radio NL.
1: Radio NL.
4: Altijd aan.
1: De leeuw komt eraan.
4: Radio NL.

gele jongen. Mijn god, waar ben ik weer aan begonnen? Als FOMO mens was. Maar als ik één wens had, had ik gewenst dat ik gewoon in mijn nest lag. In plaats van om 6 uur in de snackbar. Maar fuck het, we leven. Dus bestel

0: gaat en ik...
1: Hey, snelle kraantje papi en hun ruggengraat om 11 minuten over 8 op de donderdagmorgen. Goedemorgen, onderweg naar je werk, onderweg naar een nieuwe donderdag. Misschien ben je al lekker aan de bak. Ja, dan heb je een mooie dag voor de boeg als je binnen mag werken. Want dan kan je de airco in elk geval een beetje aanzetten. Het wordt warm vandaag. We gaan over de 30 graden heen in het zuidoosten van het land. En toen was gisteren daar in één keer de waarschuwing, de weermelding. Het wordt code geel. Er is code geel afgegeven vanwege hitte en benauwdheid. En dat geldt zoals het nu lijkt in elk geval tot zaterdagmorgen 7 uur. Tevens ook nog wel slecht weer vanavond. Er kunnen fikse onweersbuien ontstaan. Dus het kan nog wel een klein beetje gaan spoken vandaag. Ja, en dan is er altijd heel gauw de kritiek, hè. Van ja, goh, hè, dat code geel is dan niet een beetje overtrokken. Maar sta maar eens even in de schoenen van degene die de codes af mogen geven. Ze kunnen natuurlijk ook niet achteraf zeggen van... als er wat ergs is gebeurd... Ja, eigenlijk hadden we een code af moeten geven. Dus dat is altijd een beetje een vervelende situatie om in te staan. Tenminste, dat kan ik me voorstellen. Volgende week ook warm, met maandag bijvoorbeeld wederom 35 graden. Goed, dan eventjes het nieuws van deze donderdag, de 18e. Het gaat bijvoorbeeld over Helene Fischer, Miss Atemloos. Ja. Helene zou namelijk eind deze maand op gaan treden in de Arena. En ja, voor een ieder die daar kaartjes voor heeft, was dat gisteren een bijzondere melding. Het gaat namelijk niet door in de Arena. Tenminste, dat was de allereerste lijn die je kon lezen. Blijkt namelijk, het concert wordt verplaatst. Het concert zelf gaat wel door. Alleen ze geeft hem nu in het iets kleinere Gelredome in Arnhem. De Arena was toch, te groot voor Helene of zo. Er is niet echt een reden afgegeven waarom het nou in één keer de Gelredome is geworden in plaats van de Arena. Maar dat soort speculaties gaan dan natuurlijk al gauw online. Dat is voor einde deze maand voor onze oostere buurvrouw. Meer te doen vandaag, veel rondom het WK. We zijn een beetje verwend met de wedstrijden van afgelopen dagen. Tenminste, zo lijkt het misschien wel een klein beetje. De wedstrijden van Argentinië, van Engeland gisteren bijvoorbeeld. Engeland-Kroatië, waar nog heel wat om te doen was. Lijkt Oranje nu misschien wel wat fletser dan dat we al dachten. Het is geen superspel wat we afgelopen zondagavond hebben laten zien. Zaterdag mogen we tegen Zweden. Overmorgen, dan is het zover, wordt op een normale tijd gespeeld. In plaats van midden in de nacht vindt de wedstrijd van zaterdag tegen Zweden om 7 uur plaats. Ja, en wat gaat er allemaal gebeuren? Het is moeilijk om daar een poeltje op in te vullen. Ook over pools was deze morgen nog het een en ander om te doen. Er is namelijk een grote website, een groot platform waar je zo'n pooltje met iedereen kan samensluiten. We hebben het om 6:10 vanmorgen ook even kort over gehad. Kan zijn dat je dat gemist hebt. Het gaat over Scorrito deze dagen. Daar kan je namelijk een pool invullen. En dat is voor familie en vrienden gewoon gratis. Daar kan je gewoon een pooltje invullen en dan zie je eens een keer een advertentie. En daar wordt het dan tussen aanhalingstekens mee betaald. Maar er zijn heel wat mensen die hebben nu dus een mail gekregen van Scorrito. Dat ze even een paar honderd euro moeten gaan betalen. Omdat ze erachter zijn gekomen dat ze helemaal geen vrienden en familie zijn van elkaar. Maar zelfs als je dus zo'n pooltje maakt met collega's, dan moet je al de betaalde variant daarvan hebben. Er zijn berichten online van mensen die dus inderdaad zo'n mail hebben gekregen. De ene betaalt €250, maar het kan ook gekker. Hoe groter de pool, hoe meer je gaat betalen natuurlijk. Er waren namelijk ook Twitter-berichten of X-berichten van €460. Hey, wordt hier toch minder.

Sta je dan met je goede gedrag? Even voor de lol, hè, met een paar collega's. Goh jongens, wat zal het worden vanavond? Kost het je een paar honderd euro. En ja, je bent er zelf mee akkoord gegaan, dus je hebt geen poot om op te staan. Je hebt op een gegeven moment gedrukt op akkoord met dit. Yes, akkoord. Nou ja, goed. Dat is voor Scordito en voor het WK. We hebben nog één plekje later deze morgen weg te geven in ons elftal om kans te maken op een gloednieuwe televisie voordat de dikdakkers vandaag de deur uitgaan. Bij tikken komt de laatste ronde voor deze actie.

en Weg uit deze kroeg. Daarvoor René Schuurmans, ex-Hollandse Nieuwe met Al win ik 10 miljoen. Het is 9:10. Goedemorgen op de donderdag, 18 juni vandaag dus. We hebben het deze morgen eventjes over geheimen. Vind ik een fantastisch iets, een geheimpje. Of een leugentje om best wil. Dat is een dun lijntje tussen geheimpjes en leugentjes om best wil. Maar we hebben het over geheimen op de werkvloer. Vandaag namelijk in het nieuws. Veel horecamedewerkers in Nederland werken onder een nulurencontract. En wanneer ze dan met slecht weer worden afgeblazen, dan krijgen ze vaak geen loon. Terwijl dat wel zou moeten. Bracht ons op ideeën. Want je krijgt namelijk heel vaak online van die berichtjes te zien. Weet je wel van, ja, wat is een geheim dat jij nu wel kan vertellen over je vorige werkgever. Maar wat je niet mocht vertellen terwijl je er nog werkte. Ja, en dan komen de raarste verhalen naar boven over dingen die gebeuren in, nou, ik noem maar eventjes een voorbeeld, in de horeca. Denk aan de fastfoodketens, dat de patatjes die je daar krijgt echt wel gewoon al 4 uur op de plank lagen, dat soort dingen. Geheimen die je over je vorige werkgever wel kan vertellen nu je er niet meer werkt. Dat is misschien wel even een mooie voor de vraag van vandaag. En dan gaan we kijken waar we uitkomen. Er zijn genoeg sectoren waar we, wanneer je er niet in werkt, nog veel te weinig over weet. Heb je er eentje, mag je het delen via de app van Radio NL. Anoniem mag ook, hè? Dan noemen we je naam niet. Dan houden we het tussen jou en mij. Geheimen die je over je vorige werkgever kan vertellen nu je er niet meer werkt.

0: en de wondervrouw. Het is bijna 8:30, nieuwsweerverkeer is onderweg. Zometeen eens eventjes een beetje zomerse muziek op de radio. Kan je natuurlijk bij verschillende artiesten vinden. We hebben er zometeen eentje gevonden van BZN. De Summertime gaan we straks draaien.
1: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
2: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
3: Mastertools.nl, jouw plus onze tools.
4: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
5: Dit is
6: Radio NL.
5: Radio NL.
6: Je kent ons natuurlijk.

0: altijd aan.
1: Radio NL.
0: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
2: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
3: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Hou je van buiten werken en steek je graag je handen uit de mouwen? Treur grondwerk en tuinaanleg in Wilnis zoekt grondwerkers, machinisten, stratenmakers en een allround hovenier. Werken met goed materieel, mooie projecten en een sterk team. Bekijk de vacatures op treur-tuinen.nl.
3: Pet Rebels, grappalen voor elk katterras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
6: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
7: Mooi van Ethos.
5: Ook bij Plus. Plus spare ribs, 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
8: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
9: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
6: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
7: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet te mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 4 dagen. Ziggo.
9: Hey, Wijngaardfan. Score nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
10: Kijk uit, hier ben ik.
9: Natuurlijk deze.
11: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
12: Attentie. Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder. En wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL app. En wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
13: Dit is Radio NL. Altijd aan.
14: Radio NL.
13: Weerbericht.
15: Het is vandaag tropisch warm, dat kan je niet ontgaan zijn. Temperaturen vandaag tussen de 27 graden in het noorden en een 33 graden in het zuidoosten van het land. Vanavond dan gaat het wel een beetje anders. Dan komt er aardig wat onweer aan. Zal het even wat gaan afkoelen, maar het kan echt wel flink gaan spoken. Stevige onweersbuien die er verwacht worden.
16: Lars, hoe wordt het weer morgen?
15: Nou ja, net zo warm, dan wel warmer dan vandaag. 30 tot 35 graden morgen. Maar ook dan wederom kans op onweersbuien aan het einde van de dag. Ook zaterdag nog warm met 32 graden. Code geel geldt tot zaterdagmorgen, zoals het nu lijkt. En het is niet alsof het daarna in één keer veel frisser wordt. Tot en met maandag zijn we namelijk boven de 30 graden. Althans, dat zijn de voorspellingen voor nu. Maandag sluiten we hem nog even af met 35 graden. En dan de dinsdag, ja, dan gaan we weer onder de 30. Namelijk 29 graden. Maar hey, u weet hoe het gaat met Nederlandse weervoorspellingen. Het weer van gisteren is soms nog lastig te voorspellen. Goed, we gaan nu naar het nieuws. Belangrijke zaken, het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
17: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. De Tweede Kamer vindt dat het afgelopen moet zijn met de onzinverhalen die influencers vertellen over geslachtsziektes en voorbehoedsmiddelen. Dat moet strafbaar worden, vindt een meerderheid in de Kamer, meldt RTL. Vaders nemen veel minder verlof op na de geboorte van hun kind dan werd verwacht. Maar iets meer dan de helft van de nieuwe vaders maakt er gebruik van. Er werd gedacht dat meer dan 3/4 dat zou doen. En de nieuwere, stillere vliegtuigen die op Schiphol vliegen zijn ook echt stiller, schrijft het Parool. Uit metingen blijkt dat het geluid voor omwonenden vorig jaar met bijna de helft is afgenomen.
15: Nou, oké, okay. Nou, daar hebben we vaker onze mening over gegeven, hè? Over omwonenden van Schiphol en zo. Ja, daar hoor je altijd zoveel klachten over. Er is zoveel geluid. Maar ja, aan de andere kant denk ik, je weet toch ook een beetje waar je gaat wonen. Hè? Als je tegenover een basisschool komt te wonen, moet je ook niet zeuren dat om 10 minuutjes over 8 morgens vroeg de bel gaat en dat de kinderen naar binnen moeten. Maar ja, goed, dat zijn hele andere zaken. We gaan even naar de situatie op de Nederlandse wegen. Erwin, goedemorgen.
18: Hij
15: gaat over. Ja, hallo, dat zijn wij.
18: Daar is Lars. Kijk eens. Het aantal files op dit moment is rond de 50. En dat is eigenlijk veel minder dan gebruikelijk. Dat is al de hele week zo. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht was nog wel wat vertraging van betekenis. Bij afrit De Bilt stond een auto in brand. De weg is weer vrij en de vertraging is nu 9 minuten. Dus dat gaat de goede kant uit. Op de A50 Arnhem richting Os. 7 kilometer file bij Ravenstein. Door een ongeluk 10 minuten vertraging. A73 Nijmegen-Maasbracht. Een half uur vertraging tussen Kuik en Boksmeer. De rechterrijstrook is dicht door gaten in de weg. Nou, dan gaan we naar de finale van het flitserspel. Ik denk niet dat je het gaat raden, want het gaat niet zo goed, hè?
15: Het wil niet vlotten vandaag.
18: Nee. Oké. Dan, we doen het toch maar. De A15 Europoort Rotterdam hectometerpaal 47,0. A16 Belgische grens Breda 70,8. En de A28 Zwolle Assen 165,7. 3.
15: Moet er ook gewoon om lachen. Dat is nog zielig voor mij.

0: Met zometeen, zoals beloofd, muziek van BZN. En we zitten in de vraag van vandaag. De vraag van vandaag luidt: welk geheim over je vorige werkgever kan je vertellen nu je er niet meer werkt?
1: Ik heb een beetje warm hier aan. Hey, Klim! Hey. Ja, het is warm hier aan.
2: Het is snikheet.
1: Snikheet.
2: Snikheet.
1: Snikheet.

0: dag met Radio NL. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
1: De Sowieso Ochtendshow met Lars.
0: Met Lars van Dijk.
2: Rode wijn en een pizza slice met z'n tweeën op terras. De zon die schijnt voor jou en mij, wat een heerlijke dag. Ben netjes opgevoed.

0: Lammers en zijn ideale schoonzoon daarvoor, BZN en The Summertime. We zijn bezig met de vraag van vandaag en die gaat over geheimen.
1: Wat

0: geheim over je vorige werkgever kan je vertellen nu je er niet meer werkt?
1: Dit is de vraag van vandaag.
0: Ik moet ook vertellen dat er best wel veel mensen zijn die inderdaad een appie hebben gestuurd met daarin wel verwoord: ik wil graag anoniem blijven. En er zijn ook een paar geheimen die we misschien wel beter niet kunnen delen. Maar goed. Bericht dan bij mijn oude werkgever in Groningen was ik heftruckchauffeur, orderpikker. Door weer en wind op een open heftruckie. Buiten koud en nat. Beloven tot op de dag van vandaag nog steeds dat er een gesloten heftruck met een kachel erin komt. Kijk, dat zijn dan nog de... Nou ja, goed, voor je werknemers natuurlijk niet fijn, maar... De lichtere geheimen die verteld worden. Bericht van anoniem, dubbele punt. Ik werk nog steeds in de horeca, maar bij mijn vorige werkgever zag ik op een gegeven moment dat oude sausbakjes geleegd werden in de grote emmer en het daarna gewoon weer gepompt werd in een nieuw sausbakje. Ik ben daarna maar ergens anders heen gegaan. Meer berichten die binnenkomen via de app. Bericht van Jan. Jan die hoeft niet per se anoniem te blijven. Geheim van mijn vorige werkgever, lang verhaal kort, was een oplichter. Ik heb hem daar zelfs nog een keer op betrapt. En zulke geheimen kan ik niet voor me houden. Maar recht voor mijn raap, alle Groningers zijn dat. Dus ik heb het gewoon ook tegen de klanten gezegd. Daarna zelf ontslag genomen, want daar wil ik niet werken. Anoniemen dan, waren altijd systemen in de computers voor dagjesmensen. Werkte in een gereedschapswinkel. Voor dagjesmensen die altijd maar één ding kwamen halen. Die moesten altijd meer betalen dan vaste klanten. Het was nog erger, mensen die contant afrekenen, die konden allemaal veel goedkoper uit. Tevens was het ook zo dat er alles online altijd te bestellen was, zelfs als het niet op voorraad lag. Daarna mochten mensen in plaats van vandaag besteld morgen in huis maanden wachten op hun product. Bericht van Simon, wanneer er bij ons een gerecht werd aangeduid met vernieuwd recept, was het alleen maar omdat dezelfde producten ergens anders goedkoper gekocht kunnen worden. Roos, die zit een appje via onze app. Goedemorgen, in de elektronicazaak waar ik werkte, kon je als klant natuurlijk wel vragen of ze een bepaald product nog ergens achter hadden liggen. Dan liepen we wel naar achter, keken we alleen niet of we het nog hadden liggen en kwamen we een minuut later gewoon nog terug. Sorry meneer of mevrouw, we hebben het niet meer. Ja. Ja, en dan laten we nog even een paar geheimen eventjes achterwege. We sluiten hem af met die van Vincent. Goedemorgen. Bij mijn vorige werkgever was frituurvet standaard te oud en te dik. Het leek net afgewerkte motorolie. Ja. Lekker patatje, eet smakelijk.
1: Dit is de vraag van vandaag.
0: Nou, hebben we het nog aardig netjes gehouden volgens mij, hè? Voor de geheimen van werkgevers, vorige werkgevers. Het onderste uit de pan is toch niet geschept, behalve uit de sauspan. Hè, want dan wordt toch gerecycled. Dat weten we nou ook weer. Lekker om te weten. Had ik ook echt willen weten deze donderdag. Maar dat voor de vraag van vandaag. Gaan we naar Gino Graus. Liedje van hem. Laat ons in elk geval altijd denken aan de zomertour van Assen. Van, ja, wat is het inmiddels? 4 jaar geleden geloof ik. Primeurde hij deze plaat en het succes was daar dan ook wel. En volgende week, dan staan we wederom op de brink in Assen. Met de zomertour van 2026. En we hebben er zin in.
2: Wat een beauty, wat een meid. Wil je nog een biertje?

Alleen dat zag ik al voor me, als er dan zo'n tent wordt gekocht met gewoon stokken, hè, zo'n traditionele tent, want we wilden wel iets meer dan zo'n vloeptentje, vloepdingetje. Dan sta ik er alleen voor en dan is het ruzie. Dan is het ruzie in de tent. Dat is niet gezellig, ben je niet lekker eventjes weg, dat komt niet goed. En dan staan we als Tini en Lau tegenover elkaar te vloeken. Dat gaat niet gebeuren. Dus we hadden een alternatief nodig. En gisteren was daar in één keer het heldere inzicht van Niels. Luisteraar Niels, die appte van, goh, je moet even kijken naar een opblaastent. Dan zijn die stokken dus vervangen door opblaastubes. Pomp je erop en ga met die banaan. Dat is fantastisch. Ik heb het gisteren eventjes geïntroduceerd. We hebben gisteren inderdaad even gekeken. We hebben er één op het oog. Die is toevallig in de aanbieding. Daar gaan we van het weekend even kijken. Alleen ik vond het wel grappig. Want we hadden gisteren ook een paar maten. Maat van men die had ook zijn vriendin mee. Hè. Dus we zaten met z'n vier op de bank. Wij voetbal kijken. En die andere twee die keken niet naar de televisie natuurlijk. Hadden we het er ook over. Zeiden we, ja, we gaan kamperen. We hebben het idee om een tent te kopen. Dus daar waren wij dan vol over aan het vertellen. Word je ook direct uitgemaakt als ANWB-koppel, weet je wel. Direct die titel die je dan daarmee mag gaan dragen. Maar hoe het ermee is, status dubbele punt zoekende. Wordt vervolgd. Het idee is om er van het weekend even goed naar te kijken. En dan, ja, zullen we daarna onze voorbereidingen moeten gaan treffen. Dus ik kom vast nog wel even terug met een paar kampeervragen voor de kampeerveteranen.

Bart van Hemert samen met Donnie en hun Moet dat nou? Vraag komt binnen via de app van Radio NL hoe het gaat met het kamperen. Mocht je het gemist hebben. Gistermorgen hebben we het er kortstond nog even over gehad. Ik zal het nog even één keer kort uitleggen. Afgelopen week kwamen mijn vriendin en ik op het grandioze idee om misschien eens een keertje te kijken naar een tent. Want we willen wat gaan kamperen met z'n tweeën. Ja,

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Dit is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
1: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
4: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Dekbed.com. De zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
6: De Boer Drachten, bijna 100 jaar. Nu actie op de nieuwste modellen Stiga robotmaaiers. Tot €600 voordeel. Kijk op deboerdrachten.nl.
5: Dekbed.com. Het juiste dekbed voor elk seizoen.
7: Ah, weer die klote muggen in huis.
8: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
9: Stop Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
10: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
9: Kijk op ProStop.nl.
7: Heerlijk!
8: Geen ongedierte meer in huis. Met Hoornfabriek.com.
11: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
12: En mooi groen.
11: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
12: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met de ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
13: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
11: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Ook al je duurzame bouwmaterialen hou je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
14: Liedjes van Connie van den Bos, gezongen door Leontine Vreken. Voorstelling van Dichtbij. In twee culturen over opgroeien tussen twee werelden. Te zien op 27 juni in het Pleintheater Amsterdam. Bestel nu je tickets via plein-theater.nl.
15: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
16: Zanger Jan Brink uit Soesterberg is al jarenlang onderweg met zijn grote hobby zingen. En dit is zijn nieuwe single. Niets ter wereld kan ons scheiden.
17: Niets ter wereld kan ons scheiden. Niets komt tussen jou en mij.
16: Wil je meer weten over Jan Brink? Kijk op bakkerproducties.nl.
18: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
19: Praxis.
20: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
21: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
20: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
22: Radio vermaakt, verbeeldt, verbindt, prikkelt en ontroert. Radio raakt jou en je potentiële klanten. Kijk op adverteren op de radio.nl.
23: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
24: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
25: Rook?
24: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
25: Nee, rook uit de meterkast.
23: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
24: Zo, koffie?
23: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
26: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
27: Radio NL.
28: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
29: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio.
28: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
29: De Zomertour.
28: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Amcora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 9 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer is klaar met alle onzin die influencers verspreiden over geslachtsziektes en voorbehoedsmiddelen. Het moet strafbaar worden, vinden ze. Influencers komen met kreten als hormonen zijn vergif. En dat terwijl het aantal mensen met SOA's omhoog schiet, zegt een Kamerlid bij RTL. De herrie rond Schiphol is de afgelopen jaren een stuk minder geworden, schrijft het Parool. We zitten nu op de helft van 2018, dat overigens wel een recordjaar was. En dat komt door nieuwe vliegtuigen die een stuk stiller zijn. Bijna de helft van de toestellen die op Schiphol vliegen is van dat type. In Moskou zijn alle grote luchthavens dicht na een grote droneaanval van Oekraïne. Er zouden gebouwen zijn geraakt in Moskou, waaronder een energiecentrale in het zuidoosten van de stad. Over slachtoffers is niks bekend. Rusland zou meerdere drones uit de lucht hebben geschoten voor ze schade konden aanrichten, maar niet alles. En maar iets meer dan de helft van de nieuwe vaders neemt geboorteverlof op. Dat is veel minder dan verwacht. Er werd gerekend op meer dan 3/4 van de kersverse vaders die dat zou doen. De regeling bestaat nu 6 jaar. Mannen hebben recht op 5 weken verlof na de geboorte van hun kind tegen 70% van het salaris. Het weer van Weer Online. Veel zon en het wordt vandaag erg warm, 27 tot 33 graden. Aan zee blijft het iets koeler. Vanavond slaat het weer om en kunnen er stevige buien vallen. Daar kan ook een klap onweer bij zitten. En dat was het ANP-nieuws.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
10: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
19: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
27: Overson, groot en klein wonen.
19: Check de voorraad op overson.nl.
30: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
31: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
28: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
31: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
32: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
33: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
34: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
3: Meer bereik, meer succes. Ontdek de voordelen van radio met adverteren op de radio.nl.
4: Hartelijk goedemorgen. Het is de donderdag alweer van werk en uitvoering. 7:07. Wij gaan kijken hoe de situatie op de Nederlandse wegen is. En volgens mij was er wel het nodige te melden. De afgelopen uur al. Ik weet niet hoe het er nu voor staat, maar dat kunnen we vragen aan Erwin de Hart. Erwin, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Ja, het is donderdag. Het is altijd een drukke dag. Deze week is het elke ochtend veel minder druk dan andere weken. Heeft misschien wel iets met het WK te maken. Ik heb het bewijs er niet voor. Maar het lijkt me alleszins plausibel. Op de A10 Watergraafsmeer, de Nieuwe Meer, sta je in de file tussen afrit Volendam en de Koentunnel. 5 kilometer file, kwartier vertraging. Bij Rotterdam staat ook een file op de A20 richting Gouda tussen Vlaardingen en Schiedam. 4 kilometer. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. De vertraging is 8 minuten. Valt dus ook wel relatief mee. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht heb je 25 minuten vertraging tussen Kuik en Boksmeer. Door gaten in de weg is de rechterrijstrook voorlopig dicht. En er wordt geflitst langs de A28 Zwolle-Groningen, hectometerpaal 99,6. A28 Assen-Zwolle 165,0. A58 Tilburg-Breda bij 58,7.
4: Dankjewel voor dit moment, Erwin. En dan spreken we elkaar iets na tien nog een keer.
5: Dat lijkt me te gek.
4: Goed zo, tot zo dan.
28: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
4: Ja, als ik zo het lachje van Erwin hoor, dan denk ik, zo'n dag gaat het worden. Dolle donderdag, die gaan we er ook van maken met Ferry de Lits en Jacques en Baco in Monaco.
28: Dit is de muziek van Radio NL.
7: Radio NL.
28: Altijd aan. Ja. Radio NL.

Het vorige seizoen van Gooise Vrouwen werd afgesloten met dit liedje. Martin Morero en In Mijn Hart. En daarmee is het bijna kwart over negen geworden op deze dolle donderdag. Ja, die toch wel in het teken staat van voetbal en oranje. Van het laatste deel van Werk en Uitvoering komen ze hier weer langs. De mannen van de Dikdakkers, Anton en Hans. En dan zitten er 11 balletjes in de pot en die zullen gehusteld worden. 1 balletje wordt eruit gehaald en in dat balletje zit het adres van de winnaar of winnares die vanmiddag getrakteerd wordt op een nieuwe flatscreen. Maar ze hebben we straks nog 1 kandidaat voor nodig om de 11 compleet te kunnen maken. En hoe we dat gaan doen, hoor je binnen nu.

0: niet geleefd.
1: Zo is het. Je moet het feestje vieren en probeer dat iedere dag weer te doen met een grote glimlach wanneer je opstaat. En dan wordt de dag al een stukje mooier en het begin is goed en dan komt de rest vanzelf. Gerard Joling hoor je en elke dag weer feest. Er is een feestje, die poolwedstrijden. Ja, dan weet je dan gegarandeerd dat wij de dikdakkers op pad gaan sturen met een flatscreen. Dus deze week, want dat is in de aanloop naar de wedstrijd tegen Zweden. Maar je weet ook dat er volgende week gespeeld wordt tegen Tunesië. En ja, dan is er weer zo'n ronde. Maar het elftal is bijna compleet. En ik ga even de namen noemen die we tot nu toe in het veld hebben staan. In het veld van Radio NL. Tita Tommy, we hebben Carina, we hebben Valerie, Angelique, Dickie, Mario, Henk, Johan, Max. Dan een aantal vraagtekens. En Patrick, dat zijn de namen die we hebben. Waarom staan er vraagtekens? Nou, omdat positie nummer 5 in het veld nog niet ingevuld is. En dat moet eigenlijk voor 10 uur wel gebeuren. Dat is de hint. Dat betekent dat je vanaf dit moment het woord voetbal in mag sturen. Bel ik jou iets voor 10 uur terug, dan win je sowieso het Radio NL Oranje Dikdakkerspakket. Dat heb je dan alvast in de pocket. En het goede nieuws is dan dat jouw naam op positie nummer 5 genoteerd wordt. En daarmee hebben we de 11 compleet in het veld. En wanneer dat het geval is, zullen de namen met adressen in de balletjes gedaan worden op papier. Die balletjes die zitten zometeen in een glazen bak. Die worden straks tussen 11 en 12 door de dikdakkers door elkaar gehusteld. En halverwege het programma, of halverwege dat uurtje kunnen we beter zeggen, wordt daar 1 balletje uitgehaald. En dat balletje, daarin zit het adres van de winnaar of winnares van de flatscreen. En iets na 12 stappen de dikdakkers in hun cabrio. En dan rijden ze naar de winnaar of winnares toe. En daar zal tussen 12 en 3 de televisie live op de radio worden uitgereikt. Dat is de Dolle Donderdag van Radio NL. En straks natuurlijk heel veel muziek van de dikdakkers. Want dat laatste uurtje kleurt oranje hier op Radio NL. Vanaf dit moment het woord voetbal insturen via de app om positie 5 in de wacht te slepen. Hebben wij muziek van Stef Ekkel en Harry Vermegen.
2: Dat

0: Oranje.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
3: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
2: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
4: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
5: Soudal, de bouwverslimmers.
4: Soudal, de bouwverslimmers.
6: Radio NL vind je ook op YouTube. Met de leukste fragmenten, live optredens en acties. Abonneer je nu op het kanaal. Want ook op YouTube zijn we altijd aan.
2: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
7: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
10: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
12: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
13: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
14: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
15: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
18: 1 ijskoffie voor mevrouw.
17: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
19: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
20: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
21: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
22: Fan. Scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
23: Kijk uit, hier ben ik. Beun,
22: en natuurlijk deze.
23: De vlam in de pijp.
22: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
24: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dick Dakker zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.

Je hoort al wel de jingle, even een klassieketje op je radio. Die was eigenlijk bedoeld voor het liedje dat nu klaar staat. Want deze had gewoon het predicaat kunnen krijgen. Alle de nieuwe muziek hoor je als eerste hier op Radio NL. Want dat klopt ook wel, de nieuwe single van Rob van Dalen. Waarom doe je dit nou? Je hoorde hem in werk in uitvoering. Wij gaan de teller aanzetten. En die teller geeft aan dat er nog 4 minuten geappt kan worden. En het enige wat we van je willen lezen om mee te kunnen doen aan ons spel is het woord voetbal. Nu insturen, de laatste 4 minuutjes. Want zometeen om 15:15, dan zullen we de lijnen sluiten. En daarna zullen wij een belletje gaan doen. Bonus.

0: De glazen bol politiek, wat gaat het worden?
1: Sowieso winnen en ik ga voor een positieve 2-1 uit.
0: Een 2-1?
1: Ja, zeker. Ah, positieve 2-1.
0: Ja, nee, perfect. Staat bij deze genoteerd. 3 punten in de knip voor Nederland.
1: Ja, dat zeker. Hupstegel, vol gas erin.
0: Nee, dat is goed. Ik hou hiervan. Die positiviteit. Vorige week waren we met z'n allen ook heel enthousiast. Maar je moet even in het toernooi groeien. Zo is het ook weer.
1: Ja, dat is het ook. Je moet gewoon lekker groeien en weer vol gas doorgaan.
0: Ja, en eerlijk is eerlijk, Japan hebben we van tevoren misschien wel een klein beetje onderschat. Daar werd er vooraf al gewaarschuwd. Laat ik het zo zeggen, binnen de club van DJ's van Radio NL was er eentje die had het wel goed voorspeld met 2-2. Wil ik weten wie?
1: Ja, ik ben wel heel benieuwd eigenlijk.
0: Ja, nee, daar praat je op dit moment mee. Daarom geef ik
1: ja, dat had ik al verwacht. Ja, zeker.
0: Nee hoor, eigenwijsheid ten top dit. Gewoon niet doen, het gaat om Nederland. En die moeten gewoon zo ver mogelijk in het toernooi komen. Laten we hopen gewoon een finale.
1: Ja, dan wordt wel een finale. Ja, we gaan er vanuit.
0: Zo is het. Beste Wouter, we gaan je feliciteren met dat pakket. En straks tussen 11 en 12 onze grote vrienden Anton en Hans hier in de studio. Zij gaan husselen. En blijkt dat jouw balletje eruit komt, dan mag je vanmiddag in Hengelo visite verwachten.
1: Oh, daar heb ik nu al zin in.
0: Goed zo. Hey, blijf luisteren. En de hints die worden vanmiddag tussen 12 en 3 gegeven waar de cabrio met we gaan met z'n allen naar Amerika naartoe gaat rijden.
1: Nou, super.
0: Hey, gefeliciteerd en maak er een mooie dag van.
1: Hey, kom goed, dankjewel. Hè.
0: Hoi.
1: Hoi.

0: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu. En vraag vandaag nog een offerte aan.
2: Nu bij de Boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
3: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
4: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
5: Bendy XL.nl, de online retail.

0: Retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Bendyxl.nl.
1: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
2: Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Liedjes van Connie van den Bos, gezongen door Leontine Vreken. Voorstelling van Dichtbij. In twee culturen over opgroeien tussen twee werelden. Te zien op 27 juni in het Pleintheater Amsterdam. Bestel nu je tickets via plein-theater.nl.
6: Zanger Jan Brink uit Soesterberg is al jarenlang onderweg met zijn grote hobby zingen. En dit is zijn nieuwe single. Niets ter wereld kan ons scheiden.
7: Niets ter wereld kan ons scheiden. Niets komt tussen jou en mij.
6: Wil je meer weten over Jan Brink? Kijk op bakkerproducties.nl.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
9: Samen delen we oranje.
10: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
11: Ik werd echt goed geadviseerd.
10: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
12: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
10: Radio is krachtig en betaalbaar.
12: Het werkt echt.
10: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl. Jouw radiocampagne, onze zorg. Adverteren op deradio.nl biedt een totaaloplossing. Van aanvraag tot op zender. Bereik specifieke regio's en profiteer van de vele voordelen van radioreclame.
12: We waren binnen no time uitverkocht.
10: Ga je voor een kortlopende campagne of ben je er altijd en doorlopend bij? Ga voor succes en kijk op adverterenopderadio.nl.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: Radio NL.
17: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
18: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
17: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
18: De zomer.
17: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Bichel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krancafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
20: Radio NL zet de tijd op 10 uur.
19: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. De mensen die vannacht dood werden gevonden in een huis in het Groningse Meerstad zouden gaan verhuizen naar een andere plek in die buurt. Volgens RTV Noord gaat het om een echtpaar en woonde hun 13-jarige dochter er ook. Zij zou voorlopig ergens anders worden opgevangen. De politie wil nog niks bevestigen en doet onderzoek. Nu Amerika minder vliegtuigen en oorlogsschepen in Europa heeft, gaat Nederland helpen om dat gat op te vullen. Volgens defensieminister Jesselgus doen we alles wat er van ons gevraagd wordt. Maar wat dat betekent is geheim. Nu we weer tegenover een vijandig Rusland staan, is dat volgens Jesselgus belangrijker dan ooit. In een gebouw in Nuenen, vlakbij Eindhoven, is iets gevonden dat op een explosief lijkt. Er zijn ook ruiten van het gebouw vernield. Het gaat om een gebouw waar vanaf de zomer asielzoekers worden opgevangen. Een groepje tegenstanders probeerde de komst van het AZC via de rechter nog tegen te houden. En een eeuwenoude boom die een link heeft met het verhaal van Robin Hood is dood. De eik staat in het Engelse Sherwood Forest, het bos waarin Robin Hood zou hebben gewoond. Hitte en droogte zijn de boom fataal geworden, maar ook toeristen. Zij konden zelfs in de holle stam klimmen, maar daar is jaren geleden een eind aan gemaakt. Het weer van Weer Online. Veel zon en het wordt vandaag erg warm, 27 tot 33 graden. Aan zee blijft het iets koeler. Vanavond slaat het weer om en kunnen er stevige buien vallen. Daar kan ook een klap onweer bij zitten. En dat was het ANP-nieuws.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
22: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
23: Hallo.
24: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
23: Ja hoor.
24: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
23: Tuurlijk.
24: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
23: Ja.
25: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
26: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
24: Zonnebrandcreme?
27: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
28: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
29: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
30: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
31: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
32: Dat gaan we vieren.
31: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
33: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
20: Radioreclame. Adverteren op de radio.nl.
34: Het tweede deel van Werk en Uitvoering op deze donderdag. Het is 10:05. De hoogste tijd om even te vragen hoe het ervoor staat op de Nederlandse wegen. Die vraag stellen we aan Erwin de Hart van de ANWB. Erwin, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Nou, het is bijna filevrij, maar niet helemaal. En dat niet helemaal, dat komt door de rechterrijstrook die dicht is op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Bij knooppunt Zaandam 3 kilometer file, bijna 20 minuten vertraging. Op de A9 Alkmaar Amstelveen, bij Rotterpolderplein 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. De A59 Zonzeel Den Bosch, bij knooppunt Hooipolder 5 minuten extra en 3 kilometer file. En door de gaten in de weg op de A73 Nijmegen richting Maasbracht, 4 kilometer file tussen Kuik en Boksmeer en 10 minuten vertraging. Dan de flitsers A12 Arnhem richting Utrecht bij hectometerpaal 75,5. A16 Rotterdam-Breda 46,0. A28 als ze richting Zwolle bij 165,2.
34: Dankjewel Erwin voor deze ronde en dan spreken we elkaar straks nog een keertje.
3: Ja, lijkt me leuk.
34: Goed zo, tot zo.
35: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
34: Ik las net in de app dat er iemand problemen had met de badkamerkraan. Er kwam geen water uit, maar bier. Hey, laten we daar een leuk liedje over hebben.
35: Dit is de muziek van Radio NL.
20: Radio NL.
35: Altijd aan. Ja, de leeuw komt eraan. Radio NL.

0: mensen, terug naar de jaren 90 inderdaad. Ik wilde 80 zeggen, maar dat is toch echt de 90er jaren. Met skikken op fietsen en daarmee hadden ze een hele grote hit. En als je dan dit liedje zo voorbij hoort komen, dat, ja, ik zeg dan maar, het voelt toch wel een beetje een soort van nostalgie. Zeg misschien ook meer over mijn leeftijd, dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar toch, het is gewoon een endig waanzinnig mooi liedje. En als je dan de beelden erbij ziet in de clip, ja, dan denk je van joh, dit is het leven. Skik aan het begin van uurtje nummer 2 van Werk en Uitvoering. Daarvoor zat Pascal Redeker en de badkamerkraan. We hebben de 11 compleet. Die zullen straks door elkaar gehusteld worden in het laatste deel van Werk en Uitvoering. Want dan zijn Anton en Hans hier. En die hebben de cabrio mee en de flatscreen. En vervolgens, na 12 uur, als de uitzending afgelopen is, gaan ze meteen op pad naar de winnaar of winnares. Dus wat dat betreft een mooie finale van deze donderdagochtend. Maar halverwege het programma is er ruimte voor 3 verzoekjes. Je weet hoe het werkt. De 3:30, jij mag ze invullen. En heb je een suggestie voor 1 van de 3? Laat het even weten via de app van Radio NL. De naam van de artiest en het bijbehorende liedje insturen. En wie weet kunnen we jou vandaag gelukkig maken met het draaien van jouw favoriete liedje.
1: Tijd om mee vol gas te gaan en flink tegenaan. We gaan nog even nog.
0: Zo is het.

In alle eenvoud op een groot zeilschip op een prachtig mooie zee. Het zonnetje erbij, zonnebril op en dan zie je hem staan en dit prachtig mooie liedje zingen. Niemand minder dan Arne Jansen en als een meeuw in de wind. Nostalgie hier op Radio NL. En die platen van Arne die zullen we natuurlijk voor altijd blijven draaien, want ze zijn te mooi voor nu, voor over 20 jaar, 30 jaar, 40 jaar, wat ons betreft voor eeuwig. We gaan de zee nog een keer op en we gaan proosten op het leven met Ancora.

0: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
3: Radio NL. Radio NL.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
4: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
4: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
6: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
7: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
2: Zie je nou wel, ze ruikt me.
3: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
4: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
5: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
6: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
8: Zonnebrandcreme?
9: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
12: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
13: Pas je eindelijk het perfecte shirt

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hey, Wijngaardfan. Scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk.
2: Kijk uit, hier ben ik. Beun,
1: en natuurlijk deze.
2: De vlam in de pijp.
1: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
3: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Elf luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
4: Dit is Radio NL.
5: Altijd aan. 3:30.
6: Het zijn er weer 3 die klaarstaan om gedraaid te worden op verzoek. En laten we beginnen met een gouden ouwe van The New Four. Degene die hem heeft aangevraagd, die zal nu verheugd naar de radio zitten te luisteren. Nee, dat zou mijn verzoekje wel eens kunnen zijn. Inderdaad, Piet de Jong uit Streefkerk, dat klopt inderdaad. Want je had ingestuurd een nieuw vorm met Ursula. En daarmee kunnen we beginnen als het gaat om de 3:30.
5: De 3:30.
6: Nummer 1.

0: wel lekker om zo'n liedje weer eens te mogen draaien. En gezien de temperaturen daadwerkelijk gaan stijgen. En vandaag heb je het al kunnen horen in het nieuws dat wij rond de 27 graden uit kunnen komen. Op sommige plekjes zelfs nog een graadje warmer. Dus wat dat betreft is het alleen maar goed toeven in Nederland. Deze mag dan ook gewoon Rob Zorn en Bloedje heet.
1: De 3:30.
0: En dat werd aangevraagd door Ron uit Lutjebroek. Met de woorden: goedemorgen voor de 3:30. Graag Bloedje heet van Robbie Zorn. Een mooie herinnering aan hem dat hij tijdens onze bruiloft liep te brullen. Oké, dat is leuk. Groetjes van Ronnie Blokker uit het mooie Lutjebroek, zoals hij zelf schrijft. Ja, dat zijn mooie momenten. En bij het Rob is het altijd feest, gebeurt altijd wat. En gezelligheid staat voorop. En zo hoort het ook in het leven. Wij gaan er nog één doen. En dat is ook eentje die alles te maken heeft met het mooie weer. En dan ga je lekker relaxen, dan drink je wat, zit je lekker in het zonnetje. We gaan terug in de tijd. Goud voor Oud met Saskia en Serge. En het liedje Piltje in de Zon. En het is aangevraagd door Gonnie Wijnen uit Leidschendam voor de 3:30. Piltje in de Zon. Ik drink het niet, maar het klinkt wel verkoelend bij het mooie weer wat eraan komt. Vind ik een hele goede reden, Gonnie, bij deze.
1: Drie.
0: Als laatste, de 3:30. Mooi weer. Even relaxen. Zo'n grote tuinstoel. Laat je zakken. Een beetje de schaduw opzoeken, gezellig met vrienden en dan drink je een biertje. Het zogeheten Piltje in de Zon.

Hollandse Nieuwe deze week. En afgelopen maandag was ze bij ons om verhalen met ons te delen wat ze zoal heeft meegemaakt. Mooie liedjes besproken en natuurlijk kijkend naar het succes rond deze single. En het grappige is, het liedje was nog maar 1 of 2 dagen uit. En ze zei, ik stap de supermarkt binnen. En er was iemand die zei, hoppa! De kreet die veelvuldig voorkomt in het liedje. Er hangt iets moois in de lucht. En dat is Amore. Corrie Konings, de meest gedraaide tot aankomende zondag hier op Radio NL. En morgen natuurlijk de bekendmaking van de schijf voor aankomende week. Dat gaan we morgen doen, vlak voor 12. Het is 11:15 geweest. Hoge temperaturen hebben we het zojuist al over gehad. Dat hoort natuurlijk gepaard te gaan met zonnige muziek. En dat kunnen we voor je regelen met splitsing. Dit is Wind en Zeilen.

Sarah is volgende week een van onze gasten in Assen tijdens de Radio NL Zomertour. Volgende week donderdagavond starten we daar om 9 uur. We zijn er vrijdagavond en we zijn er zaterdagavond. 3 dagen feest op de Brink in Assen. En je bent bij deze van harte.

0: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
2: De Boer Drachten, bijna 100 jaar. Nu actie op de nieuwste modellen Stiga robotmaaiers. Tot €600 voordeel. Kijk op deboerdrachten.nl.
1: Koop de Wald gereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
3: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
4: En mooi groen.
3: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
4: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
5: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
6: BandyXL.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
5: Ook al je duurzame bouwmaterialen hou je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
7: Ah, weer die klote muggen in huis.
8: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
9: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op glittercaravans.nl.
10: Glitter chalet en staakcaravans.
7: Heerlijk!
8: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
11: Liedjes van Connie van den Bos, gezongen door Leontine Vreken. Voorstelling van Dichtbij, in twee culturen over opgroeien tussen twee...

0: Twee werelden te zien op 27 juni in het Pleintheater Amsterdam. Bestel nu je tickets via plein-theater.nl.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Power vaatwastabletten, 40 stuks voor €2,35. En AH vochtige allesreinige doekjes citrus voor maar 66 cent. Altijd laag.
4: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
5: Haal maximaal rendement uit je reclame-euro. Kijk op adverteren op de radio.nl.
6: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: Radio NL.
10: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
11: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
10: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
11: De Zomertour.
10: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Amcora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Bichel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
13: Radio NL zet de tijd op 11 uur.
12: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Het OM denkt bij 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door een middel dat werd gekocht via de website Funcaps. Naar 4 sterfgevallen wordt nog onderzoek gedaan, die kunnen daar nog bij komen. In totaal werden er 58 sterfgevallen onderzocht, bij de rest ontbreekt er hard bewijs voor een link met Funcaps. In een gebouw in Nuenen, Brabant, waar asielzoekers zouden komen, zijn een vuurwerkmortier en mogelijk een pijpbom gevonden. Bouwvakkers zagen een kapot raam, dachten explosieven te zien liggen en seinden de politie in. In Nuenen is weerstand tegen de komst van asielzoekers. Bij het gebouw werd al eens brand gesticht. In Schiedam is iemand overleden na een ongeluk met een vrachtwagen. Volgens regioomroep Rijnmond gebeurde het bij het oversteken op een zebrapad en werd het slachtoffer nog een paar meter meegesleurd. Er zou een flink bloedspoor op de weg liggen. De bestuurder van de vrachtwagen is aangehouden. En Amerika gaat de komende maanden nog eens bekijken welke troepen en militaire bases ze in Europa willen houden. Defensieminister Pete Hegseth wil gaan kijken welke rol Amerika nog kan spelen nu Europese NAVO-landen meer geld in defensie steken. Europa is bang dat de verdediging tegen Rusland tekortschiet als de Amerikanen verdwijnen. Het weer van Weer Online? Veel zon en het wordt vandaag erg warm, 27 tot 33 graden. Aan zee blijft het iets koeler. Vanavond slaat het weer om en kunnen er stevige buien vallen. Daar kan ook een klap onweer bij zitten. En dat was het ANP-nieuws.
12: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
15: Overson, groot en klein wonen.
12: Check de voorraad op overson.nl.
10: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
16: Lieve mensen, aan die handen, houden ze aan.
10: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
9: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
16: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
16: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.
17: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
18: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
17: Zonnebrandcrème?
19: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
20: Dit is de nieuwe zomerplaat van Dean Saunders. Ik wil niet dat je gaat. Een meezingen vol zomer.

0: stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroeverdun.nl.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Breng je bedrijf of product snel, effectief en professioneel onder de aandacht van onze luisteraars. Kijk op adverteren op de radio.nl.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.

0: vakantie vind je bij Bol. De derde ronde op Radio NL als het gaat om werk en uitvoering gaat een speciale ronde worden, want ze zijn inmiddels binnen. Ze zitten aan de koffie in de oranje bekertjes. Inderdaad, de dikdakkers zijn zo meteen bij ons. We gaan loten en vanmiddag wint iemand tussen 12 en 3 een flatscreen hier op Radio NL. Eerst willen we weten, hoe gaat het op de Nederlandse wegen? En de hele ochtend heb je hem al kunnen horen. Erwin de Hart van de ANWB. Erwin, goedemorgen.
1: Hey, die teken. Alles goed met jou?
0: Ja, hier prima joh. Helemaal in de oranje sfeer. Ja.
1: Ja, het is op zich hier ook wel goed, maar er staan wel wat files. Problemen op de A27 Breda richting Gorinchem tussen Hank en de brug bij Gorinchem. 8 kilometer file, half uur vertraging door een spoedreparatie. En over de brug naar Utrecht tussen Noorderloos en Knoopend Everdingen. 8 kilometer file, vertraging is een kwartier. De andere kant op was een ongeluk, maar het lijkt erop dat de weg weer vrij is bij Knoopend Everdingen richting Gorinchem. Op de A50 Apeldoorn richting Zwolle. 20 minuten vertraging bij Heerde in 4 kilometer file. Door een ongeluk is de rechterrijst ook dicht. A73 Nijmegen-Maasbracht. De laatste file bij Boksmeer. 4 kilometer nog altijd. Nog geen 10 minuten vertraging nu. Door een gat in de weg. En dan een flitser. A12 Arnhem-Utrecht. Hectometerpaal 75,5. A16 Belgische grens Breda 70,8. En de A28 Zwolle-Amersfoort. Hectometerpaal 60,3.
0: Dankjewel voor dit moment, Erwin. En wens ik je een fijne dag. En graag tot de volgende ronde.
1: Dankjewel en fijn weekend alvast, hè?
0: Goed zo, doei hoi.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
0: Ah, dat doet hij goed. Fijn weekend. Ja, nu al. Nou ja, als je dat op donderdag kan zeggen, dan mocht je je middag gelukkig prijzen. Wij hebben muziek voor je van Robert van Hemert.
2: Dit is de muziek van Radio NL.
3: Radio NL.
2: Altijd aan. Ja, Radio NL.

0: Als ik de keuze had, waren we lang wereldkampioen geweest. De nieuwe single van Thomas Bergen, als je de keuze had. Het is 11:12 en wij mogen wederom visite welkom heten. Vaste gasten, ja, je hoeft hier niet eens meer welkom te heten. Ze zetten zelf koffie, doen er melk in, weten de afvaatwasser te vinden. De Dikdakkers, Anton en Hans, goedemorgen.
1: Goedemorgen, we doen nog net niet de deur dicht vanavond hier. Hè? Dat is,
0: Hebben jullie al een sleutel dan? Nee, nog niet?
1: Cijferslot.
0: Oh, cijferslot. Nou,
1: dat komt niet behandeld voor volgende week.
0: Ja, dat denk ik gewoon.
1: 1988 is de code. 1988.
0: Heel goed, bij deze. En het is een oranje code, toch?
1: Ja, 1988.
0: Heel goed. Mannen, en bijzonder goedemorgen, daar zijn jullie weer.
1: Goedemorgen.
0: Wendt het al?
1: Ja, we kennen het ritueel zonder de navigatie aan te doen.
2: Ja, we gaan allebei achterin zitten en dan sturen ze ons hier naartoe. Hè.
0: Ja, het leuke is, als jullie binnenkomen, dan wordt hier geroepen de Dikdakkers zijn. En dan wordt de koffie gezet, jullie gaan zitten. En dan is het ritueel is al daar, met die wetenschap dat we het minimaal nog één keer gaan doen.
1: Toch?
2: Minimaal.
0: Minimaal. Ja, ja, ja. Maar ik denk, begint het al te groeien, mannen, dat jullie het gevoel hebben van er zit veel meer in?
1: Ja, want we hebben hem niet voor niks meegenomen, hè? Hij staat al tegenover jou.
0: Ik ga hem even op camera laten zien. Ja. Kijk.
1: Hey. De Wereldcup is al in huis.
0: Gewoon
1: bij Radio NL Steek.
2: Er is een crisisbijeenkomst bij de FIFA, want hij is verdwenen.
0: We hebben hem hier al. Ja,
2: we hebben hem weer.
0: Maar jullie gaan het persoonlijk brengen zodat hij op tijd in New York is, toch?
2: Wel zeker, ja. Sowieso. Ja.
0: En dan kun je hem dan uitreiken aan Koeman en consorten. Dus,
2: ja.
0: Want dat is het plan, toch?
1: Ja, nee, dat klopt. Maar ze zeiden van, het is prima dat hij eerst nog even een paar weekjes bij Radio NL staat. Dus dat is geen probleem.
0: Ik kan me herinneren, 2 jaar geleden, toen stonden we in Assen met de zomertour, waar jullie overigens volgende week donderdag wederom bij zijn. Maar toen hadden jullie de grote beker voor het EK bij je. En toen was er ook enige paniek binnen de voetbalorganisatoren.
2: Ja, dat was bij de UEFA. Ja. Nu is het bij de FIFA. Ja. Dus ja, we maken de boel wel gek daar.
0: Ja, maar dat is terecht. Het is jullie finale, ja.
1: We weten er altijd wel aan te komen, hè, die dingen.
0: Ja, heel goed. Ja, hou dit vast. Als hij maar op tijd terug is.
2: Ja, zeker. Zeker.
0: Hey, mannen, jullie kennen nu. Jullie hebben veel wedstrijden gezien. Wat vinden we tot nu toe van het toernooi?
2: Fantastisch. Ja, iedereen heeft het altijd over Amerika, van er gebeurt dit en er gebeurt dat. Maar het voetbal verbroedert toch ook alweer. Met al die landen, de supporters door elkaar heen. En de stadions, fantastisch. Ja. Het is echt van deze tijd. En ik heb mooie wedstrijden gezien.
0: Er zitten wel wat verrassingen tussen, hè?
2: Ja, fantastisch.
0: Dus, ik vind het zelf ook. Ik bedoel, het moet misschien nog een beetje op stoom komen na 1 wedstrijd. Maar je merkt nu wel dat het langzamerhand toch wel spannend gaat worden.
2: Ja, maar uiteindelijk zullen de grote voetballanden wel het uit gaan maken. Vermoeden wij.
0: Ja, ja, maar dat is het ook. Ik bedoel, als we straks de pool door zijn, dan wordt het qua kijken misschien ook net iets leuker om alles te volgen. Maar
2: nog leuker.
0: Ik weet van collega's en vrienden om me heen waar dat kan. Kijk eens hoor, en dat is mooi.
2: Ja, jij bent een goede voorspeller. Hè? Je hebt 2-2 voorspeld, hè, Nederland.
0: Ja, nu wordt er verwacht dat het de hele reeks goed gaat. Kijk, die druk wordt nu hoog, hè?
2: Zeker.
0: Maar het is wel lekker dat je gewoon met 5 punten start, gewoon met 2-2, dat je maandagochtend hier binnenstapt van goedemorgen.
2: Ja, of ik neem een dagje vrij tussendoor.
0: Ja, daarom, dat is die luxe die je dan... Die je krijgt natuurlijk.
2: Ja, dwing je af, Tek.
0: Hey mannen, we gaan zo meteen de 11 doornemen die kans maken op een bezoekje vanmiddag van jullie.
1: Spannend.
0: Het leuke is, het mooie weer, dus dakje is eraf, neem ik aan.
1: Het dakje is er al vanaf huis af.
2: Ja, joh. En ik zal je vertellen, joh. Er zit de appte mij iemand uit Italië, notabene. En die van, kunnen jullie ook even bij mij langskomen om die televisie langs te brengen? Ja, bizar. Dus jullie luisteraars zitten over de hele wereld.
0: Ja, maar dat maakt het mooi. En mensen die op vakantie zijn vorige week ook, wat was het, Kors werd geluisterd. We hadden van de week weer eentje vanaf Turkije, vanaf het terras zitten we mee te luisteren. Spanje, iedereen tegenwoordig gewoon een telefoontje of een internetradiootje. Prachtig, joh.
2: Maar waar ik wel benieuwd naar ben, sturen die dan ook een appje naar jullie om mee te doen?
0: Die zullen er ongetwijfeld tussen. Het zijn zoveel appjes die binnenkomen. Dus als we alle plaatsen en landen mee moeten nemen, dan denk ik dat...
1: We hebben wel een probleem als er eentje uit Italië tussen zit. Hè? Boah, dat gaat het missen. Boah,
2: mooi uitje. Dan gaan we nu nog rijden.
0: Hey, mooi uitje. Toch?
1: Ja, wel mooi uitje. Ja.
0: Zometeen natuurlijk ook de nodige voetbalhits. Maar als we het hebben over de grootste hit in die 30 jaar van de Dikdakkers. Ja jongens, dan mag je niet ontbreken. Gaan wij nog een kop koffie scoren. De Cowboys en

0: Leuke plaat zoals hij hem heeft uitgebracht, Danilo in 2019. En we hebben altijd gezegd, van, ja, dit is wel zo'n liedje. Mocht hier ooit een 2.0 versie van komen, dan is de kans verslagen heel groot. Want het is een beetje leef van André Hazes, gezelligheid, polonaise, maar in de kroeg ook inhaken, meedijnen aan de bar. Het liedje heeft alles om nog groter te worden dan die misschien nu al is. Laat ze allemaal de kleren krijgen. Mannen, vorige week, wat was het, vrijdag zijn jullie op pad geweest.
1: Ja.
0: Jullie werden naar Soest gestuurd.
1: Ja, mooi, Soest. Ja, het was allemaal net kantje boord dat we aankwamen daar.
0: Ja, jullie hadden wat problemen onderweg, toch?
1: Ja, we stonden de slagboom op de ketelbrug, die ging voor ons dicht, maar die wou niet meer open.
0: Heerlijk.
1: Dus er stond achter onze file, jongens, van je heb ik jou daar. Maar ja, het maakt niet uit dat je nou achteraan stond of vooraan. Wij stonden vooraan, maar we kwamen er ook niet over.
0: Nou, hoe is het dan in de file? Komen mensen dan ook de auto uit? Van, hé, wacht even, jullie zijn de dikdekkers en jullie gaan op pad?
2: Ja, en aan de andere kant ook file, dus die stoeten er allemaal. Hessel die belde van, kunnen we een helikopter inzetten? Bij welk hectometerpaaltje staan jullie? Kunnen we daar landen?
1: En er was iemand die kwam uit de auto en die zei van, geef hem maar aan mij, want jullie komen toch niet op tijd bij diegene die hem wint.
0: Dat is ook een manier natuurlijk.
2: Ja, zeker, maar hilarisch. Maar dat is leuke radio uiteindelijk.
0: Ja, want hoe is dat voor jullie? Want je hebt een adres, je rijdt dan de straat in en dan begint het dan te kriebelen. Merk je af van, oh jongens, ze zijn, ja?
1: Nou, dat is leuk dat we al de straat in rijden en live op de radio waren. Dus de winnaar, die ging al de deur uit. Die stond al met blikjes bier buiten, stond hij al klaar.
0: Ja.
1: Zonnetje, wij komen die cabrio aan. Ja, en dan gaan de buren gaan ook al loskomen en zo. Dus dat is wel leuk.
0: Heerlijk.
2: Ja, ja, mooi.
0: Mooie dingen zijn dat.
2: Maar we zijn benieuwd waar we vandaag heen mogen eigenlijk wel.
1: Dus. Ja, wel spannend, ja.
0: Ik heb... De welbekende glazen bak met daarin de 11 balletjes. Die mogen jullie straks na 11:30 even flink door elkaar husselen.
1: Ja.
0: En dan rond 11:45 wil ik jullie vragen er een balletje uit te halen. En dan weten jullie in ieder geval waar je straks naartoe mag gaan.
1: We zitten weer door het hele land, zag ik net. Dus
2: we kunnen niet wachten, teken.
0: Nog even de namen? Is dat,
1: Doe jij nog even de namen?
0: Ja, dan kan ik er even bij pakken. Dan pakken we de rugnummers. Op nummer 1, daar hebben wij niemand minder dan Patrick. Nummer 2 is Henk. Nummer 3, daar vinden we Johan. Nummer 4 is Max. Wouter is daaraan toegevoegd vanochtend op nummer 5. Dan op nummer 6 Angelique. Nummer 7 is Dickie. Nummer 8 is Mario. Dan zitten we in de voorhoede op nummer 9 Tita Tommy. Voorin nummer 10 Larina. En de nummer 11 wordt bezet door Valerie.
1: Ja.
0: Oh, dat zijn de namen.
2: Allemaal kanshebbers.
0: Allemaal kanshebbers. En die mensen zitten nu in spanning voor de radio. Van, oh, komen ze mijn kant op?
1: Ja, ze krijgen sowieso dat oranje pakket.
0: Dat pakket krijgen ze sowieso. Maar ja, het is natuurlijk de hoofdprijs is natuurlijk wel jullie leven de lijf ontmoeten. Fotootje, handtekening en de flatscreen mogen ontvangen.
2: Ja, en prachtig weer erbij, man. Wat willen we nog meer? Dus,
1: we hebben er helemaal zin in.
2: We willen wel al goed ontvangen worden, trouwens. Dat is wel even een dingetje.
0: De mannen hebben een rijder, hoor.
1: Ja, ik zei het al, de vorige had een lekker biertje klaarstaan voor ons. Dus ja, we verwachten wel wat nu.
0: Wat is die overtreffende trap?
2: Ja. Ik ken ze wel met een kurk erop. Dus,
0: kijk. Ja. En moet er ook nog een hapje bij, meneer?
2: Nou, wellicht. Blokje kaas.
1: Altijd wel net de tijd als we aankomen, voor een hapje.
0: jongens, ze gaan op pad met de televisie, maar komen nu met de rijder. Ik ben benieuwd wat het volgende week wordt dan.
1: Ja, dat gaan we steeds opschroeven natuurlijk.
0: Blijven overnachten en we willen zo'n bed.
2: Ja.
0: 's ochtends vroeg ontbijt met dit en dat.
2: Gekkigheid, jongens.
1: Heel leuk, toch?
0: Ja, maar het lijkt me zo gigantisch. Als je als winnaar dan staat te wachten. Wat je zegt, je komt daar die straat binnenrijden. Ze komen speciaal voor jou met de cabrio en de flatscreen. Ja, dit is feest.
2: Ja, big smile is dat altijd. Ja. Geweldig. Dus,
1: Ja, dat is mooi om dat te zien, dat die mensen er zo blij mee zijn. En dan zijn wij ook blij, hè? Daar gaat het om.
0: Daar gaat het om. Wij gaan zometeen het weerbericht even delen van 11:30. Daarna nog 1 of 2, 3 liedjes. En dan is het aan jullie om te husselen, mannen.
1: Ja.
0: En dan is het, hoop ik toch van jullie wel 1 hint te krijgen. Wanneer we weten waar jullie naartoe gaan.
1: We gaan de hints opbouwen door jullie uitzending.
0: Ja, want vorige week, ik heb de uitzending nog een keer teruggeluisterd afgelopen zaterdagmiddag, toen ik de top 30 had gedaan. Toen zat ik in de auto, ik denk nog even terug. En dan is het een hint van, ja, hier hebben we wel eens opgetreden. Ja. 30 jaar dikdakkers, je hebt overal gestaan, man.
2: Dat kunnen ze zien, want dan kunnen ze de agenda nog even teruglezen.
1: Ja. 30 jaar terug.
0: 19,
2: zoveel.
0: Toen waren ze bij ons. Mannen, we gaan het beleven. De spanning wordt opgevoerd. We zitten in de oranje sfeer en dan is de schreeuw voor de oranje leeuw natuurlijk daar.
1: Ja, dat is toch een kippenvelnummer dit.
0: Dit is hem.
1: Ja.
0: Als je als speler dit hoort, dan wil je toch maar 1 ding. En
1: ik
0: dat
1: hoop
0: is
1: dat die zaterdagavond heel hard te luisteren is.
0: Dat hoop ik ook.

0: smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
3: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
4: Dit is Radio NL.

0: Radio NL.
1: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Dan ga je op zoek naar pellets?
4: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
2: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Milwaukee, Bessie, Sola, Heikoki, Metabo, Laserliner en Ibanstock. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
6: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: Odido. Zanger Jan Brink uit Soesterberg is al jarenlang onderweg met zijn grote hobby zingen. En dit is zijn nieuwe single. Niets ter wereld kan ons scheiden.
10: Niets ter wereld kan ons scheiden. Niets komt tussen jou en mij.
9: Wil je meer weten over Jan Brink? Kijk op bakkerproducties.nl.
11: Radioreclame werkt. Kijk op adverteren op de radio.nl. Adverteren op de radio.nl.
12: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
13: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
12: Zonnebrandcreme?
14: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
15: Ga jij voor lokaal, regionaal of landelijk succes?
16: Ik kreeg meteen meer websitebezoekers.
15: Wij helpen je de juiste luisteraars te bereiken.
16: Mijn klanten herkennen mijn bedrijf op de radio.
15: Kijk op adverterenopderadio.nl.
17: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
18: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 4 dagen. Ziggo.
19: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
20: Hey, Wijngaardfan. Scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk.
21: Kijk uit, hier ben ik. Beun,
20: en natuurlijk deze.
21: De vlam in de pijp.
20: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
9: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. 11 luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. 1 van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
0: Dit is Radio NL.
22: Altijd aan. Radio NL.
0: Altijd aan.
1: Radio NL.
7: Weerbericht. Het is 11:55. We hebben het uitgebreide weerbericht voor je en dat is goed. Ja, dat mag wel weer een keer gezegd worden. Vandaag schijnt de zon uitbundig en in het zuidoosten wordt het tropisch warm zelfs. Maxima die liggen tussen de 26 graden en de 32 graden in Limburg. Aan zee is het iets minder warm. In Zeeland is het op de stranden zelfs fris. En daar zou af en toe nog mist vanaf zee voor kunnen komen. Daarbij waait een zwak tot matige zuidwestenwind. Vanavond en vooral vannacht. Dan trekken er enkele stevige onweersbuien over het land. Morgen staat de heetste dag van de week op het programma. Mag ik uw aandacht? Attentie, attentie. Het kwik stijgt naar 32 tot 35 graden. De hoge luchtvochtigheid is het erg broeierig. Dat is weer typisch Nederland. Hè? Dan zit je rond de 12 graden en dan moet het in één keer weer naar die 35. 25 was ook mooi geweest. Aan het eind van de middag neemt de kans op een flinke onweersbui toe. En daar moet je het mee doen. En ook het weekend aangename temperaturen met het zonnetje er veelvuldig bij. Dus dat wordt een zonneschijntje tijdens Nederland-Zweden.

0: Terug in de tijd met Ben Kramer en Alles is Anders. 1988, toen waren we nog 7 jaar verwijderd van.
1: Ja.
0: 1988, mannen.
1: Ja, nog steeds goed, Ben Kramer. Hè? Ik heb hem laatst nog live gezien.
0: Die blijft goed.
1: Ja, die blijft goed.
0: Maar dat is leuk. Afgelopen, kunnen we wel even. Jullie zitten toch volop in de muziek. Afgelopen maandag was Corrie Konings hier. En ja, ook kwalitatief. Nog altijd goed. Gewoon weer een goed liedje. En op het podium ook.
1: Dus... Ja, en ook een leuke vrouw.
0: Absoluut.
2: En heel erg populair bij de karaokezangers. Hè?
0: Ja.
2: Altijd die briefjes die binnenkomen. Want mooi was die tijd. En wat hebben we allemaal?
0: Ik krijg een apart gevoel van binnen. Mooi was die tijd. Die was bij ons ook altijd goed. Ja, en hey Suzy, Henk Wijngaard.
2: Ja. En over een apart gevoel gesproken.
1: Gaat het gebeuren?
0: Oh ja, want Hans heeft de glazen bak met daarin de 11 balletjes.
1: Ja.
0: Van de kandidaten, jongens.
1: Ja, ik was aan de beurt deze week.
2: Ja, je bent aan de beurt, Anton.
0: Ja, vorige week. Ja,
2: ook weer. We hebben geen ruzie over.
0: Nee. Ruzie in de cabrio. Ja. Zou wel een titel van een nieuwe plaat kunnen zijn trouwens.
1: Ja.
0: Even flink hustelen, Hans. Anton, even een handje erin en een...
2: Ogen dicht. Zo, pakken.
3: Hebben jullie nog voorkeur voor een kleur?
0: Nee, ook niet.
2: Nee,
3: ik heb ze in blauw en ik heb ze in rood, jongens.
0: Ja, en de balletjes zijn niet warm, zoals er wel eens gezegd wordt bij bepaalde voetbal-evenementen. Dat is hier niet het geval.
2: Meneer Infantino is even over.
0: Oh, ik zeg niks over die man. Het is een.
3: Ik heb er eentje.
0: Welke kleur is het geworden?
3: Het is een rode geworden.
0: Een rode. Ja. Een rode bal.
2: Nou, jongen, de spanning
0: stijgt. Ja, 1 van de 11, jongens. Die wordt er nu uitgehaald.
2: Een briefje zit erin.
1: En ik ga hem nu openen.
0: Ja.
1: Geen camera's aan deze kant, nee.
2: Oeps.
0: Oh. Oh, oeps, oeps.
2: Oh.
0: Oeps is een hint.
1: Ja, wel leuk dit. Ja, hij is wel leuk.
0: Daar kan ik toch niks mee.
1: Ja.
2: Nee, maar dat doet ook niet tegen.
0: Wat is dit?
1: Ik zeg zometeen koffie en gas erop, zeg ik hoor. Ja.
0: Ja, is het...
1: Nee, maar het is wel leuk dit. Wij kennen dit, Hans.
2: Ja, wij kennen dit. Ja.
0: Ja, ook al is opgetreden natuurlijk.
2: Sowieso. Je moet niet overdrijven,
0: Ja, maar alle plaats namelijk. Maar denk nog even na over een goede hint zo met deze.
1: We spreken af dat we later in jullie uitzendingen terugkomen met heel veel hints.
0: Ja, later. Maar deze uitzending duurt nog 18 minuten. Dus ik verwacht zo meteen vlak voor 12 nog een hint.
2: Ja, wil je echt een hint hebben?
0: Nou, ik vind wel dat we daar... Ook de luisteraar heeft daar wel recht op, denk ik.
1: Dat gaan we doen.
0: Jullie mogen even creatief nadenken. Gaan wij ondertussen samen met jullie naar Amerika.
2: Helemaal goed.
1: Oh, dat is leuk.
0: Ja.

0: De nieuwe single van Even Serieus en daarmee de officiële opvolger van Baila de Gasolina. Nou ja, om die te overtreffen, dat is natuurlijk een prestatie van wereldformaat. Dat zullen ze zelf ook weten. Maar de goede opvolger, Fiesta Escalada. 11:50 op de donderdagochtend. Ik zei het al, dolle donderdag is het wel geworden. Met die wetenschap dat het weekend overigens voor mij begint nu zometeen. Dus het is echt een dolle donderdag, mannen.
1: Ja, ja.
0: Helemaal in het oranje.
1: Tijd gaat snel, Tegen.
0: Ja, hè? Dat zeiden we net. Van goh, joh, ja. Je zit zo even te babbelen. Het is ja, alweer de hoogste tijd. Mannen, de balletjes zijn gehusteld. Er is een winnaar uitgekozen. Anton,
1: ik heb hem hier.
0: Jij hebt het formuliertje met daarop het adres. En ik zei, jullie gaven net aan. Oh ja, dat is leuk. Maar ja, dat is voor mij geen hint.
2: Stel eens een vraag, Teken.
0: Stel eens een vraag. Oh ja, dan ga je het balletje bij mij neerleggen. Stel eens even. Zitten jullie lang in de auto zometeen?
1: Het is niet in Sneek. We zitten wel in de auto.
2: Ja, maar het is langer dan een half uur rijden.
0: Langer dan een half uur rijden.
2: Okay. Meer hints geven we niet.
1: Dus mensen in Sneek, helaas.
0: Ja, of je moet rondjes blijven. Dat kan natuurlijk ook.
2: Dat is weer een escape.
0: Het is langer dan een half uur.
2: Okay. De volgende tips komen er eigenlijk wel in het programma van Hessel zometeen.
0: Net zoals vorige week vrijdag. Dat dan, mochten er problemen op de weg zijn, dat we even inbreken om een helikopter te regelen. Dat soort varianten.
1: Ja. Hij zei één ding tegen ons: als je er voor 3 uur maar bent.
2: Ik zal je vertellen, ik vond het eigenlijk jammer dat die brug weer open ging. Ja. Want Hessel had serieus een helikopter gereden.
1: Dat zou toch te gek zijn dat wij een helikopter opgehaald werden.
0: Nou, dat zeiden wij ook. We zaten op kantoor. Ik zei, er zijn voldoende van die verhuurbedrijven. Van zo'n tweezittertje. Dat zou toch geweldig zijn. Ja, zet hem daar, meneer. Jullie instappen.
2: Ja, ik zeg tegen Anton, dan zullen we zien dat die brug zometeen wel weer open gaat. Dat we erdoor kunnen. Weet je wel. Maar goed.
1: Of op een tandem. En dan wij die
0: er is van alles te regelen, jongens.
2: Ja, mooi.
0: Langer dan een half uur onderweg. Dat is de hint die we hier mee mogen geven. Straks na 12. Dan gaan jullie verslag doen vanuit de cabrio. En dan kunnen we jullie op de voet volgen waar de reis vandaag naartoe gaat.
1: Ja, het gaat weer een mooie dag worden. Alle luisteraars, blijf luisteren.
2: Ja. En we hopen daarna nog langer te mogen doorrijden.
0: We hebben sowieso Tunesië nog volgende week.
1: Dus we gaan
0: nog een ronde doen, maar het zou heel fijn zijn dat...
1: Tot aan de finale.
0: Ik wil jullie niet op kosten jagen, maar het zou maar voor de saamhorigheid in het land zou het prettig zijn dat.
1: Wij gunnen het de luisteraars van Radio.
0: Absoluut. Op naar de finale, de Wereldbeker. Hij staat hier in de studio. We hebben net even een prachtig mooie foto gemaakt. De officiële cup, de FIFA World Cup, staat hier gewoon in de studio. Hans, die houdt hem even voor de camera. Dit is hem, echt.
1: Keurig
0: netjes.
1: Mooi, hè?
0: Ja, mooi. En zwaar ook, hè?
2: Nauwelijks met één hand te tillen.
0: Nee, maar jij bent heel sterk, hè?
2: Dat is heel sterk.
1: Dat is echt een goeie.
0: Mannen, ik zou zeggen, kan ik jullie nog een kop koffie aanbieden?
1: Ja, lekker.
0: Voordat de reis gaat beginnen?
2: Ja. Als het bekertje maar oranje is.
0: Het bekertje is oranje, de koffie is warm. Jullie gaan zo meteen op pad. Dakkie open en de flatscreen mee. Op naar de winnaar of winnares.
2: Ja, en de passagiers, de weggebruikers mogen natuurlijk weer knipperen met de lichten.
1: Ja,
2: en toeteren.
1: Knipperen. Ja,
0: want dat is
1: rooksignaal
0: gebeurd, hè?
2: Ja, dat is de drive om door te rijden.
1: Hij is op de heenweg al zo net. Ja.
0: Machtig mooi.
2: Ja, mooi.
0: Super.
2: Mooi.
0: Mannen, hebben wij een deal voor volgende week?
1: Ja.
0: Zie ik jullie dan weer?
1: Ja, wat wordt de uitslag trouwens voor zaterdag?
0: Voor zaterdag 3-2 voor Nederland.
1: Zo.
0: Wat zo?
2: 2-1.
0: 2-1. Anton?
1: Ik zeg vorige keer ook 1-0. Daar blijf ik bij.
0: 1. Maar we hebben sowieso 3 punten. Dat is de slotsom.
1: Absoluut.
0: Goed zo.
1: En dat gaan we doen, hè, met Hollanders, hè?
0: Dat

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Mastertools.nl, jouw
2: klus onze tools. Nu bij de Boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij de Boerdrachten.nl.
3: Radio NL vind je ook op Instagram. /RadioNLFM.
1: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
4: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
3: Radio NL vind je ook op YouTube. /RadioNLFM.
5: Proost op Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
6: Stoppen met roken, doe je met Proost op.
5: Kijk op proostop.nl.
4: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
7: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
8: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
9: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen

0: fabriek precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
1: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
5: Radioreclame. Adverteren op de radio.nl. Adverteren op de radio.nl. Radio vermaakt, verbeeld, verbindt, prikkelt en ontroert. Radio raakt jou en je potentiële klanten. Kijk op adverterenopderadio.nl.
6: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
7: Meer bereik, meer succes. Ontdek de voordelen van radio met adverteren op de radio.nl.
8: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
9: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
10: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
11: Rook?
10: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
11: Nee, rook. Uit de meterkast.
9: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
10: Zo, koffie?
9: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
12: Radio NL. 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
13: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
12: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
13: De Zomertour.
12: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
15: Radio NL zet de tijd op 12 uur.
14: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Het echtpaar dat vannacht dood in hun huis in het Groningse Meerstad is gevonden, is door een misdrijf om het leven gekomen. Ook is iemand opgepakt, een minderjarige, die ook uit Meerstad komt. Meer wil de politie er niet over kwijt. Het echtpaar had een dochter van 13 die bij haar ouders woonde. Het OM wil de 3 mannen achter de website Funcaps voorlopig vasthouden. Een van hen loopt nog vrij rond, maar hij zou vluchtgevaarlijk zijn met een speciaal visum voor Dubai. Volgens het OM valt het niet uit te leggen dat hij nog vrij rondloopt. Van zeker 18 sterfgevallen denkt het OM te kunnen bewijzen dat er een link is met Funcaps. De voorwerpen die in een nieuw AZC in het Brabantse Nuenen werden gevonden waren echte explosieven, blijkt uit onderzoek. Bouwvakkers sloegen alarm toen ze het vonden vanmorgen. Er was ook een raam kapot. In Nuenen zijn mensen niet blij met de komst van asielzoekers. Er werd eerder al eens brand gesticht bij het gebouw. En Feyenoord heeft Giovanni van Bronckhorst officieel gepresenteerd als nieuwe hoofdtrainer. Gisteren werd al bekend dat hij voor 2 jaar heeft getekend in de Kuip. Van Bronckhorst was van 2015 tot en met 2019 ook al hoofdtrainer bij Feyenoord. Toen werd hij landskampioen, won hij 2 keer de beker en 1 keer de Johan Cruijffschaal. Het weer van Weer Online? Veel zon en het wordt vandaag erg warm, 27 tot 32 graden. Aan zee blijft het iets koeler. Vanavond slaat het weer om en kunnen er stevige buien vallen. Daar kan ook een klap onweer bij zitten. En dat was het ANP-nieuws.
17: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
12: Webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
18: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
19: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
18: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
19: Wat doe ik aan?
18: Shop nu bij Zalando.
20: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
21: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
22: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is... die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
23: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
24: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
25: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
26: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
27: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Maar met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
28: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
29: Een ijskoffie voor mevrouw. Mm.
28: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
30: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
31: Een hele goede middag, welkom. Dit is Radio Rail en de verkeersinformatie. Ja, hou die goed in de gaten, zou ik zeggen. Want dat kan, hè, als je er een beetje tussen de regels doorluistert, toch weer een tip opleveren. Misschien een hint voor waar die dikdakkers dan naartoe moeten. Hè. Als ze ergens in de file staan, dan helpt dat nou, tenminste voor te weten waar ze dan naartoe moeten. Verkeersinformatie, er zijn 14 files gemeld. En dit zijn de grootste vertragingen. De A1 Hengelo-Osnabrück richting de Nederlandse grens, 13 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen richting Duitsland, 11 minuten. En de A208, dat is Haarlem richting Velsen bij IJmuiden, 18 minuten. En dan ook opgepast voor flitsers. Dat is een hele lijst. De A1 Hengelo richting de grens met Duitsland, 172,8. De A4 Leiden-Amsterdam, 21,3. En de A9 Haarlem-Amstelveen, 29,3. A12 dan Gouda-Utrecht bij 49,1. En nog een keer de A12 Maren-Utrecht bij 75,5. Dan de A16, de grens met België op Breda, 70,8. De A28, dat is Zwolle-Amersfoort bij 60,9. Nog een keer de A28, Assen-Hogeveen bij 165,3. A58, Breda-Bergen-op-Zoom bij Ulvenhout staan ze bij 58,7. En nog even naar de A73, dat is Venlo-Echt bij 10,5.
14: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
25: Rory Jonker gaat!
31: Ja, straks maar eens inchecken bij de dikdakkers ergens dit uur. En natuurlijk ook jouw verzoekjes. Zijn welkom via de app.
14: Dit is de muziek van Radio NL.
15: Radio NL.
14: Altijd aan.
15: Radio NL.

Gezellig. Ja, volgende week dan gaan we de zomer vieren. Dan trappen we eigenlijk de zomer een beetje af samen met jou. Dat doen we traditiegetrouw in Assen op de Brink. Daar staan we elk jaar met een groot feest. En dat is dit jaar niet anders. De Radio Rail Zomertour die strijkt daar weer neer. We gaan nog meer locaties aandoen dit jaar hoor. Maar we beginnen in Assen. En deze man is daarbij op de donderdag. Donderdag, vrijdag en zaterdag. Dus dat is eigenlijk precies over een week al. Hè? Dan begint dat. Dan gaat de karavaan weer rijden, zou je bijna kunnen zeggen. En Wolter Kroes is erbij. En dan gaat hij uiteraard, tenminste, daar ga ik wel vanuit, deze ook even doen. Hè? Want dit is natuurlijk wel veel meer zomer dan dit gaat het niet worden. Wat betreft de Wolter Kroes liedjes. Hij heeft natuurlijk wel een aantal. Maar dit is wel zijn ding voor dit jaar, zeg maar. Roet du Soleil hoor je bij Radio Rail. Aan het begin van je middag, van op volle kracht ook. Het is donderdagmiddag. Een mooie middag om een tv weg te geven. Ik heb er net eigenlijk al alles over gehoord. Dat gaan we doen samen met de Dikdakkers. Die zijn in de cabrio gestapt en zijn onderweg. Straks maar eens even schakelen met ze om te kijken waar ze zijn. Daar gaan ze niet te veel over verklappen. Maar voor hetzelfde geld staan ze weer ergens in de file, net als vorige week. Of komen ze iets opvallends tegen onderweg natuurlijk. Dat kan ook. En het is toch altijd even fijn om ook even een klein beetje een planning te hebben natuurlijk. Van hoe lang ze ongeveer nog moeten rijden. Kijken wat we ze kunnen ontfutselen. Misschien heb je nog wel een goede vraag voor ze die ik kan stellen terwijl ze in die cabrio zitten. Spreken met Vin dan via de app van Radio Rail. Als je daar toch bent, doe dan meteen even een verzoekje. Vraag even jouw liedje aan. Tenminste, hetgene waar je zin in hebt deze donderdagmiddag. Ik zou zeggen, misschien wel een lekker liedje om de zon een beetje te laten schijnen. Hè? Om te onderstrepen dat het zo'n lekker weer is. Ik zie er al wel een mooie van voorbij komen. André van Duin als de zon schijnt. Ik zal eens even kijken zo meteen of dat gaat lukken. In ieder geval een andere suggestie nog die binnenkwam via de Radio RL app. Die is van Marijke uit Enschede. Die komt dan weer met een heel ander liedje. Niet per se zomers, maar wel mooi. Ze zegt, hoi, ik wou graag voor mijn man en vriendin Toos en mijzelf een liedje van Wimmy Bauma aanvragen. Graag De Ring. Nou, die is inderdaad wel heel mooi. Een echte Wimmy Bauma klassieker zou je kunnen zeggen. Je hoort hem nu op Radio RL.

Ik heb bij dit liedje een beetje een vreemde associatie. Want ik moet elke keer denken aan Frans Bauer. Ja, ik zal je uitleggen waarom. Weet je nog, 2 jaar geleden, misschien heb je dat toen meegekregen. Toen heb ik samen met collega Ivo Pasveer... hebben wij met z'n tweeën een poging gedaan tot het scoren van een zomerhit. Samen met onze grote vriend feest-dj Maarten. Dat liedje is inmiddels naar de archieven verplaatst. En dat is misschien wel goed ook. Maar wij mochten in dat proces even bellen met Frans Bauer. Je weet wel, de man die natuurlijk ook wel best wel wat zomerhits op zijn naam heeft staan. Om hem om advies te vragen wat nou een goede zomerhit dan zou moeten zijn. Hè? Wat dat moet hebben, zo'n liedje. En hij zei toen van ja, maar de zomerhit van dit jaar... dat is nu Fetty met C'est la vie. Dus nou, zodoende moet ik altijd denken. Gewoon getipt door Frans Bauer, door de zomerhit koning. Nou ja, en Fetty hoorde je dan weer zojuist op Radio RL. Ja, en op zo'n lekkere zonnige dag als vandaag... Hè, 27 graden is het zo her en der. Is het natuurlijk ook wel lekker om extra veel zomerliedjes te draaien. Ik zie bijvoorbeeld voorbij komen een liedje dat nou niet mag ontbreken op een dag als vandaag. Ik zie dat die nog niet gedraaid is. Dus laten we er dan bij deze voor zorgen dat die niet ontbreekt. Jantje uit Nuland komt ermee. Die heeft wel een bijzonder verhaal ook. Want die zegt, ik heb vandaag een lading kachelhout gelost. Terwijl het buiten 27 graden is. Wie heeft er in godsnaam nu een lading kachelhout nodig? Vraag ik mij dan af. Maar goed, er is iemand in Nederland die zit daarop te wachten... en die heeft net Jan op bezoek gehad. En hij wil graag een liedje horen voor de hardwerkende Nederlander... die misschien ook wel kachelhout aan het rondbrengen is op 27 graden tijd. Nou, deze kan niet ontbreken natuurlijk. André van...

0: Masker Koning. De specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Sticker Koning heeft altijd een plakkende oplossing.
1: Toonaangevend, in zelfklevend, Sticker Koning.
0: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
2: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
3: Soudal, de bouwverslimmers.
2: Soudal, de bouwverslimmers.
0: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
4: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
5: D24olie.nl. Voordelige brandstof voor transport en landbouw. Bezoek D24olie.nl en bestel vandaag nog jouw dieselolie, B0, HVO 100, smeermiddelen en AdBlue. D24olie.nl.
4: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
6: Hou je van buiten werken en steek je graag je handen uit de mouwen? Treur grondwerk en tuinaanleg in Wilnis zoekt grondwerkers, machinisten, stratenmakers en een allround hovenier. Werken met goed materieel, mooie projecten en een sterk team. Bekijk de vacatures op treur-tuinen.nl.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
11: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle alcoholvrije bieren 1+1 gratis. En heerlijk knapperige Jumbo chips voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is die aan van Jumbo.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
14: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
15: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Zie je nou wel, ze ruikt me.
18: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane Antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
19: Hey Wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
20: Kijk uit, hier ben ik.
19: Natuurlijk deze.
20: Nu
19: exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
21: Attentie.
22: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. 11 luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dick Dakker zelf.
1: Wil jij ook in onze WK-selectie?
22: App dan voetbal in de Radio NL app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.

0: gegaan van Django Wagner. Hij is leuk en je hoorde hem bij Radio NL. Ja, het is een spannende middag. Er gronst echt iets, want het is vooral ook een mooie middag om rond te rijden in een cabrio. En als daar dan nog een tv in zit, dan kom je heel snel uit bij de Diktakkers. Mannen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hey, jullie reis is begonnen onderweg naar een winnaar.
1: Ja, ik wist trouwens niet dat jullie zoveel luisteraars hadden, hoor. Want echt, er wordt getoeterd, de mensen staan te zwaaien. Want ja, dat vinden ze natuurlijk geweldig, dit. Ja. Een cabrio inderdaad met een grote flatscreen die er bovenuit steekt. Ja.
0: Dat zie je ook niet elke dag.
1: Nee, dat bedoel ik.
0: Ja, geweldig. Ja. Hey, vertel, jullie zijn vertrokken. Hoe gaat de reis tot nu toe?
1: Nou, we zijn natuurlijk nog niet zo gek lang vertrokken. Zijn we bij jullie uit het mooie Sneek. Ja. En met onze cabrio in dit fantastische mooie weer. En we zijn een half uurtje op streek nu. En ja, Hans, waar gaan we een beetje naartoe?
2: Ja, jongen, ik zal je vertellen. We staan nu in Jouren. En Jouren is een splitsing. Daar kun je richting Groningen, je kan richting Friesland. Maar je kan ook de polder in. En daar waren we natuurlijk vorige week ook onderweg naar Utrecht. Ja. Dus ja, we kunnen nog alle kanten op, man.
0: Ja, en dat is ook het mooie, dat je dus, zeg maar, waar we vorige week van jullie waren, dat maakt dus niet uit. Jullie kunnen zomaar weer naar hetzelfde dorp gaan, zeg maar, in theorie, als dat eruit is gehaald.
1: Alles zou kunnen, ja. Dat kan wel. En jullie luistergebied is door het hele land, dus ja, er zit van alles erbij, Jori. Dus,
0: ja. Nou, ik zit even te denken, want jullie hadden het net met Teken erover, dat het sowieso langer dan een half uur rijden zou zijn.
2: Zeker.
0: Nou, inmiddels zijn we ruim een half uur verder, en jullie zijn nog onderweg, zeg maar. Jullie staan er nog niet.
2: Ja. We zijn nog lang niet op locatie. Dus de luisteraars die aanspraak maken op die televisie, die moeten zeker thuis blijven. Dat is sowieso een voorwaarde.
0: Inderdaad.
2: Dus dat hele elftal dat zit met smart op de dikdakkers en op de televisie te wachten.
0: Nou ja, tenminste als je vanuit Sneek, als je dan in Heerenveen woont, dan kun je niet boodschappen gaan doen, denk ik. Dat zijn voorbij gereden.
1: Maar we zitten nog wel een half uur in de auto.
0: Nog wel een half uur. Ja, nou, dan gaan we jullie zeker nog een keer spreken. Maar de vraag is, zijn jullie dan op locatie al?
1: Nee, dan zijn we nog niet op de locatie.
0: Nog niet op locatie. Nee. Kunnen we jullie nog een hint ontfutselen?
1: Ja, dat gaan we wel doen. We gaan naar een stadje toe.
0: Een stadje?
1: Dus geen dorp, een stadje aan het water.
0: Een stadje aan het water. Oké. Okay. Dat klinkt als een vestingstadje of zo.
1: Zoiets.
0: Ja. Zoiets, hoor ik. Oeh, ik heb meer gezegd dan dat jullie wilden prijsgeven.
1: Ja. We gaan afsluiten nu.
0: Nou, we spreken jullie straks dan maar.
1: Ronnie, we melden ons straks nog weer. Dankjewel. Ja. Dankjewel.
0: De dikdak is onderweg met een cabrio en een hele dikke flatscreen tv. Misschien wel naar jou. Hoe het gaat, hoor je zo meteen bij Radio NL. Dit is Sieneke. De

Gisteren was hij nog de gast hier in deze studio en in dit programma, Jan Brink. Niets ter wereld kan ontscheiden, heet zijn liedje. En dat hoorde je zojuist bij Radio NL. Oké, ik ga je een paar namen noemen. En die hebben iets gemeen met elkaar. Die hebben een overeenkomst. Hier komen ze. Job uit Vlachtwedde. Daan uit Odoren. Anna uit Emmen. En Sas uit Drachten. En wat hebben die met elkaar gemeen? Zij hebben allemaal hetzelfde liedje aangevraagd. Zij zijn, denk ik, lid van de fanclub van De Nacht Casanovas. En die hebben een WK-single uit. Die is heel leuk. Het klinkt ergens een beetje qua opzet als een Ancora-liedje. Maar dan in oranje sferen. Nederland komt eraan. Of ik die wil draaien in dit programma is de vraag. Bij deze, het antwoord is ja.

Frank van Etten en Huisje op Wielen bij Radio Wareel. Ik las gisteren dat er nieuws over hem is, dat hij gaat scheiden. Ja, dat is natuurlijk nooit leuk nieuws, zeker niet in zijn geval. Want hij heeft allemaal gedoe gehad en zijn vrouw eigenlijk ook. En toen ging het eigenlijk net allemaal weer beter. Maar ze hebben toch besloten om dan te gaan scheiden. En dat is ja, gewoon nooit een leuke situatie. Want er is ook een dochter bij betrokken, want die hebben zij samen. Dus dat zijn eigenlijk alleen maar verliezers. Maar ik zag wel op internet, in de reacties op Facebook ergens, er was iemand scherp die zei, ja, wie krijgt dan het huisje op wielen? Ja, dat vind ik dan, ondanks alle ellende, moest ik daar toch wel een beetje om griffelen. Frank van Etten, je hoorde hem zojuist op Radio NL. We vieren een mooi feestje, namelijk het WK. Dat doen we door flatscreen tv's weg te geven, samen met de dikdakkers. Je gaat ze zo meteen weer horen. En we hebben ook al een ander feestje gevierd de afgelopen maanden. Dat was de verjaardag van Henk Wijngaard. We hebben ja, een soort hele lange pre-party gehad. Met natuurlijk dat ding in de lichtmis, die truck die daar onthuld werd. En het feestavonds in de tent. En nou, dat is een hele mooie geschiedenis geworden. Maar een paar dagen geleden, op 13 juni, was het dan ook daadwerkelijk

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Dekbed.com, de zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com, bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: De Boer Drachten, bijna 100 jaar. Nu actie op de nieuwste modellen Stiga robotmaaiers. Tot €600 voordeel. Kijk op deboerdrachten.nl.
1: Dekbed.com, het juiste dekbed voor elk seizoen.
3: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
4: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte sta-caravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.

0: Master Tools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
1: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
3: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestu, Knipex, Wera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
4: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
8: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Radio NL.
16: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
17: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
16: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
17: De Zomertour.
16: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Amcora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
19: Radio NL zet de tijd op 1 uur.
18: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. De verdachte die in het Groningse Meerstad is opgepakt nadat vannacht een echtpaar dood in hun huis werd gevonden, is hun dochter van 13. Een aantal media meldt dat. De politie wil er niks over kwijt. Die wil er wel over vertellen dat het echtpaar door een misdrijf om het leven is gekomen. De burgemeester van het Brabantse Nuenen is geschrokken dat er explosieven lagen in een nieuw AZC dat deze zomer opengaat. Hij noemt het onacceptabel, omdat ook de veiligheid van andere mensen in gevaar was. Veel mensen in Nuenen zijn tegen de komst van het AZC. Er werd al eens brand gesticht en er zijn veel boze brieven gestuurd. Grote rederijen zijn blij dat de straat van Hormuz weer open kan, maar ze wachten nog op een bevestiging dat ze er veilig doorheen kunnen. Amerika en Iran hebben vannacht een voorlopige vredesdeal ondertekend. Daarin is afgesproken dat de zeestraat weer open gaat. Tot nu toe viel Iran schepen aan die er doorheen wilden varen. En bij Pinkpop zijn ze goed voorbereid op het warme weer dit weekend. Er komen extra plekken waar mensen water kunnen tappen en er wordt voor extra schaduw gezorgd. Bezoekers hebben ook een mail gehad dat ze extra zonnebrand moeten meenemen. Het wordt ruim boven de 30 graden en 's avonds kan het stevig gaan onweren. Het weer van Weer Online. Veel zon en het wordt vandaag erg warm, 27 tot 32 graden. Aan zee blijft het iets koeler. Vanavond slaat het weer om en kunnen er stevige buien vallen. Daar kan ook een klap onweer bij zitten. En dat was het ANP-nieuws.
15: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
21: Webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
22: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
23: Oh, wat een goal! Goal?
24: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
25: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
26: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat letje, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
25: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
27: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
28: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
29: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
30: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
31: we Oranje. Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op de radio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
32: Ik werd echt goed geadviseerd.
31: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
33: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
31: Radio is krachtig en betaalbaar.
33: Het werkt echt.
31: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
34: Goedemiddag, dit is Radio Warel en het verkeer. Het is druk, 17 files. Dit zijn de grootste knelpunten. A12 Arnhem-Utrecht richting Grijshoort. Daar is een defecte vrachtwagen. Je hebt daar 23 minuten vertraging. A15 Nijmegen-Gorkum bij Leerdam, 11 minuten. De A50 Apeldoorn-Arnhem bij Grijshoort, 11 minuten. En de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Rijkenvoort. Daar heb je ook nog 14 minuten. Dan naar de snelheidscontroles gezien door Flitsmeister. Dat zijn er ook een aantal. Let op, de A1 Hengelo grens met Duitsland bij 172,8. De A9 Haarlem-Amstelveen bij 29,3. Nog een keer de A9 Alkmaar-Haarlem 67,8. En dan naar de A12, dat is Gouda-Utrecht bij 49,1. Je komt ze ook tegen van Maren naar Utrecht bij 75,5. Dan naar de A16 grens met België-Breda 70,8. En de A28, dat is Zwolle-Amersfoort 60,9. A58 dan. Dat is Breda, Bergen op Zoom, 58,7. En gelukkig de laatste voor dit moment op de A73. Venlo echt, daar staan ze echt bij 10,5.
18: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
35: Rory Jonker, ga!
34: En hoe zou het zijn met de dikdakkers en hun lange reis? Je hoort het zo naar René Schuurmans en Donny en Senna.
18: Dit is de muziek van Radio NL.
19: Radio NL.
18: Altijd aan.
36: Ja, de leeuw komt er.
18: Radio NL.

onze held Renéetje Schuurmans en Stop de Tijd. Nou, dat is misschien ook wat je nu even lekker moet doen. Even de tijd stoppen. Even lekker genieten van je lunch. Ik zou niet de vrachtwagen stoppen als je nu midden op de weg zit ergens. Dat is vrij onhandig. Maar als het kan, leun even achterover en geniet van de lunch. En van de muziek van Radio Adel, uiteraard ook. Komt een berichtje binnen van Jilke Postma uit de Westreen. Die zegt, hey, ik hoor iets over een televisie. Ik ben net verhuisd en mijn tv hier is gesneuveld. En ik heb ook nog een hoop pech gehad met het huis waar ik ben gaan wonen. Dus ik kan wel een nieuwe tv gebruiken. Hoe werkt dat? Nou, het heeft alles te maken met het Radio Adel Oranje elftal. Dat stellen we samen in de programma's. En als het elftal compleet is, dan gaan de dikdakkers op pad met hun cabrio. En daarin zit dan de tv die ze gaan wegbrengen aan één van de luisteraars die in dat elftal zit. Die wordt dan de aanvoerder. Nou, we hebben dus net weer een ronde gedaan. Vanochtend is de trekking geweest. Het lijkt hier wel een beetje een loterij op deze manier. Een beetje Gaston, zeg maar. Maar dan denk dan aan de dikdakkers. Dus zij zijn al onderweg voor nu. Zij zijn onderweg naar een stadje aan het water. En we gaan zo meteen maar eens horen bij ze ja, hoe het dan zit. Hoe ver ze zijn, of ze in de file staan, of dat ze er misschien al zijn. Dat zou kunnen natuurlijk. Ik zat even te kijken. Er zijn heel veel stadjes aan het water in Nederland. Dus misschien moeten we maar eens kijken of we een hint kunnen ontfutselen nog zometeen. Als je daar goede ideeën voor hebt, dan ben je van harte welkom in de app van Radio Adel. Die mag je ook gebruiken om jouw verzoekje door te sturen. Want dat is natuurlijk ook de kracht van Op Volle Kracht. Heel veel verzoekjes. En ook deze donderdagmiddag doen we dat weer. Dus wat zou je willen horen vanmiddag? Laat dat weten via de Radio Adel app. En ook zometeen hier, de Hollandse nieuwe van deze week. Zij was afgelopen maandag hier, Corrie Konings. Hele pand in rep en roer. De grande dame van de Nederlandstalige muziek. Ze komt eraan zometeen met de Hollandse nieuwe. En nu nog zo'n grootheid, Ruud Jacot. Dit is Vrede bij Radio Adel.

0: het zo mooi dat ze helemaal meegaat met haar tijd ook. Hè? Gewoon een hip liedje van Corrie Konings is deze week de Hollandse nieuwe bij Radio Barel. En afgelopen maandag was zij ook nog te gast hier in de studio bij Teken, bij Werk en Uitvoering. Ik weet niet of je dat gehoord hebt, maar dat was gewoon ook heel leuk. Gewoon een hele vriendelijke, aardige vrouw is zij. En zij heeft zoveel te vertellen over haar muzikale carrière. Altijd leuk als zij er is. Nou ja, Corrie Konings, je hoorde haar zojuist. Terwijl ondertussen de spanning stijgt in heel Nederland. Want de dikdakkers zijn onderweg met hun cabrio. En daarin zit een flatscreen tv. En die kan van jou zijn. Tenminste, als je een van de elf bent. Een van de elf uit het Radio RL Oranje elftal. En het is nog een beetje geheim waar ze naartoe gaan. Maar eens even kijken hoe het zit. Hallo daar.
1: Ja, goedemiddag. Ja, je had natuurlijk al een hele goede hint gegeven.
0: Ja.
1: Dus nee, we zijn de provincie Overijssel ingereden.
0: De provincie Overijssel, oké. Okay. En we weten verder al dat jullie naar een stadje in, aan het water gaan.
1: Ja, dat klopt.
0: Nou heb ik even opgezocht net hoe het zit met vestingsteden en dat soort dingen. Maar die heb je zo'n beetje in alle provincies van Nederland. Dus er was nog heel veel mogelijk. Maar Overijssel, dat gaat hem worden dus.
1: Ja, en daar zit ook nog wel wat vestingstadjes hoor. Als, als je de kaart goed bekijkt. Dus niks is nog zeker, man.
0: Nee. Het is nog even de vraag waar jullie naartoe gaan. Nou hadden we net, ik ben wel even benieuwd. We hadden net even wat moeite met het tot stand brengen van de verbinding. Ik zie daar ook een hint in. Heeft dat te maken met de locatie waar jullie heen gaan? Is daar slecht internet?
1: Nee, zeker niet. Zeker niet. Okay. Nee, het gaat nooit zonder stoten of dat verhaal, weet je wel.
0: Zo is het ook.
1: Inderdaad.
0: Zo is
1: maar,
0: het ook.
1: Maar de Wereldcup schittert in de zon, dus wij komen er zometeen aan.
0: Ja,
1: met de Wereldcup, Anton.
0: Ja.
1: Dat is een ding wat zeker is. En wij verwachten wel een feestelijke ontvangst straks.
0: Ja. Kun je iets zeggen over hoe lang jullie nog onderweg zijn?
2: We zijn nu eventjes kijken, nog wel 3 kwartier aan het rijden zometeen.
1: Okay. Zeker weten, minimaal.
0: En dan zijn jullie er. Dan zijn jullie er.
2: Ik denk dat we iets over 2 nog even bij jou in de uitzending komen. Dan zijn we al vlak in de buurt.
0: Ja.
2: En dan zou het mooi zijn dat ons knoping, dat we echt met veel onthaal worden ontvangen daar.
0: Oké, dus nog even samenvatten. Jullie rijden richting Overijssel, een stad aan het water. Stadje aan het water. En jullie hebben nu nog 3 kwartier te rijden.
1: Ja, we zitten nu op de A32 en we gaan straks de A28 op. Dus ook alweer een hint.
0: Dat is ook weer een hint, inderdaad.
1: Ja, klopt.
0: Zijn er mensen die jullie zijn gaan volgen ook, of die zwaaien nog? Ja, genoeg.
1: Dat is mooi, ja. Heel veel vrachtverkeer wat met name zwaait. Maar ook personenauto's, dakjes open en dat werkt, weet je wel.
2: Ja, we vallen ook niet op, hoor. We zijn in het oranje. We hebben een oranje WK-auto bij ons. Steekt de flatscreen uit. We hebben zelfs nog dat Dikdakkers Radio NL oranje pakket bij ons voor de winnaar.
1: En dus jij natuurlijk een Radio NL achterauto al achter ons.
0: Ja, dat scheelt ook inderdaad. Ja,
2: en de cup hebben we bij ons, dus je kan niet om ons heen.
0: Er komt nog een vraag binnen hier van luisteraar Tommy. Die woont in Kampen. Die zegt, ik ben momenteel in Utrecht, maar als ik dan naar huis moet rijden, dan is dat een uur rijden.
1: Ja, wat moeten we daar nou weer op zeggen?
2: Ik zou zeggen, Rory, laat hem maar gas geven.
0: Laat hem maar gas geven, zeg je. Nou, oké, Tommy, waar je ook bent, gas geven onderweg naar huis. Hey mannen, dankjewel. We gaan jullie straks weer horen.
1: Dankjewel!
0: Okay. Hoi! Ja, de Dikdakkers onderweg met die reuze tv. En hij kan van jou zijn.
3: Ik voel de

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oostduinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijkdirect.com.
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Hou je van buiten werken en steek je graag je handen uit de mouwen? Treur grondwerk en tuinaanleg in Wilnis zoekt grondwerkers, machinisten, stratenmakers en een allround hovenier. Werken met goed materieel, mooie projecten en een sterk team. Bekijk de vacatures op treur-tuinen.nl.
2: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
5: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
6: Gesie.

0: actie vind je bij Bol.
1: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat... je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: Weer die klote muggen in huis.
5: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Heerlijk.
5: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
7: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland, tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
9: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Pas je eindelijk het perfecte shirt

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Hey, Wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
6: Kijk uit, hier ben ik. Beun,
5: en natuurlijk deze.
6: De vlam in de pijp.
5: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
7: Dit is Radio NL. Altijd aan.
8: Radio NL.
7: Weerbericht.
9: En daarvoor gaan we heel even contact leggen met het mooie Purmerend. Daar zit de man die alles weet van het weer. Dat is Jan Visser. Jan, goedemiddag.
10: Rory, goedemiddag.
9: Ja, lekker weertje wel, hè, mag ik zeggen, denk ik.
10: Ja, het is maar hoe je dat bekijkt natuurlijk. Hè?
9: Oh, ja.
10: Want een hoop mensen die... Ja, de lucht is vochtig, dus het is benauwd. Hè? Echt met alles wat je doet, begin je te zweten.
9: Ja.
10: En naarmate de temperatuur oploopt, wordt het alleen nog maar erger, zeg maar.
9: Dat is weer het nadeel, ja, hè, van dit, ja, weer.
10: Ja, de lucht is vochtig. Kijk, als de lucht nou droog was, dan is die warmte gemakkelijk te verdragen natuurlijk. Maar dat is dus veel minder het geval.
9: Ja, dat is lastig.
10: Maar goed, het is in ieder geval wel zonnig en het is droog. En dat blijft vanmiddag ook zo. Langs de kust echter, de mensen die niet echt van veel warmte houden, daar is het best goed toeven. Weliswaar van tijd tot tijd wat bewolkt. En ook een vochtige lucht weliswaar, maar 20 graden. Dus dat scheelt wel even. Maar in de rest van het land zien we nu al temperaturen 26 graden in de beeld. Eerste zomerse dag van deze maand, want het is een tijdje tamelijk koel geweest. En in het zuidoosten tikt El Alde de grens van 30 graden aan bij Weert. En daar wordt het maximaal in het zuidoosten van het land zo'n 32 tot 33 graden vanmiddag al dus.
9: Zo.
10: En langs de kust blijft de temperatuur steken op zo'n 21 tot 23 graden. En als het wat bewolkt is en de wind ietsje aantrekt uit het zuidwesten, zijn de temperaturen wat lager. Nou, ondertussen zien we ook op de weerkaart een storing bij Cherbourg, dat is Normandië, kanaalregio zeg maar. En die trekt naar het noordoosten. En later vanavond, we zien later vanmiddag al de bewolking langzamerhand het zuidwesten van het land binnenkomen. En in de loop van de avond komt er meer bewolking. En later op de avond en ook de komende nacht kunnen er plaatselijk flinke regen- en onweersbuien tot ontwikkeling komen. En het wordt niet veel kouder op veel plaatsen dan 18 tot 19 graden. Het is een warme, klamme nacht. En dan morgen, ja, dan zien we dat die buien misschien in het noordoosten eerst nog actief zijn. Maar voor de rest tot in de middag zon en heet. In de middag, want de temperatuur loopt snel op en komt op de Wadden uit op 30 graden. Dan moet je nagaan, de Wadden ook,
9: ja,
10: in tropische sfeer.
9: Ja.
10: En 36 plaatselijk in het zuidoosten van het land. En dat is een van de hoogste temperaturen die voor de langste dag in Nederland ooit zijn gemeten, als dat doorgaat dus.
9: Zo.
10: En later in de middag en morgenavond, want de atmosfeer bulkt van de energie, vocht dus ook, hè, en dat kan gebruikt worden, tussen aanhalingstekens, voor de vorming van zware regen- en onweersbuien. Dus die kans is ook aanwezig. En verder vooral rustig aan doen morgen vanwege de hitte. Nou, in het weekend zien we de warmte in het binnenland wel wat afnemen. Maar het blijft zeker in het oosten en zuidoosten op veel plaatsen tropisch warm. De rest van Nederland wat lagere temperaturen, zeker in het noorden en noordwesten. En daar wordt het zaterdag 23 graden vlak aan zee. En elders in Noord-Holland, Friesland, Groningen zo'n 25 tot 27 graden. En ja, verder landinwaarts dus wel weer tropisch. En zondag ongeveer hetzelfde weerbeeld.
9: Oké, okay. Ja, dus morgen is echt het zwaartepunt, zeg maar. Morgen is echt de, ja, warmste dag van allemaal.
10: Ja, klopt, ja. Ja.
9: Oké, okay, oké. Okay. Hey, wat
10: maar
9: is
10: we
9: de...
10: zijn er nog niet, hè? Want ook volgende week kunnen er nog tropische dagen.
9: Oh, ja, ja, ja, precies. Maar wel veel buien dan s'avonds nog erbij.
10: Nou, dat valt wel mee. Het is eigenlijk zo dat de buienactiviteit, die is dus de komende nacht, vanavond later komende nacht, dan morgenmiddag, morgenavond en wellicht nog in de nacht naar zaterdag. Maar de rest van het weekend en begin volgende week is het droog.
9: Oh, nou, dat, ja, scheelt dan weer. Dat, ja, is echt even deze dagen. Hey, wat is de weerspreuk van de dag?
10: Hoort ge in juni de donder kraken, dan maakt de boer vast goede zaken.
9: Oké, okay. Ik vind dat mooi. Dankjewel, Jan. En tot, okay, morgen.
10: Hoi.

dat wordt een lekker barbecue vanavond daar. Hè? Die haan dan in de pan op de barbecue eigenlijk. Het was Jan Biggel op Radio Rail. En als bij ons de haan weer kraait, in op volle kracht. Het programma waarin straks die tv wordt weggegeven natuurlijk door de dikdakkers. Straks maar eens even met ze schakelen. Maar ze waren net nog 3 kwartier onderweg, zeg maar, vanaf het punt dat we ze spraken. Dus het duurt nog wel even voordat dat gaat gebeuren. Maar ergens dit programma komt dat in orde. Mag je dan ook nog verzoekjes aanvragen? Ja, die vraag kwam binnen via de app van Radio Rail. Jazeker, want daar zijn we Radio Rail voor. En ook dit programma. Dus als je een mooie hebt, laat van je horen via de Radio Rail app. Kim uit Surhuis ter Veen, die hoef je dat niet te vertellen. Die wist dat namelijk al en die heeft een mooie aangevraagd. Die wil vanmiddag horen de Amazing Stroopwafels. Over.

0: Het is ook weer zo'n liedje, hè? Je wordt dan heel keurig meegezongen. Liever weg. Hey, maar in de feesttent? Daar wordt wat anders gezongen. Het was Dirk Mieldijk samen met Marco Kraats. Een oud liedje in een nieuw jasje in 2023. Dus eigenlijk ook alweer 3 jaar oud. Ik hou van het leven bij Radio Warel. Het is op volle kracht. Zo meteen nog een heel uur met misschien ook wel jouw verzoekje erbij. Als je nog een mooie hebt, laat maar weten in de app. En de uitslag, waar gaat die tv naartoe? De Dikdakkers zijn onderweg in hun cabrio met die tv. En zo meteen hoor je waar ze naartoe gaan. Laatste voor nu is Fons Veurink. Dat is liedje dat is aangevraagd door Sil uit Nieuw-Balingen. Feesie van Fons Veurink.
1: Hey maat, waar is het feesie dan? Tijd om te knallen, vriend.

0: pas op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
1: Ja, lekker.
0: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
2: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Zanger Jan Brink uit Soesterberg is al jarenlang onderweg met zijn grote hobby zingen. En dit is zijn nieuwe single. Niets ter wereld kan ons scheiden.
4: Niets ter wereld kan ons scheiden. Niets komt tussen jou en mij.
3: Wil je meer weten over Jan Brink? Kijk op bakkerproducties.nl.
5: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
6: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
7: Te groot bestaat niet.
8: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
7: Grootpakket.nl. Groot gemak.
5: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
9: Proost op Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
10: Stoppen met roken, doe je met Proost op.
9: Kijk op proostop.nl.
11: Heb je

0: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Dit is de nieuwe zomerplaat van Dean Saunders. Ik wil niet dat je gaat. Een meezinger vol zomerse gevoelens. Ik wil

0: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie en zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Haal maximaal rendement uit je reclame-euro. Kijk op adverteren op de radio.nl.
4: Radio NL. 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.

0: Van de feest op de Brink in Assen.
1: De zomertour.
0: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Amcora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
2: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
3: Radio NL zet de tijd op 2 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. De burgemeester van het Groningse Meerstad is geschokt door wat er in haar plaats is gebeurd. Daar werd vannacht een dood echtpaar in hun huis gevonden. Hun tienerdochter is opgepakt. De politie gaat uit van een misdrijf. De dochter zit in beperking, zoals dat heet. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. In het centrum van Rotterdam is een medewerker van een grote elektronica-winkel neergestoken vanmorgen. De man raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. De dader is nog niet gepakt. Die zou iets hebben willen stelen uit de winkel, maar dat is mislukt. De winkel bleef dicht na de steekpartij. In maart werd het ministerie van Financiën gehackt, maar wie daarachter zat is nog steeds de grote vraag. En ook is onduidelijk welke gegevens de hackers hebben gestolen. Dat is nu eenmaal niet meer te achterhalen, zei minister Heijnen in de Kamer. De hackers konden binnenkomen door een fout in de inlogprocedure. Die is eruit gehaald. En acteur Paul Hanen heeft met een rouwadvertentie in de Volkskrant afscheid genomen van Wim T. Schippers, die deze week overleed. De twee waren goede vrienden en jarenlang de stemmen van Bert en Ernie in Sesamstraat. De advertentie is daarom geschreven aan Ernie uit naam van Bert, met de boodschap dat Ernie nooit meer hetzelfde zal zijn. Het weer van Weer Online. Veel zon en het wordt vandaag erg warm, 27 tot 32 graden. Aan zee blijft het iets koeler. Vanavond slaat het weer om en kunnen er stevige buien vallen. Daar kan ook een klap onweer bij zitten. En dat was het ANP-nieuws.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: Webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl. Carglo.
11: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
12: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
13: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
14: Oh, wat een goal!
15: Goal?
16: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
17: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
18: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Radioreclame werkt. Kijk op adverteren op de radio.nl.
14: Ja, een hele goedemiddag. Dit is Radio NL en de verkeersinformatie. Het is echt druk op de weg momenteel. Er zijn 16 files. Dit zijn de belangrijkste. A2 Den Bosch-Utrecht bij Kerkdriel staat een defecte vrachtwagen. Daarom heb je 18 minuten vertraging. De A12, dat is Arnhem-Utrecht. Richting Grijshoort staat een defecte vrachtwagen. 19 minuten. A50 Eindhoven-Arnhem. Daar richting, Ravenstein. 23 minuten liggen daar voorwerpen op de weg. Dus ook nog eens opgelet. En file op de A50 Apeldoorn-Arnhem bij Grijshoort, 17 minuten. Snelheidscontroles gezien door Flitsmeister op de A1. Dat is Hengelo richting de grens met Duitsland, 172,8. A9 Alkmaar Haarlem bij 67,8. A12 Gouda Utrecht, 49,1. Nog een keer de A12 Maren Utrecht bij 75,5. Dan de A28 Zwolle Amersfoort bij 50,7. A58 Breda Bergen op Zoom bij 58,7. Nog een keer de A58 Vlissingen Goes bij Arendskerken, daar staan ze bij 152,4. En de A73 echt richting Venlo, daar staan ze echt bij 11,0.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
14: Ja, dat zou ik echt doen, ja.
15: Sorry, Jonker, ga!
14: Zo, goedemiddag en een verzoekje voor Manon uit Bergijk. Jan Smit is hier en Tranquilo.
2: Dit is de muziek van Radio NL.
10: Radio NL.
2: Altijd aan.
19: Ja,
2: Radio NL.

0: leuk liedje dit, de nieuwe Dean Saunders. Die ken je nog van het liedje Janna. Dat was vorig jaar een dikke zomerrit, hè? Janna van Dean Saunders met onze eigen Hessel nog ergens in de videoclip als kapitein van het bootje. Maar dit is de nieuwe. En die is ook leuk. Ik wil niet dat je gaat, hoor je bij Radio NL. Vanmiddag rond een uur of 12 zijn hier bij de studio in Sneek twee mannen vertrokken in een cabrio. Te weten de Dikdakkers. En ze hebben bij zich een hele grote flatscreen televisie. En die is, onderweg naar iemand die in ons Radio Warel elftal zit. En die dus genomineerd is om die daadwerkelijk te winnen. Hey mannen, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hoe is het met jullie reis?
1: Ja, wij zijn beland, of eigenlijk gestrand, bij wegrestaurant De Lichtmis. Oh. Hier in Rauwveen is het, geloof ik. Hè?
0: Ja, je mag het ook zeggen als je gewoon even een balletje tussendoor wil. Hè? Dan, of even wat te eten, dat mag ook, hè?
2: Ja, dat is hier
1: wel. We gaan nog even een balletje doen. Alhoewel, we moeten natuurlijk die flatscreen nog wel eventjes voor 3 uur afleveren.
0: Ja.
1: En we moeten nog, hoe lang moeten we nog, Hans?
3: Ja, wij moeten nog een half uurtje ongeveer. Hè? Dus, maar we staan hier naast Peter Huisman, wel bekend wellicht.
1: Ja.
3: Peter, wat een verrassing dat we hier even zijn. Hè?
4: Ja, altijd. Welkom, hartstikke leuk. We zijn allemaal in jubelstemming, want Nederland moet natuurlijk wereldkampioen worden.
3: Ja, zeker. Nou, ik zie ook al dat het hier behoorlijk oranje versierd is. Dus Peter doet het goed met wegrestaurant De Lichtmis. Anton, waar gaan we zometeen naartoe?
1: Ja, we gaan aanwijzingen geven. Nou, vanaf De Lichtmis gaan we zometeen de A28 weer op. En dan gaan we dus richting Zwolle. Ja. En bij Zwolle, ja, we zeiden al dat het een of andere stad was waar water was. Ja. Hans,
3: en wat voor water? Aan de IJssel ligt het plaatsje en daar gaan we naartoe zometeen.
1: Ja, maar we gaan niet naar Zwolle.
3: We gaan niet naar Zwolle.
1: Nee. Waar gaan we dan wel naartoe?
3: We gaan naar het mooie, pittoreske Kampen.
1: Yo!
0: Kampen.
1: Dus de winnaar.
0: Jullie gaan naar Stef Eckel.
1: Ja, Stef woont daar wel, ja, dat klopt. Dus wij verwachten wel dat Stef Eckel zometeen, die luistert ongetwijfeld naar Radio NL,
0: ja.
1: dat hij ons opwacht zometeen.
0: Ja.
1: Dan gaan we helemaal een kolonne. Dan heb je een Dikdakkersauto, dan heb je een Radio NL auto en nog eens een keer een Stef Eckel auto.
0: Ik wou net zeggen, Stef, als je die cabrio ziet rijden, sluit even aan.
3: Ja, ja, Stef moet even aansluiten. Maar we gaan eerst even een balletje nog doen hier bij het mooie wegrestaurant hier in Rauwveen.
0: Ja.
3: En dan gaan wij zometeen gas geven, want we moeten eraan komen zometeen, Anton.
1: Nou, ja, spannend.
0: Dan zou ik zeggen, eet smakelijk en tot straks dan. Weer.
1: Tot zometeen.
3: We horen hoe gezellig het hier is.
1: Yeah.

Ardan. Bluff en Geke Oudaard. Ja, die dikdakkers die zijn onderweg natuurlijk. Met die tv crossen ze heel Nederland door. Maar wij hebben ook een soort wereldreis gemaakt. Moet je horen, we begonnen in Amsterdam. Flemming, Amsterdam. Toen deden we de Route du Soleil. Ik kom eraan van Dries Roelvink. En we eindigden in het prachtige Zoutelanden. Ja, oké, okay, via de Route du Soleil is dat natuurlijk een klein omweggetje vanuit Amsterdam. Maar goed, mag de pret verder niet drukken. En wat beleef je dan in Amsterdam? Of eigenlijk vooral in Zoutelanden? Ja, in Amsterdam ook wel. Maar zeker als je daar lekker in dat mooie Zeeland zit. En dan in een lekker zomerhuisje, dan heb je daar de zwoele zomernachten. Laat dat nou net de nieuwe van Rutger van Barneveld zijn. Het leuke is, die is aangevraagd door twee mensen. Door Silvano uit het Harde en door Erik uit Lutjebroek. Reden genoeg om hem even te draaien dan. Hier is hij, de ex-Hollandse nieuwe van Rutger van Barneveld.

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Mastertools.nl, jouw
1: klus onder tools. Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Koop de Waldgereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
2: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
3: Dat gaan we vieren.
2: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: En nog meer voordeel scoren bij Aldi? 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
3: Dat gaan we vieren!
2: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
5: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
6: Hou je van buiten werken en steek je graag je handen uit de mouwen? Treur grondwerk en tuinaanleg in Wilnis zoekt grondwerkers, machinisten, stratenmakers en een allround hovenier. Werken met goed materieel, mooie projecten en een sterk team. Bekijk de vacatures op treur-tuinen.nl.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
9: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
10: Brussel-Zuid.
9: Hé, nu al?
8: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
12: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor mijn 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1+1 gratis. Alle Nivea, ook 1+1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland, tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
14: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
17: Breng je bedrijf of product snel, effectief en professioneel onder de aandacht van onze luisteraars. Kijk op adverteren-op-de-radio.nl.
18: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
19: Hey, Wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
3: Kijk uit, hier ben ik.
19: Natuurlijk deze. Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
0: Dit is Radio NL.

0: Nieuwe muziek bij Radio WNL. Danny Vroeger en Mickey van Wijk. Lekker liedje hoor. Knipperlicht hoorde je. En ook nog Jamman en Blikken of Blozen. Zeg, wij moeten zo meteen even gaan schakelen met de Dikdakkers. Want ik heb gehoord dat zij er bijna zijn met die tv in Kampen. Dus dat wordt ja, een mooie onthulling zo meteen. We gaan zo meteen maar eens even met ze schakelen. Eerst André Hazes.
1: Ik

0: Hans Bauer. Op Radio RL, een dag uit 1000 dromen. Nou, er is iemand die gaat die beleven vandaag. Dat kan niet anders, want hij of zij is de winnaar of winnares van die felbegeerde tv, die flatscreen tv. De dikdakkers die zijn al sinds 12 uur vanmiddag onderweg. Maar mannen, jullie reis is volbracht, hè?
1: Ja, hoor. Ja, we zijn er! We zijn aan de Brunel nummer 9 in Kampen en je wil niet weten hoe het hier eruit ziet. Echt bizar.
2: Het hele huis is in oranje gepakt. Bij Tommy en Sonja Mensink zijn we.
0: Oké, leuk. Ja.
2: Maar we gaan ze verrassen. Zullen we eens even naar de voordeur gaan?
1: We gaan even aanbellen.
2: Even kijken en hopen natuurlijk dat ze thuis zijn.
1: Dat is altijd de vraag, hè? Dat is ook een voorwaarde, Anton.
3: Ik zie geen bel, maar we gaan kloppen. Oh, hier is
1: het. Oh, is dat bel? Dat is de bel. Is het wat lager, de bel?
3: Nee, de bel zit
1: ernaast. Nou, de doen open.
4: Ja, is dit...
5: Hallo!
4: Ja!
5: Hallo! Hallo!
2: Tommy, we zien dat je je hele huis al in het oranje gepakt hebt. Ja. Maar je mist nog een oranje cap. Zie je hem voor je benen allemaal vast?
1: Hé, hey, Tommy, we begrepen dat je helemaal uit Utrecht moest komen toen jij pas hoorde dat je deze tv gewonnen had.
5: Ja, klopt.
2: Jij hoorde Kampen op de radio, toen dacht jij van...
5: Yes!
2: Gas geven! Ja. Hoe lang heb je erover gedaan? Een uurtje of zo?
5: Wel. Ja. Ik heb wel een nieuw record, denk ik, wel erop zitten.
1: Nou, hopelijk geen bekeurings, hè?
5: Nou, heb ik er wel voor over.
1: Anton, zullen we die tv even uit de hand halen?
2: Ja, want je bent al in de oranje stemming, zie ik, hè?
5: Ik.
2: Een beetje voetballiefhebber?
5: Ja, altijd kijken.
2: Mooi zeg. Hey, loop even mee naar de auto, man.
1: Even snel, want we moeten zometeen weer door, hè? We gaan even de tv uit de auto halen. En heb jij een grote tv in huis?
5: Nee.
1: Kleintje. Nou, dan is deze heel erg op de plek, natuurlijk.
2: Een oranje pakket. Namens Radio NL en de Dikdakkers. Een bril in zitten, een cap. Er zit van alles in.
5: Vlaggetjes. Oh, dankjewel.
1: Kijk, en daar is die, hè? De felbegeerde tv van de Dikdakkers en Radio NL. Kijk eens even.
5: Kijk.
1: Kom even mee naar binnen, jongens. We willen even kijken hoe het hier binnen is. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
1: Ja, Tommy, goedemiddag.
2: Laat eens even horen wat een winnaar zegt.
5: Yes! Ik heb hem gewonnen!
2: 1 van de 11, hè? Ja, 1 van de 11.
1: We gaan even snel naar binnen, als het nog mag.
5: Tuurlijk.
1: Even kijken hoe het hier is. Ja. Oh, de hond die blaft. Goedemiddag.
2: Kijk eens.
1: Zo. Nou, hier hangt een heel klein televisietje aan de bal.
2: Maar Radio NL staat op hier in het huis. En dat is het allerbelangrijkste. Ik denk dat we een hele blije winnaar hebben hier. Tommy, laat nog 1 keer horen aan het Nederlandse volk.
5: Yes, dankjewel. Dankjewel. Ik ben hartstikke blij.
1: Nou.
5: En,
2: Is dat Sonja?
6: Ja.
2: De wederhelft. Ook blij?
6: Ik ben heel blij. Nou. Super gaaf.
2: Heel veel voetbalplezier met de WK. We hopen dat ze ver komen. Absoluut. En wij wensen iedereen vanuit Kampen nog heel veel luisterplezier op Radio NL.
1: Ja, nog even de voorspelling voor zaterdag.
5: Nou, ik denk hoop wel een nulletje of 2 van Nederland. Minimaal.
1: Oké, 2-0. We gaan eruit hier vanuit Kampen. Dit waren de Dikdakkers voor Radio NL en de WK-actie. Laat je nog 1 keer horen. Hoi!

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Dit is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.

0: slapen.
1: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu. En vraag vandaag nog een offerte aan.
0: Dekbed.com. Het juiste dekbed voor elk seizoen.
2: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
3: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
4: Te groot bestaat niet.
5: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
4: Grootpakket.nl. Groot gemak.
6: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroeverdum.nl.
13: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En heerlijk knapperige Jumbo chips voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Dia van Jumbo.
14: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
15: Mooi van Ethos.
16: Everyone from left to right, van Holland komt ze aan. Go left!
13: Juich mee met oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart, haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
17: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
18: Adverteren op de radio.nl.
19: Radio NL.
20: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
21: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
20: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
21: De Zomertour.
20: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Bichel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
22: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
23: Radio NL zet de tijd op 3 uur.
22: Altijd aan.
23: Nu het nieuws op Radio NL.
24: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. In het Brabantse Nuenen wordt gekeken naar extra veiligheidsmaatregelen bij het asielzoekerscentrum. Daar lagen vanochtend een vuurwerkmortier en een pijpbom. Ze werden gevonden door bouwvakkers en zijn weggehaald door explosieve experts. De burgemeester is geschrokken. De buurt wil het AZC niet. Een stel uit Dalfsen is veroordeeld omdat ze vorig jaar hun kinderen ontvoerden naar België. Ze kregen ruim een half jaar cel, maar hoeven dat niet meer uit te zitten vanwege hun voorarrest. Ze mogen 3 jaar geen contact hebben met de kinderen. Die waren al uit huis geplaatst toen ze meenamen. 2 mannen die achter de website

0: caps zitten, blijven vastzitten. Op die site werden middelen verkocht waardoor mensen overleden. De rechter vindt het niet uit te leggen om ze voorlopig vrij te laten. De mannen werden in België al veroordeeld voor net zoiets. De hittegolf zorgt voor problemen in het zuiden van Europa. Zo rijden in Spanje geen treinen tussen Madrid en Barcelona door een bosbrand. Het is daar al tegen de 40 graden. Ook in Frankrijk is het heet en rijden sommige treinen niet. En scholen hebben een tropenrooster. Het weer van Weer Online. In de loop van de middag meer bewolking en vanavond kans op onweer met heftige buien. Het blijft wel warm. Vannacht nog steeds 20 graden. Morgen is het zonnig en overal boven de 30 graden. En dat was het ANP Nieuws.
1: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestu, Knipex, Vera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
2: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek, getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
5: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
6: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook uit de meterkast.
5: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Dit is de nieuwe zomerplaat van Dean Saunders. Ik wil niet dat je gaat. Een meezingen vol zomerse

0: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Radio reclame is snel en flexibel. Kijk op adverteren op de radio.nl.
4: Het is een paar minuten over drie geworden. Dit zijn de problemen onderweg. We beginnen even allereerst natuurlijk met de files. Er staat een drie kwartier lange file, 8 kilometer op de A28 Zwolle richting Groningen. En dan nog 10 minuten op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. En dat is tussen Kuik en Boksmeer. Snelheidscontroles, de A9 Alkmaar richting Amstelveen bij 68.0. De A15 Gorkum richting Nijmegen 124.4. En de A58 Vlissingen richting een mooie Bergamo-Zoom 152.5.
5: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
0: Stefan Meij!
4: Ja, goedemiddag. Zon over grote Nederland. 27 graden in het noorden en 31 momenteel in het zuiden. Lekker!
5: Dit is de muziek van Radio NL.
3: Radio NL.
5: Altijd aan.
6: Ja, de leeuw komt er.
5: Radio NL.

gaan. De zomerliedjes die vliegen me inmiddels al om de oren. En natuurlijk gaan we schandalen veel zomerliedjes draaien vandaag. Maar er kan wel nog wat anders bij. Feestmuziek, langzame lummels. Och, och, och, och. Je kan helemaal los vandaag. Laat iets van je horen. Alsjeblieft. In onze app. Ja, doe even gewoon.

0: is komt vandaag. Ik heb er wel zin in. Maar ja, storm, woeste regen, staat er ook nog steeds op.
1: Hallo, Harry Slinger hier. Geef er eens een slinger aan dat ding. Ja.
0: Stefan?
2: Ja, zomer, kom op.
3: Stefan?
2: Ja, iets met zomer, kom op.
3: Geef een slinger aan het rad.
0: Geef een slinger aan het rad. Ik heb ook een Duitse versie van Harry Slinger ooit ingesproken. Gib ein Schlinger an das Rad. Die is ook nog geinig. Zal ik een keer even instarten. Heb je verder niks aan natuurlijk. Het gaat natuurlijk om de uitkomst van het rad. Hoe creatief ben jij vandaag? Heb je zin aan deze dag? Ben je al aan het zweten? He? Heb je zweet op de rug staan, zweet onder de tieten, zweet in de bilnaad? Nou ja, dan lekker luisteren naar Radio NL. En doe even mee. Er komt een hele stomme uitspraak. Doe even mee met verkoelende hits. Alle mag wel wat slecht ook. Laat even iets van je horen. Doe even mee in de gekte. En zorg even dat wij een lekker liedje op de radio krijgen. Ik ga maar eens even slingen. Daar gaat-ie. Meekijken kan altijd. Ik zal het rad binnenkort eens even een ander kleurtje geven. Felgeel of zo. Of in de kleuren van het E-team. Dat is ook mooi. Zeg, daar gaat hij. Een slinger aan het rad. Daar hoef ik me niet voor te schamen. Nee, dat gaat wel eens anders. Het gaat ook wel eens mis. Hij is al een keer omgevallen ook. Hoog in de bomen zelfs. Nummer 34, daar staat hij op. Geen zomer. Dat is jammer.
4: Iedereen wist het. De bakker en de slager.
5: Iedereen wist het.
4: Maar welk liedje kun jij verzinnen over een bakker of een slager? Of gewoon iets in hun vakgebied? Een mes? Kippen? Bol en rond?
6: Ik bol en rond.
4: Denk eens even goed na. Of vraag anders ChatGPT even. En, oh ja, zullen we geen Rien Chalet doen?
7: Prima.
0: Nee, dat ligt een beetje voor de hand. Een liedje over een bakker of een slager of iets wat ze in de handen hebben. Misschien weet jij gewoon dat ze allemaal in een Fiat Punto rijden. Dat kan natuurlijk ook, dan vraag je dat aan als daar een liedje over is. Dus muzikaal gezien moet het gaan over de bakker of de slager. Ik kan wat voorbeelden gaan noemen, maar dan ga je dat inderdaad appen. Bol en rond, hè. Een bolletje bruin, bolletje wit. Ja, dat laten we die maar even achterwegen. Dat is te makkelijk. Als dat 100 keer binnenkomt, is ook zonde natuurlijk. Dus iets over de bakker en de slager. En zo creatief mogelijk. Laat het even weten in onze app.
4: Iedereen wist het. De bakker en de slager.
5: Iedereen wist het.
4: Maar welk liedje kun jij verzinnen over een bakker of een slager? Of gewoon iets in hun vakgebied? Een mes? Kippen? Bol en rond?
6: Ik bol en rond.
4: Denk eens even goed na. Of vraag anders ChatGPT even. En, oh ja, zullen we geen Rien Chalet doen?

0: Wesley Bronkhorst met Hey Lekker Wijf, kom jij hier? Dat zit letterlijk in zijn liedje. Maar ja, hij wist ook natuurlijk niet toen hij dit inzong dat hij later mega beroemd zou worden. En dat hem dit altijd nog in zijn reet zou bijten. Zeg, ik gaf net een slinger. Ja, aan het rad. En het was vakje nummer 34.
1: Iedereen wist het. De bakker en de slager.
2: Iedereen wist het.
1: Maar welk liedje kun jij verzinnen over een bakker of een slager? Of gewoon iets in hun vakgebied? Een mes? Kippen? Bol en rond? Denk eens even goed na. Of vraag anders ChatGPT even.
0: Nee, joh.
1: En, oh ja, zullen we geen Rien Chalet doen?
3: Prima.
0: Nee joh, nooit ChatGPT vragen voor radiodingetjes. Je moet gewoon even je brein laten breinen. Gewoon even gewoon laat maar branden de ding. Laat hem maar eens even nadenken. Er zijn echt heel veel dingen binnengekomen. Ik heb gekozen voor het creatiefste liedje wat ertussen zat. Niet het leukste liedje, gek genoeg, maar het creatiefste liedje. Die vind ik zo goed verzonnen. Er zijn twee mensen die dat hebben gedaan. Tom en Helena. Maar eerst, Barbara uit Amersfoort. Boer Benny met onze warme bakker. Nou, dat is precies Rien Chalet. Hè? Een bolletje bruin en bolletje wit. Dat was eigenlijk niet de opdracht, maar ja. Ja, waarom ook niet eigenlijk? Maar dat ligt zo voor de hand. Dan kun je gewoon... Ja, dan had ik gewoon net zo goed geen slinger aan het rad kunnen geven. Gewoon Rien Chalet even draaien. Kunnen we sowieso wel even doen vandaag, hoor. Dat is geen probleem. Kelly uit Arle-Rikstel. Zanger Hans met Pieta Kaars. Die is natuurlijk ook fucking geniaal. Gea uit Nieuw-Amsterdam van de LP Bakkerij Hendricks. Van de LP Bakkerij Hendricks. Ik heb hem thuis staan. Ovenvers op het schap. Ja. Of Bakker wordt wakker, breekie. Dat jij die LP kent. Goed bewaren, dat LP'tje, Gea. Kom hem wel een keer halen bij je. €12. Kom op. Tom, oh ja, die gaan we zo voorlezen. Marcel uit Durden, Els Bakker. Vind ik ook mooi. Je kunt niet fatsoenlijk liegen. Mathieu Fase, die heeft het over Rotcafé van Jovik en de Boetervieten. Hè? Boetervietels? Nee, voetbalbietels moeten zijn, gast. Dan is het Johan en Gene Muiden. Geen bakker. Maar wel een bakker die zong over een bakker. Bakker de Baksteen. Mooi, hè? Ja, mooi bedacht. Heel mooi bedacht. Bolle Rond komt natuurlijk een paar keer binnen van de gasten van Kaliber. Shaquille, zo heet die gast. Lekker Bolle Rond. Ook mooi, hè? Dat als wat gebakken moet worden, moet het bol en rond zijn. Geen pukkels erop. Bolle Rond. En een Pets up die corn. Oh mijn god, we hebben dat vaak geroepen op de radio. Tot ergernis van onze directie, maar goed. Moest er op een gegeven moment ook mee stoppen. Waarmee? Lekker ballerant. Patrick uit Sint-Willembrood. Basje de Adriaan met het bakkerslied. Manon met Bergijk. Barbecue van Gebroeders Co. De feestmus van Snollebolleke. Zeg Gerben. Hannes Jan. Kijkenveld. Hilversum 3. Of Varkens naar Beirut. Komen ook best vaak binnen. Pieter uit Slootdorp. Zingende Vreesjas. Of je worstlust. Ook mooi. De Haan is dood van Ruben uit Noorse Schut. Ook mooi bedacht. Bakken de baksteen van Henkie. Mijn gaat ook. De Dolle Kip Polka. Ook een paar keer voorbij gekomen. Jan Bichel met De Haan. Die kraait weer van Taxi Henk. Nou, wat er is uitgekozen, dat komt van deze twee mensen. Helena Uiterwijk uit Schagen en Tom uit Nistelrode. Die zaten op één golflengte, want die vroegen aan en ik moest er echt om glimlachen ook. En ik hoop jij ook. Ja of niet, maar je sowieso krijgt een lekker liedje op de radio. George Baker. George Baker Selection. En dan Santa Lucia benijd, omdat het ook lekker weer is vandaag. Dat is, nou, deze mensen zouden eigenlijk een medaille moeten verdienen. En krijgen ook alle machten. Wat is dit goed verzonnen? Wat is dit mooi bedacht?
4: Stefan?
0: Ja.
4: Slinger het liedje maar de eter in.

0: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
1: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
0: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
2: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
3: Soudal, de bouwverslimmers.
2: Soudal, de bouwverslimmers.
0: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
4: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
5: Gasflessen vul of ruil je bij D24 Gas. Ideaal voor horeca, de bouw, heftrucks, thuis of op de camping. D24 Gas, Klaverweide in Oud-Gastel. Kijk op d24gas.nl. Gas met een Z.
4: In 3 stappen je keukenblad op maat. Kijk op 123werkbladen.nl.
6: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
7: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
8: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
9: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
10: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
13: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
12: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
14: Zanger Jan Brink uit Soesterberg is al jarenlang onderweg met zijn grote hobby zingen. En dit is zijn nieuwe single, Niets ter wereld kan ons scheiden.
15: Niets ter wereld kan ons scheiden. Niets komt tussen jou en mij.
14: Wil je meer weten over Jan Brink? Kijk op bakkerproducties.nl.
16: Hallo.
17: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
16: Ja hoor.
17: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
16: Tuurlijk.
17: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
16: Ja.
18: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
19: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
20: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
19: Ja, werkt wel.
20: Social Deal, deals die je niet mag missen.
21: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Hey Wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
24: Kijk uit, hier ben ik, beun.
23: En natuurlijk deze.
24: De vlam in de pijp.
23: Exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.

Dit is een klappertje. Dit is een klappertje, die verwacht je ook gewoon vandaag. Wat ik ook wel verwachtte sinds gisteren. Ik heb al 17 appjes geteld. Hey, draai even Jannes met Juanita. Dus niet Eleonora, maar Juanita. Ja, gisteren even gedraaid. En ja, dit zijn toch veel mensen die het nog een keer willen horen. Dus dat gaan we doen.

0: de weg.
1: Ja, precies dat. Zijn de menings oververdeeld, maar toch. Hoog tijd voor de klapper van Jannes. Geen Eleonora, maar Juanita. En hij laat ook even de vogeltje fluiten. Net

0: Het was Rutger uit Schin op Geul. Ook mooi, hè? Schin op Geul. Mooi. Fotootje erbij. Geniet van Radio NL. Zonnetje erbij. En ook een glasje cola met ijsblokken. Allemaal. Ja, oké. Okay, het is kwart voor vier. Ik snap het wel. Die vroeg eigenlijk twee liedjes aan Mississippi en de Summertijd. Of hij zei de kleine merel van de Rhapsodies. Rhapsodies. Nou ja, deze maar even gekozen. Maar die Rhapsodies die zou ik wel gekund hebben. Dat was ook een mooi plaatje, inderdaad. En daarover gesproken. Denk jij ook wel eens bij jezelf als je zo'n piratenliedje hoort? Hoe zou dat klinken als iemand anders hem zou zingen? Denk je er wel eens bij jezelf dat je... Ah man, de kleine merel, hoe zou dat geklonken hebben... bijvoorbeeld als Django hem zou zingen? Wat als? Wat als Django hem gewoon kon zingen? Nou, even kijken. Ben benieuwd hoor.
1: Hey Stefan.
0: Ja.
1: Wat als? Wat als? Ik. Het zou zingen.
0: Dat kan alleen maar goed worden. Dat kan alleen maar leuk worden. Nooit beter dan het origineel natuurlijk. Maar wat als Django hem gaat zingen? Allemachtig, joh. Niet normaal. Hoe zou dat gaan klinken? Nou, ik zit er klaar voor, Django. Zullen we gaan? Zullen we gewoon oldschool even gaan gas geven? Zijn we er klaar voor? Zullen we gaan?
1: Daar gaan we!
0: Daar gaat hij zelfs.
1: Best
0: in de mic.
1: One, two.
0: Hey, kom op.
1: One, two.
0: We zijn Radio NL. Alles werkt. Alles werkt. De kleine merel, gezongen door Django. Oh. Frank van Etten, eat your heart out, hè? Hey, moet je horen, man.
2: Op een dag liep ik alleen te wandelen in het bos.
0: Wat?
2: Het was een stuur om me heen, maar plots klonk er een schot. Ik keek voorzichtig in het rond, ik dacht hier is iets niet pluis.
0: Wow.
2: Een vogel lag daar zwaar gewond.
0: Oh, ja.

0: zag het dan goed.
1: Okay.
0: En één. Huh? Mooi deze zin. Ik gaf mijn varken. Een vogel?
1: Nee, wacht even. Wat zingt hij nou op het eind? Want de moraal van dit verhaal. Als je een vogel vindt, verzorg hem dan goed. En dan...
0: Verzorg het dan goed.
1: Ja,
0: en één. Hey. Mooi deze zin. Ik gaf mijn varken. Een vogel?
1: Wat zegt hij nou? Vertaal nooit deze zin. Vertaal nooit deze zin. Ik gaf mijn varken een vogel. I give my... Nee, laat maar. Django, dankjewel.

0: er iemand onder onze vloer bezig?
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Te groot bestaat niet.
5: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
4: Grootpakket.nl. Groot gemak.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Heb je trek? Hey!

0: Deze week met Praxis Plus, een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
1: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1+1 gratis. Alle Nivea, ook 1+1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
3: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel 2 keer op vakantie.
4: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
3: Kijk op ProStop.nl.
5: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!

0: ook op Mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
2: Een ijs koffie voor mevrouw.
1: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
3: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
4: Radioreclame werkt. Kijk op adverteren op de radio.nl.
5: Radio NL.
6: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
7: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Ja, Radio NL.
6: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
7: De Zomertour.
6: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
9: Radio NL zet de tijd op 4 uur.

0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. 12 Nederlanders mogen uit quarantaine na de virusbesmetting op het cruiseschip Hondius. Ze hebben 6 weken thuis gezeten en niemand is ziek geworden. Eentje moet voor de zekerheid nog wel binnenblijven. Hij had contact met iemand die wel ernstig ziek werd. Een man uit Horren moet 2 jaar de cel in voor een fataal ongeluk op de A7 bij Noord-Beemster. Hij zat in februari zonder rijbewijs, dronken achter het stuur en ging met bijna 200 km per uur over de kop. De auto vloog in brand. 2 vrienden kwamen om. Hij moet de nabestaanden ook een schadevergoeding betalen. Door de hitte gaat op sommige plekken de avondvierdaagse niet door. In Hardenberg bijvoorbeeld, meldt het AD. Op andere plekken wordt hij ingekort. Ook zijn evenementen aangepast die juist aandacht vragen voor de opwarming van de aarde. De klimaatmarathon in Hilversum en Driebergen. En fietstocht de Climate Classic. Het mosselseizoen is weer begonnen en ze zijn mooi gevuld, zeggen de kwekers die de eerste mosselen aan land hebben gebracht. Normaal gesproken is de start pas begin juli, maar net als vorig jaar kunnen ze nu al in de verkoop. Ze hebben veel zon gehad en dat doet ze goed. De laatste jaren waren de mosselen wat minder. Het weer van Weer Online. In de loop van de middag meer bewolking en vanavond kans op onweer met heftige buien. Het blijft wel warm, vannacht nog steeds 20 graden. Morgen is het zonnig en overal boven de 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
10: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
8: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
11: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
12: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
13: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
14: Rook?
13: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
14: Nee, rook. Uit de meterkast.
12: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
13: Zo, koffie?
12: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
15: Een paar minuten over 4 geworden. Dit zijn de problemen in het land. De files, het is mooi rustig zo, dacht ik zo als ik ze zie. Er staan maar 3 gemeld. De A20 Gouda richting Hoek van Holland, 17 minuten. De A58 Tilburg richting het mooie Eindhoven, 8 minuten en 8 kilometer file. En dan een half uurtje op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. En dat is ook 8 kilometer. Snelheidscontroles, er zijn er in totaal 4 verklikt. Ook idioot. Er is ook maar 1 land waar dat kan. Dat ze met deze temperaturen ook nog gaan staan te flitsen ook. Allemachtig. Nou, de A7 Groningen richting Heerenveen 181.8. De A1 Hengelo richting Apeldoorn bij 89.5. De A4 Amsterdam richting Den Haag bij 19.2. En diezelfde A1 ook nog één, zie ik net. Amersfoort richting Amsterdam 41.7. Beetje door elkaar allemaal. Prima.
16: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
5: Stefan Lee!
15: Ja, goedemiddag, zomerse muziek. Jazeker, maar wat gaan we dit uur nog doen? Ik heb eigenlijk niks gepland, joh. Dat is gek.
16: Dit is de muziek van Radio NL.
1: Radio NL.
16: Altijd aan. Ja, de leeuw komt eraan.
1: Radio NL.

Het is natuurlijk niet zo, maar in mijn beleving woonden Hippie en Happy en het Apollo-trio wat we net draaiden, woonden gewoon naast elkaar. We waren gewoon buren van elkaar. Zo klinkt het ook. Zelfde studio, zelfde stemmen. Precies, hij is het wel. Happy en Happy zijn Apollo-trio. Maar ja, dat werkt alleen in mijn brein. Hey, je denkt wel eens bij jezelf, hè, moet ik vanavond koken? Of ga ik wat bestellen? Of je denkt bij jezelf, ja, hey, ik zit naar Radio NL te luisteren en ik wil iets. Ik wil graag een t-shirt.

Het is eigenlijk heel simpel. Hoor je zometeen dit voorbij komen voor 5 uur, dwars door de muziek heen. Of als ik ergens gewoon dit instart. Deze telt niet, maar dan weet je waar je op moet letten. Het is namelijk tik-tak shirtje pak. Hoor je dat zometeen random ergens voorbij komen, dan app je even tik-tak of je doet shirtje pak. Maar het makkelijkste is gewoon in plaats van tok-tik, tik-tak, tok-tok, tik. Je doet even tik-tak en dan weet ik dat jij je shirtje wil. Dan moet je het wel even goed zien te timen, want ik ben op zoek, en deze wat heftig, naar apper 119. Dus ja, het 119e appje wat binnenkomt, dat gaan we belonen met een t-shirt. Maar dan moet je het eerst horen. Dus nou, ik zie de eerste al voorbij komen. Tik-tak, shirtje pak. Nee, nee, Ingrid. Nee. Even goed opletten, want mezelf kennende ga ik het even ergens goed verstoppen. Heb ik nog niet gedaan. Ga ik wel even doen zometeen. Wat er binnenkomt. Floris uit Dongen. Draai even sukkel in Amsterdam. Iemand anders wil nog even in Spanje horen. Ja, maar ik ga zwemmen, heb ik al gedraaid. Maar goed, in Spanje, daar kan al een keer voorbij komen. En ook, even kijken. Wat moet ik nog meer draaien? Dat was echt iets raars ook. Jeetje, dan moet ik even naar zoeken. Dat was echt zo'n liedje. Nou, daar ga ik even moeite voor doen. Hoor je zo wel even. Eerst maar eens even Menzo Kortland. Hey, de sukkel in Amsterdam. Ik zag

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: Weer die klote muggen in huis.
0: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
4: We gaan op zoek naar pellets.
0: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
3: Heerlijk!
4: Geen ongedierte meer in huis met Hoornfabriek.com.
5: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
6: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
7: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Milwaukee, Bessie, Sola, Heikoki, Metabo, Laserliner en Ibenstock. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
6: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken. Maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten. Video checken. Even mijn ogen dicht. Muziekje. Tijdschriftje. Inlezen over wat te doen in
11: Brussel-Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
13: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
14: Rook?
13: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
14: Nee, rook. Uit de meterkast.
12: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
13: Zo, koffie?
12: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
0: Eén man. 30 boeken. 1 kast. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
16: ANWB en gaan. De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1+1 gratis. Alle Nivea, ook 1+1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland, tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
18: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Radio vermaakt, verbeeld, verbindt, prikkelt en ontroert. Radio raakt jou en je potentiële klanten. Kijk op adverteeropderadio.nl. Radio bereikt iedereen. Thuis, in de auto, maar ook op het werk. Kijk op adverteeropderadio.nl.
11: Hey, Wijngaardfan. Scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk.
20: Kijk uit, hier ben ik. Beun,
11: en natuurlijk deze.
20: De vlam in de pijp.
11: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
21: Dit is Radio NL. Altijd aan.
19: Radio NL.
21: Weerbericht.
22: 4:03. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten. En dan heel Nederland onder een wolkendek. Het kan plaatselijk gaan regenen en een onweersbui kan ook voorkomen. De komende dagen zeer warm, heel veel zon. Vrijdagnacht, bijna landelijk gezien in Nederland, stevige onweersbuien. En morgen, hey, wat een max.
23: Max.
22: 35 graden. Heerlijk. Dan meteen maar even kijken wat er gebeurd is in binnen- en buitenland. En dat doen wij in samenwerking met het ANP. En altijd natuurlijk voor de snelheid in het programma in vogelvlucht. Mooi. Goedemiddag.
24: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. 3 mannen uit Gelderland zijn veroordeeld voor een moord in het drugscircuit. Ze schoten een man dood in Pannerden en beschoten een huis in Zevenaar. De zwaarste straf is 20 jaar. Scholen in het Groningse Meerstad hebben morgen een inloopochtend na de moord op een echtpaar, meldt RTV Noord. Hun tienerdochter is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Omwonenden hoorden vannacht een knal. Voor bijna alle passagiers van het besmette cruiseschip Hondius is de quarantaine voorbij. Ze hebben 6 weken thuis gezeten en niemand is ziek geworden. Eentje moet nog binnenblijven, die had contact met een besmet iemand.
22: Dankjewel René Postma. Dan 2 files. De A27 Utrecht richting Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos een 30 minuten, 10 kilometer. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Iets met een wegdek, wat zal het repareren zijn? Met deze temperaturen? Serieus? Ja, moet ook gebeuren natuurlijk. Tussen Malden en Boksmeer een 30 minuten, en dat is 9 kilometer. Snelheidscontroles A4 Rotterdam richting Den Haag 71.0. De A7 Heerenveen richting Groningen 182.1. De A16 Rotterdam richting Breda 27.8. En de A58 Vlissingen richting Berg op Zoom 152.4.

0: Tino Martin. Jong en dom. Ik ben echt verliefd op dat liedje. Ja, raar. Ja, nou ja, raar. Het is gewoon kwaliteitsmuziek. Daar schrik ik zelf van natuurlijk. Nou ja, hey, ik hou een beetje van flauwekulmuziek, maar dat zit mij verder niet in de weg. Ik vind het echt mooi. Het is gewoon te gek. Tino Martin en Jong en dom. Nou, je hoorde net TikTok shirtje pakken voorbij komen. En ik zocht het... dit appje zocht ik namelijk. Het 119ste appje zocht ik. Wie of wie heeft dat gestuurd? Want hij kwam voorbij natuurlijk.
1: Ik wil een t-shirt.
0: Nou. Ja, kom op dan. Dat ging zo snel voorbij. Allemachtig, joh. Niet normaal. Maar wie heeft dat voor elkaar gekregen om exact het 119ste appje te sturen? Nou, Mike de Hommel, jij staat erboven. En degene die eronder staat, dat is Marianne uit Hogeveen. Maar wie is het dan wel geworden? Wie heeft exact appje 119 gestuurd? En dat worden geen lange verhalen van... Hey, waar kom je vandaan? En luister je al jaren naar Radio NL? Het is gewoon tik-tak, bam-bam, shirtje pak, winnaarsmuziekje en gefeliciteerd. En het enige wat ik wil weten is je maat. Ja, niet op de zender natuurlijk, dat is lullig. Ik heb 3 keer XL, dat durf ik wel te zeggen. Van onderbroek ook trouwens. Ik heb hele dikke billen. Bannen. Nee. Oké, we gaan nu eens even bellen. Wie of wie? Wie of wie? Ik weet het al natuurlijk, maar... Spannings. De spanning. Niet te harder natuurlijk. Er staat een t-shirt van Radio NL op het spel.
2: Met Ingrid.
0: Ingrid, hey, met Stefan van de radio.
2: Hallo.
0: Jij hebt toch gespot? Tic-tac shirtje pak, hey.
2: Ja, nou heb ik gestuurd, ja.
0: Nou, gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: Jij bent appster nummer 119 en dat levert jou gewoon een moddervet t-shirt op van ons station. En we doen er even wat stickers en zo bij, dus het wordt een mooi pakketje voor jou, Ingrid.
2: Ja, super, dankjewel.
0: Nou, gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel, super.
0: Doei. Doei.
2: Doei.
0: En dat is het. Zo snel kan het voorbij zijn. Tik-tak, shirtje pak. Ach, man, man, man, man, man. De grote vraag is, Pater Moeskoen, weet jij misschien wanneer het zomer is?
3: Wanneer?

0: hangt iets in de lucht. Yummy, yummy.
1: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard

Wauw. Frankie van Etten, niet bang voor de duivel. Maar ik weet zeker, als je ergens achter een deur gaat staan, hij komt eraan lopen en je zegt, ah, dan schikt hij zich helemaal de tering. Dus dan is hij wel bang. Zeg, zometeen dan is het tijd voor een uurtje lekker los. Dan ja, kun je echt alles aanvragen. Er ligt nog iets van gisteren. We moeten even beginnen met een voetballiedje. Maar ik heb wel even tijd. Dus ik zit al te denken, want ik had gisteren de Kuukse jongens had ik beloofd. Hè. Dat was Joost met Europapa. Dan ging het over Oranje. Die ga ik zometeen even instarten. Maar we kunnen wel even een blokje doen met allemaal een beetje voetbalhitjes achter elkaar. Even in 3-4 minuten gewoon even klap, klap, klap, klap. FIFA Hollandia en doe wel even. We zitten in een uurtje lekker los, dus we beginnen even met een soort van voetbaldingetje. Prima zo. Tenminste, dat is de bedoeling. Nou, vandaag zijn een paar Hazesliedjes voorbij gekomen. Het zijn er maar 2. En dat is gek. Ik zat te kijken en dacht, dat kan niet gebeuren op ons stationnetje. Buonasera, oh Marie is vanochtend gedraaid, rond 9:45, misschien heb je hem gehoord. En ook vanmiddag nog bij de Rory Meister, bijna 9:45, werd nog even gedraaid. Leven op het plein. Ja, 2 keer Hazes, dat is wel heel mager, dacht ik zo. Hè? Dus voordat dat gekke uurtje lekker los begint, dan doen we het even rustig aan. Jammer dat dit ook hier doorheen zit te kletsen. Dat is, kijk, weet je wat het is? Als je een radio-dj bent en je hebt dit muziekje ingezet, dan moet je blijven doorpraten totdat de zanger of zangeres begint te zingen. Waarom? Ik stop gewoon nu.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu. En vraag vandaag nog een offerte aan.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenenwiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY.

0: Fixtool, Nipex, Vera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
1: Deze week met Praxis Plus, een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
2: Praxis.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella, paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus retteketet en vamos naar Beterbed.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
8: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
9: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
10: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Adverteren op de radio.nl.
12: Radio NL.
13: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
14: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het radio.
13: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
14: De Zomertour.
13: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sineke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
11: Radio NL zet de tijd op 5 uur.
15: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Na de dood van een echtpaar in het Groningse Meerstad organiseren scholen daar morgenochtend een inloopmoment, meldt de regionale omroep. De tienerdochter van het echtpaar is opgepakt en daar is de buurt flink van geschrokken. Het gezin stond goed bekend en stond op het punt te gaan verhuizen omdat het huis was verkocht. De quarantaine voor bijna alle passagiers van cruiseschip Hondius is voorbij. Op het schip brak het Hanta-virus uit. 2 Nederlanders en een Duitse overleden. Daarna gingen een aantal passagiers in ons land 6 weken in quarantaine. Ook 13 Nederlanders. Niemand is ziek geworden. Eentje moet nog binnenblijven voor de zekerheid. 3 mannen uit Gelderland zijn veroordeeld voor een moord vorig jaar in het drugscircuit. Ze schoten eerst op een huis in Zevenaar en schoten daarna een man dood in een auto in Pannerden. Een van de 3 krijgt 20 jaar cel, de jongste 2 jaar omdat hij toen minderjarig was. Festivals en loopevenementen nemen maatregelen tegen de hitte, maar vragen bezoekers zelf om ook goed op te letten. Ze krijgen het advies om genoeg te drinken en iets mee te nemen tegen de zon. Blijf zoveel mogelijk uit de zon, want die is erg krachtig komende dagen, zegt het KNMI. En smeer je in elk geval goed in. Het weer van Weer Online. Iets meer bewolking en vanavond kans op onweer met hevige buien. Het blijft warm, vannacht nog steeds 20 graden. Morgen is het zonnig en overal boven de 30. En dat was het ANP-nieuws.
17: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voort.

0: aan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
3: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebo.
4: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
4: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
7: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
8: Zie je nou wel, ze ruikt me.
9: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
10: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
12: Radioreclame, adverteren op de radio.nl.
13: Dit zijn de files van dit ogenblik. De A27 Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Lunette en Lexmond. Daar staat bijna 50 minuten en dat is 13 kilometer. De A58 Breda richting Tilburg, 35 minuten. En de A325 Nijmegen richting knooppunt Velpenbroek. Daar is al een hele tijd ellende. Nu dus ook tussen Elst en Westervoort. Wegwerkzaamheden. Maar dit is een ongeluk, zie ik net. 3 kwartier vertraging. En dat is 5 kilometer. Snelheidscontroles. De A15 Gorkum richting Nijmegen, 124,4. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Daar staan ze bij 30,9. Gisteren, voor de finale klapper in een uurtje lekker los, kreeg ik een appje. Iets daarvoor kreeg ik namelijk een appje van Mart Klaasens uit Den Haag. Die wilde dat Joost Klein liedje met Oranje, maar dat was geen Joost Klein. Dus ik kreeg hulp van een andere luisteraar, Jurgen uit Klarenbeek. En dat waren de Kuksen Musketeers met Doelpunt voor de Leeuwen. Nou, die heb ik gezegd, dat past er niet echt gisteren meer. Dus uurtje lekker los gaan we beginnen met de Kuksen Musketeers. En Oranje. Eén hand op je voorhoofd, hakken. Nou, dat liedje. En toen dacht ik bij mezelf, dat was een lange reclameblok. Ik denk, we doen er nog even een paar voetballiedjes achteraan plakken. Dus genieten.
14: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
15: Houston, we got a problem. The beer is loud. The beer is loud.
16: Dit is de muziek van Radio NL.
17: Radio NL.
16: Altijd aan. Radio NL.

0: Dat hangt van jou af. Spreek even een audio-appje in de Radio NL-app.
1: Ik wil nog even de groeten doen.
0: Vanaf nu gaan we er samen een feestje van maken.
1: Komt-ie?
2: Lekker niks, lekker vrij, even feest.
0: Dit is een uurtje.
1: Dit is een uurtje.
0: Lekker los.
3: Lekker los.

0: Maar een goal. Nou, prima zo. Gewoon even een mix in elkaar gezet voor de grote voetbalfans onder ons. Nou, dan wordt er door Ellen Stadskanaal wordt even een lekker liedje aangevraagd. Die gaan we meteen maar even eerst dat. Het is Shaquille, die gast van Lekker Bolle Rond met de Bako in...
1: Nee! Attentie, attentie.
2: Er is een playlistprobleem.
3: Ja.
4: Ladies and gentlemen, we got him.
0: Jopie! Van de muziekredactie! Nou, daar is hij weer hoor. Jopie van de muziekredactie houdt de playlist in de gaten. Houdt sowieso, zit hij bovenop de app natuurlijk om te kijken wat er allemaal binnenkomt. En dan breekt hij even in, gaat een lampje branden. Dus nou, dan gaan we even verbinding zoeken met Jopie.
5: Ja, ik snap je, maar zijn contract loopt pas in 2030 af. Je bent zelf een klaphaard.
0: Hallo, Jopie. Wat de, wie was dat?
6: Wie dat was?
0: Ja.
6: Oh, dat was een fan van jouw show.
0: Oh.
6: Ik moest je de groeten doen.
0: Nou, doe maar terug joh.
6: Hoezo? Wil je ze niet hebben?
0: Nou, nee, dat wil ik wel natuurlijk. Allemachtig, joh. Hé, maar vind je dat niet vervelend, man? Daar de hele dag een beetje zitten, telefoon oppakken, allemachtig.
6: Nee, de telefoon oppakken is altijd leuk. Oh. Maar voel me dan soms wel zo'n gemeenteambtenaar.
0: Ja, precies. En, oh, over ambtenaren gesproken. Weet jij, Jopie, trouwens, waarom ambtenaren nooit papieren zakdoekjes gebruiken? Er staat tempo op.
6: Keel,
0: ja.
6: Je hebt ook een EQ van een bierdopje.
0: EQ?
6: Ja, EQ.
0: EQ.
6: Geen IQ. Je werkt toch bij de radio? En daar hebben ze toch equalizers voor het geluid?
0: Ja, man, serieus. Kom maar op met je playlistprobleem. Dat is een beter idee, want ik heb het allemaal...
6: Oké, luister. Andries Horsting uit Delemsvaart wil David Hasselhoff met Freedom.
0: David is het.
6: En Tije uit Bovenkarspel wil Busy met Traag.
0: Nee, toch?
6: Zullen we ze laten kiezen?
0: Nou, liever niet.

0: ziet.
1: Jongen, echt serieus. Deze draai ik wel eens tijdens de Radio NL Drive-In Show. Dan sta ik zelf een beetje te bouwen en populair te doen achter die mengtafel. Terwijl ik het niet zo heel leuk vind. Busy, traag. Nou, wil jij David Hasselhoff met I'm Looking for Freedom? Lekker man. Dan heb jij nummer 1. En wil je Busy horen met laag. We gaan traag. Dan heb jij even nummer 2. En dan nu, daadwerkelijk een liedje voor Ellen uit Stadskanaal.
0: Uurtje lekker

0: Hart van Amsterdam. Ik kan net even contact met Jopie.
1: Hallo. Ja.
2: Van de muziekredactie.
1: Want er is weer een
2: playlistprobleem.
0: Nou, de uitslag is bekend. Ik was nog even aan het tellen en opeens dacht ik van... Hey, de muziek is afgelopen, dus dan stap ik wat verkeerd in. Kan gebeuren natuurlijk, hè. Zo zie je maar weer. Het gebeurt de beste. Hè? Nou, wat er is binnengekomen. Nummer 1 appen, dan had jij David Hasselhoff, The Night Rider. Heb je Looking for Freedom op de radio gehad? En nummer 2, Busy, Traag, had je kunnen appen. Dan had je dat op de radio kunnen krijgen. Nou, de uitslag is gewoon duidelijk. Ik zal even wat dingen voorlezen. Random, John Renkums uit Venray wil graag nummer 2 horen. Dan is het Christiane Duitsland wil graag nummer 1. Koos die wil nummer B. Dat is de Busy met Traag. Henny uit Zoldorp wil graag nummer 1 horen. Dan is het Pieter die wil graag nummer 1 horen. Nick uit Almelo wil graag nummer 1 horen. Harmen Rovers uit Dalen wil nummer 1 horen. Taxi Henkie die heeft zin aan Traag. Low, low, low. Mooi. Ja. Ferry Kweens uit Spouwbeek. Doe maar keuze nummer 1. Het is Jesper uit Hengelo. Wat heb jij dan vast? Luister.
3: Bij voorkeur, lieve Frans, ik schrijf hier op mijn paarse postpapier.
0: Allemachtig. Nou, ik heb alles bij elkaar opgeteld. Ik heb het gezien. Het is duidelijk geworden. En Leeuwendeel vandaag heeft gekozen voor... Voor... Ja, liedje nummer 1. 29 appjes maar voor Busy met Traag. Want dat is een beetje een gek liedje natuurlijk. David Hasselhoff, I've been looking for freedom. 318. Allemachtig.

0: 75 euro? Ik loef het!
1: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
0: Wow, dit is echt nice!
1: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
3: Heb je

0: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestool, Knipex, Vera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
1: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv, de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
5: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
6: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
5: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
7: Dit is de nieuwe zomerplaat van Dean Saunders. Ik wil niet dat je gaat. Een meezingen vol zomerse gevoel.

0: stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroeverdum.nl.
1: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
2: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
3: Hola, ¿dónde está mi casa?
2: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
3: Paella, paella.
2: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
3: Buenas noches.
2: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
8: Adverteren op de radio.nl.
9: Hey, wij gaat fan. Scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
10: Kijk uit, hier ben ik. Beun,
9: en natuurlijk deze.
10: De vlam in de pijp.
9: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radio.nl.fm.
11: Dit is Radio NL. Altijd aan.
12: Radio NL.
11: Weerbericht.
13: Ja, vanavond bijna overal bewolking. En dan kan hier en daar ook wat regen vallen en een klap onweer. De komende dagen zeer warm, heel veel zon. Vrijdagnacht enkele stevige onweersbuien trekken over ons land. En elke provincie krijgt er waarschijnlijk mee te maken. En morgen, dan wordt het max. Je hebt het ongetwijfeld gelezen. Ik bedoel, je houdt ook alles in de gaten natuurlijk. Maar ik, ja, 35 graden, dat ziet er heel gaaf uit, hè? Plaknachten, dat is wat minder. Dan binnen- en buitenland, het nieuws. Hoe zit het daarmee? We gaan het je laten horen in samenwerking met het ANP. En we doen dat natuurlijk voor de snelheid in vogelvlucht. Dus ze zitten er klaar voor. Goedemiddag.
14: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. In België heeft een stichting tegen kanker opgeroepen om de zonnebank te verbieden. En dat vindt ook hier gehoor, meldt RTL. Onder andere bij het RIVM en KWF Kankerbestrijding. Ze werken aan een gezamenlijk standpunt. Tienduizenden kleine ondernemers met een website die draait op WordPress moeten hun beveiliging snel controleren, zeggen werkgeversclubs. Cybercriminelen hebben wachtwoorden in handen en de politie heeft ze inmiddels in de gaten. Steeds meer sportevenementen worden afgelast met het oog op de hitte. Nu ook de TT City Run overmorgen in Assen. Die was al ingekort, maar is nu helemaal geschrapt.
13: Dankjewel René Postma. Dan de files. A12 Utrecht richting Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en Lunetten een half uurtje. Een uur vertraging op de A12 Arnhem richting Den Haag. De A28 Zwolle naar Assen tussen Bijlen en Assen-Zuid. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen een half uurtje. De A28 Groningen richting Zwolle. 49 minuten en... Dat is de andere kant op natuurlijk. 6 kilometer daar. En drie kwartier op de A256 Goes richting Zierikzee. Snelheidscontroles. A12 de Duitse grens richting Arnhem, dan staan ze weer eens bij 139,3. De A20 Gouda richting Hoek van Holland bij 30,9. En de A74 de Duitse grens richting het mooie Venlo 101,2. We gaan naar Domien Slachter. Die zat even te denken aan... Ja, dat ene liedje. Speciaal voor de vrachtwagenchauffeurs, want ik zit even in jouw cabine te kijken, Domien. Dat ziet er heel gaaf uit. Maar er ontbreekt nog een sticker van Radio NL. Hey, doe even je adres. Regel ik het.
11: Het is half zes geweest. We hebben nog een half uurtje. Lekker los te gaan. Laat je brein nog even breinen. Wat wil jij nog horen? Dikke hectiek of kwaliteitsmuziek? Een feesttentje momentje? Jij hebt, wij maken het recept. En dan nu weer een dikke vette klap.

0: idiote uurtje. Live op de antenne.
1: Wat een beest.
2: Dit is... Het is lekker los.
3: Ga erop.
4: Let it be, let it be, let it be, let it be.
5: When I find myself...

0: La la la la. Ja, we krijgen niet zo heel vaak berichtjes uit Maastricht. Arjen die zat er eigenlijk op te wachten op deze plaat. Het feestteam, linkje erbij gezet, Spotify. Hè, dat het niet meer zou gaan, dat ik niet de verkeerde zou pakken. Nou, bij deze gedraaid Arjen uit Maastricht. Mooi, mooi, mooi man. Nou, weet je waar wij achter de schermen al een tijdje mee bezig zijn? En het wil nog niet echt lukken. Maar we willen dat binnenkort wel even gaan brengen. En het is ook niet heel slim om dat op de radio te vertellen. Maar wij draaien in een uurtje lekker los. En dat is ook de aanleiding geweest. Draaien wel eens muziek dat je denkt... Ja, oké. Okay. Ik begrijp het wel dat mensen het aanvragen. En ik snap ook wel dat de disjok hierin start. Maar was er maar een mogelijkheid om het uit te zetten? Nou, daar zijn we mee bezig. Al een hele tijd. Maar de techniek is best wel ver in 2026. En we hebben AI. Je kan dingen regelen en sturen en zo. Maar wat het plan is... Dat is in onze RadioNL-app. Daar komt een apart blokje. Daar komt een knop in. In die app komt een knop in. En dan start ik een liedje in. En dan kan ik dat aangeven, als discjockey zijn, dan kan ik aangeven... dan zet ik bijvoorbeeld zet ik de 50 zet ik eronder. Dus de rode knop, ik zie alleen maar die 50. Dus ik toets in 50. En wat betekent dat? Dan ga ik een bepaald liedje draaien. En als er dan 50 mensen op die knop hebben geduwd, dan gaat de plaat uit. Ik moet hem dan in een speciale speler zet ik hem neer. Dus niet in het systeem waar we nu draaien, maar ik zet hem ergens gewoon in. Bijvoorbeeld dit liedje.
1: Okay. Ronald Koeman.
0: Die zet ik dan klaar. En uiteindelijk als er 50 mensen dus het knopje hebben ingedrukt, dan gaat de plaat uit. En jij kan in je app maar één keer drukken, dus er moeten echt serieus 50 luisteraars zijn die zich groen en geel ergeren aan de plaat wat op dat moment draait. En die kun je dan uitzetten. Dus voor ons is het ook super spannend. Dan moeten wij met de koptelefoon achter de mengtafel blijven zitten, want op een gegeven moment gaat de plaat uit. En dat, nou, die teller kunnen we zelf instellen. Dus dat, ja, ik hoop dat het zo snel mogelijk klaar is, man. Dan wordt lachen hier de bullen. Dan zijn we het enige station in Nederland als je je kapot ergert aan een plaat, dat je hem uit kan zetten. Maar dat kun je ook gewoon doen om te clearen. Dat is ook altijd mooi natuurlijk. Nou, een uurtje lekker los. Zometeen dan gooien we de lijnen open. Maar eerst gaan we naar Margreet uit het mooie Venray. Zij wil horen Criss Cross Amsterdam en Donnie. Vanavond hebben we een bol.

0: Heel veel artiesten verenigd in een liedje en Criss Cross Amsterdam. Ik blijf dat zo zeggen, vind ik gewoon mooi. Criss Cross Amsterdam. En dames en heren, hier komt Dua Lipa en Polka. Ja. Lies uit Eersel. Hey Stefan, een klein vraagje. Wie is die zanger die je net draaide voor Django? Mijn man zoekt zich een bult en hij vindt het een supernummer. Nou, dat is heel simpel. Dat is Pap en Pudding. Dat is die man die tegenwoordig ook in die rechtszaak staat met het ABBA-gedoe. Dat is René van Rooij met de dikke pens Polka. Pap en Pudding en dat nummer heet Wie is dat lekker ding? Dus Pap en Pudding, Wie is dat lekker ding? Zo kun je hem ook gewoon aanvragen morgen bij Lars. Gewoon doen. Zeg, dit is het moment dat je even je telefoon erbij moet pakken. We gooien de lijn even open. Die kunnen eigenlijk niet dicht bij een radiostation, maar we gaan naar de telefoonlijn. 088 0200 100. Live inbellen. De eerste die belt is ook de eerste die daadwerkelijk gaat tellen. En wat gaan we doen? We zoeken een mooi liedje voor een uurtje lekker los om ermee uit te gaan. En wij noemen dit de finale klap.
1: Einde. Het is tijd om op te zouten.
2: Dit is de finale.
3: Finale klapper. Finale.
0: Wie heeft de bal om even te bellen? 088-0200-100. En overleg even met de dienstdoende DJ of het liedje wel gedraaid kan worden. Niet alles kan natuurlijk. Ik roep altijd, alles kan en alles mag. Dat klinkt zo stoer op de radio. Maar in feite, we kunnen natuurlijk geen Bryan Adams draaien. Meatloaf, Dua Lipa kan ik draaien. Dat wil ik niet. Verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. Ik vind het zo'n verschrikkelijke artiest, vind ik dat. Ja, niet persoon, maar die muziek. Er is geen één plaat. Ik heb alles geluisterd van Dua Lipa. Ik vind het verschrikkelijk. Maar goed, dat mag ik zeggen, want ik werk bij radio wel. Hey, we gaan... Ja, nee, echt. Ik bedoel, ze roepen het op 538 ook wel eens. Oh man, Sven Versteeg. Nee, dat zeggen ze niet. Nou, we gaan even kijken. Leentje Prik. Hallo, met wie?
4: Met Annie.
0: Met Annie?
4: Annie.
0: Oh, Annie. Kijk eens aan. Oh, hey Annie, wat kan ik voor jou draaien als finale klapper?
4: Annie.
0: Wanny.
4: Annie, ja. Uit Horen.
0: Ah, kijk eens. Annie. Oh, Annie. Ja. Oké, okay, ik hoor het. Hey, wat wil jij als finale klapper? Ben jij een muziekliefhebber of ben je een muziekbaba?
4: Nou ja, ik ben wel een muziekliefhebber, ja.
0: Oké. Maar hou je ook van slechte muziek? Vind je dat ook leuk?
4: Ja, dat hangt er vanaf.
0: Oké. Hé, wat wil jij als finale klapper, Adi?
4: Ik wil de 4J's met Die Man Is Verliefd.
0: De man is verliefd van de 3J's. Oh, dat is een opmerkelijke finale klapper. Dat is wel mooi. Hey.
4: Dat dacht ik.
0: Dan moet ik hem nog wel even zien te vinden ook. In een snel tempo. De man is verliefd. Ja, zeker. Maar ja, hoe toets je de drie? Oh ja, ik heb hem met Jan S. uit Volendam, man. Prima. Ja. Hey Adi, hang snel op en ga ervan genieten. Gaan wij ook doen.

0: onze vloer bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.

0: mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu en vraag vandaag nog een offerte aan.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroo.nl.
5: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA Power vaatwastabletten, 40 stuks voor €2,35. En AHA vochtige allesreinige doekjes citrus voor maar 66 cent. Altijd laag.
6: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
7: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook. Uit de meterkast.
6: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
12: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
13: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
14: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: eerste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bespaar gemiddeld 500 euro op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Radio NL.
1: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
3: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
1: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
3: De Zomertour.
1: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIF, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
5: Radio NL zet de tijd op 6 uur.
4: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Een Belgische stichting tegen kanker roept op om de zonnebank te verbieden en dat vindt ook hier gehoor. Onder andere het RIVM, KWF Kankerbestrijding en het Huidfonds komen binnenkort met een gezamenlijke oproep, meldt RTL. Ze raden de zonnebank sterk af en willen het liefst een verbod, maar twijfelen of dat haalbaar is. De gijzelnemer van het café in Ede is eindelijk opgenomen in een TBS-kliniek in Groningen. Hij is daar blij mee, zegt zijn advocaat tegen Omroep Brabant. Het was lastig om hem in de TBS te krijgen, omdat er ook nog een zaak tegen hem loopt van een gijzeling in de gevangenis in Vught. Er is een enorme wachtlijst voor TBS-kliniek.

0: Technieken. Ondernemers met een WordPress-website moeten hun beveiliging even controleren, omdat ze misschien gevaar lopen, zeggen werkgeversclubs VNO-NCW en MKB Nederland. Tienduizenden kleinere ondernemers hebben zo'n site. Hackers hebben geprobeerd in te breken en er is de politie achtergekomen. Door de hitte worden steeds meer sportevenementen afgelast, nu ook de TT City Run overmorgen in Assen. Die was al ingekort, maar is nu helemaal geschrapt. Ook wordt op allerlei plekken de avondvierdaagse ingekort, bijvoorbeeld in Bergsenhoek en Berkel en Roderijs. Het weer van Weer Online. Kans op onweer met hevige buien en het blijft ook vannacht rond 20 graden. Morgen is het zonnig en nogal vochtig, daardoor kan het benauwd aanvoelen en het wordt overal boven de 30 graden. En dat was het ANP nieuws.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. Aanmerken en producten uit onze eigen fabriek. Getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
6: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
9: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
10: Zonnebrandcreme?
11: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
13: Radioreclame werkt. Kijk op adverteren op de radio.nl.
14: 6 uur geweest, goedenavond. Dit zijn de files van dit ogenblik. De A12 Utrecht richting Arnhem een half uurtje, dat is 5 kilometer. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Kuik en Boxmeer staat ook een half uur. Snelheidscontroles in totaal in heel Nederland staan er 8. En deze weten we zeker dat ze er gewoon staan. De A12 Den Haag richting Utrecht, 58,3. En de A28 Zwolle richting Assen, daar staan ze bij 163,1.
15: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.
16: Radio NL.
15: Altijd aan.
16: De leeuw komt eraan.
15: Radio NL.

Robert Pater en de allernieuwste creatie van Danny de Munk. En heerlijk, heerlijk, heerlijk. Luisteraars hebben altijd gelijk. Luisteraars hebben altijd gelijk. Mits er belangen zijn dat ze zelf hebben gemaakt. Maar Rick uit Tuk, die stuurt even een mooi mailtje. Ik heb een appje. Ik heb een fantastisch WK-nummer gevonden van Volgas, wereldkampioen. Zouden jullie dit even kunnen draaien, dan wordt het sowieso gegarandeerd een hit. Nou ja, dat gebeurt wel vaker bij onze tennis. Weet je, Rutger van Barneveld nog van een hele tijd geleden. Ik bedoel, Hollandse nieuwe geweest en opeens valt heel Nederland over het liedje heen. Komt natuurlijk niet door ons, maar ja goed, we zijn wel een groot landelijk station natuurlijk. Als wij iets oppakken, dat is, ja, dat klinkt ook een beetje gek, maar in het verleden is het wel een beetje gebleken natuurlijk, als wij volgas blijkbaar gaan geven, als wij een goed gevoel hebben over een liedje, we draaien dat, dat doen we niet bewust natuurlijk, maar we gaan het veel draaien, dan meestal wordt het wel iets, ja, inderdaad. Dus ja, wereldkampioen, volgas. Ik draai het even van YouTube, want ik kan het verder nog nergens vinden in ons systeem. En laat je verbazen, ik vind het ook gek dat dit er nog niet was. Ik kan hem helaas niet helemaal draaien, maar ik vind hem leuk genoeg, Rick uit Tuk, om hem even te laten horen. Want ja, dit is een top 40 hit geweest vroeger. En dat hebben ze nu dan verbasterd naar Koeman. Het is bizar dat dit de eerste keer is dat het liedje zo is. Nou, luister.

0: Ik laat hem ook gewoon even staan, klein stukje.
1: Ja, mooi. Dat is Koemal.
0: Ja, man, gedraaid vanaf YouTube. Dus nou, we gaan even op zoek of hier een goede kwaliteit dingetje van is. En die mogen ze allemaal toesturen. Vol gas zijn die gasten. En volgens mij zit daar Mitchell en Jan, die zitten erachter zo te zien. Nou ja, ja, stuur me op, joh. Ik draai het wel. Grappig.

Ik weet niet of u zit te luisteren via de televisie, maar dan zag je een clipje voorbij komen. En deze twee, Saskia en Serge, zoals ze afgebeeld waren en zoals ze stonden in de videoclip, die kunnen zo in de bol doen. De beautiful, joh. Allemachtig, mooi. Hey, tot zover ook het programma van vandaag. Zometeen heel veel plezier met Ivo Pasveer. Hij neemt je mee in de avond en ook in zijn gekte natuurlijk. Hè? Denk allemaal dat hij heel braaf is, maar dat is hij niet. Dat is hij zeker niet.

0: 75 euro? Ik loef het.
1: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
0: Wow, dit is echt nice.
1: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
4: Soudal, de bouwverslimmers.
3: Soudal, de bouwverslimmers.
5: Radio NL.
6: Radio NL. Hier moet je zijn voor...
5: Altijd aan.
6: Radio NL.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
7: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
8: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
9: D24olie.nl. Voordelige brandstof voor transport en landbouw. Bezoek D24olie.nl en bestel vandaag nog jouw dieselolie, B0, HVO100, smeermiddelen en AdBlue. D24olie.nl.
8: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
10: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past.
11: Bakker Campers, leven van vakantieplezier.
10: Kijk op bakker-campers.nl.
12: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
2: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
3: Brussel-Zuid.
2: Hé, nu al?
1: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,39. En een fles Carvan Zevitam siroop voor 3 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Adverteren op de radio.nl.
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
8: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
9: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar 1,50 euro. Bij Burger King.
11: Hey, Wijngaardfan. Scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk.
12: Kijk uit, hier ben ik. Beun,
11: en natuurlijk deze.
12: De vlam in de pijp.
11: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
13: Dit is Radio NL. Altijd aan.
14: Radio NL.
13: Weerbericht.
15: Vandaag is het begin van een warme periode. Het wordt namelijk 26 tot 32 graden. Morgen wordt het nog warmer en zal de hitte voor veel mensen benauwd aanvoelen. En daarbij is ook kans op felle onweersbuien. En dan ANWB verkeersinformatie bij Radio NL. Er staat momenteel nog 53 kilometer aan file. Dit zijn de bijzonderheden. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum. 11 minuten door een ongeluk. A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Feyenoord. 10 minuten. De A28 Assen-Zwolle tussen Assen-Zuid en Westerbork. 17 minuten. En de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer. Een kwartier. Alle flitsers gemeld in de Flitsmeisterapp. A1 Amsterdam-Amersfoort bij 13.4. A7 Heerenveen-Groningen bij 181.9. A12 Arnhem-Utrecht, 108.8. De A16 Rotterdam-Breda bij 27.5. A20 Gouda-Hoek van Holland, 30.9. En de A28 Assen naar Zwolle bij 163.1. Goeie reis!

Sappie, Billy Dans, Gappie Sappie in de avondshow van Radio NL voor de donderdag met zo direct hier de Weegschaal gloednieuwe muziek voor het draaien voorgesteld. Zoals iedere donderdag. Ook Jan Smit en Marco Schuitmaker onderweg met Van Goes tot Purmerend. En eerste liedje dat een paar jaar geleden nog gecoverd is door William Jans en half naar het Spaans vertaald. Laten wij even het origineel doen. Frans Bauer, er is Ik wil met je dansen. In het land.

Op je donderdagavond met Jannes en Gas erop. En daarvoor Jan Smit, Marco Schuitmaker en Van Goestel Permanent. En Marco is erbij. En volgende week, het is inmiddels aftellen. Nog 7 kruisjes op de kalender. En dan is het zomertour als ze donderdagavond er is hier erbij. Marco Schuitmaker. En meer trouwens, hè. 3J's, Wolter Kroes, Justin de Wild, Django Wachter, Frans Duits en nog veel en veel meer zijn op de zomertour in Assen. Volledige line-up, die check je op radionl.fm.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Nu bij de Boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.

0: Radio NL.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl. Radio NL.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.

0: 30 en AHA-vochtige alleschijnige doekjes citrus voor maar 66 cent. Altijd laag.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
3: Radioreclame. Adverteren op de radio.nl.
4: Oh, wat een goal! Goal?
5: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren, omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
7: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: Radio 25, 26 en 27.

0: De Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
2: Radio NL zet de tijd op 7 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. De vondst van explosieven in een AZC in het Brabantse Nuenen verandert niks aan de komst van asielzoekers over 2 maanden, zegt de opvangorganisatie. Die vindt het afschuwelijk dat mensen dit doen. En ook de burgemeester vindt het onacceptabel. Er komt extra camerabewaking en beveiliging. 2 mannen in Utrecht zijn veroordeeld omdat ze vorig jaar rondreden met een auto vol explosieven, meldt RTV Utrecht. Ze reden door rood en tegen het verkeer in. Een klein ongelukje had al kunnen zorgen voor een enorme explosie, zegt de rechter. Ze moeten 2 jaar de cel in. Organisaties tegen kanker willen het liefst de zonnebank verbieden, zeggen ze bij RTL Nieuws. Ze zijn het helemaal eens met een oproep in België van een stichting tegen kanker die helemaal af wil van zonnebanken. Alleen twijfelen ze of dat haalbaar is. De politie heeft met veel machtsvertoon vanochtend een streekbus in Dordrecht stilgezet na een melding over een vuurwapen, meldt Rijnmond. Alle passagiers moesten eruit en een politiehond doorzocht de bus, maar vond geen wapen. Agenten zagen wel een waterpistool in de sporttas van een kind. Het weer van Weer Online. Kans op onweer met hevige buien. Het blijft ook vannacht rond 20 graden. Morgen zonnig en nogal vochtig en daardoor kan het benauwd aanvoelen. Het wordt boven de 30 graden en er is weer kans op onweer. En dat was het ANP-nieuws.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
9: Samen delen we Oranje.
10: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
11: Dit is de nieuwe zomerplaat van Dean Saunders. Ik wil niet dat je gaat. Een meezingen vol zomerse

0: Goedenavond, 7 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Dit zijn de files. A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de grens. Een kwartier. De A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Ridderkerk. 5 minuten. En de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk en Elspeet. 10 minuten. Dan de flitsers gemeld in de Flitsmeister-app. A1 Amsterdam-Amersfoort bij 13.4. A7 Heerenveen-Groningen bij 182.3. A16 Rotterdam-Breda bij 27.6. En de A28 Assenaar-Zwolle bij 163.1. Goeie reis.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Ivo Pasveer!
0: Met gloednieuwe muziek uit Den Haag. Zometeen in de weegzaal. Eerst Samuel Welten en de bankzitters.
1: Dit is de muziek van Radio NL.
3: Radio NL.
1: Altijd

0: haast het een grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Hey René, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee.
1: Mooi dit, naar een eigen huis, een plek onder de zon. Donny, René Vroger en Bom gebakt in de avondshow van Radio NL. Het is donderdagavond en je weet het, iedere donderdag stellen we je voor aan gloednieuwe muziek bij Radio NL in de Weegschaal. En het leuke is, jij bepaalt of we een liedje vaker gaan draaien op Radio NL of dat die linea recta weer in de prullenbak verdwijnt. Een soort van ja, doen of dumpen eigenlijk. Met vanavond een Haagse held, een Haags icoon. Ja, dat had je natuurlijk vroeger al met het Kleine Orkest en Harry Klorkenstein, O.O. Den Haag, maar er is een nieuwe opgestaan, inclusief Matje in de Nek. Hij brak ooit door, 4 jaar geleden, ook tijdens een WK, met het liedje Veeg ze van het matje. En

komt op met een typische Haagse titel van zijn nieuwe single. Het gaat om Chico en Lekker Bakken op Scheveningen. Hij zegt er zelf over dat het een vrolijke, feestelijke track is die de sfeer ademt van zon, zee en strand. Ja, en natuurlijk de gezelligheid waar Scheveningen onbekend staat. Hij hoopt dat het een hit gaat worden, maar vanavond ligt het eerst in jouw vertrouwde handen. Gaat dit een hit worden of niet? Jij bepaalt in de Radio NL App. Ik ga hem zo aan je voorstellen. Geef daarna je mening in de Radio NL App en bepaal of we dit liedje vaker moeten gaan draaien op Radio NL of nooit weer. Ik stel aan je voor, vanavond in de Weegschaal, Chico en Lekker Bakken op Scheveningen.

0: vinden.
1: Hey Chico man, waar ben je? We liggen bij de pier. Gek zeg, ik lig op het zuiderstrand. Laters!
2: Och man, kon ik maar zo plat haast als deze gozer. Lekker bakken op Scheveningen. Het is de nieuwe Chico. En vanavond zit hij in de weegschaal. En dat betekent dat vanaf nu zijn lot in jouw handen ligt. Stem in de Radio NL app. Vaker draaien of skippen. Laat het weten in een berichtje of een spraakberichtje. En bepaal of we dit liedje vaker gaan draaien op Radio NL. Of nooit weer. Skippen of vaker draaien in de Radio NL app. Alvast bedankt voor je stem. Dit is André Hazes.

0: Scheveningen. En aan jou de vraag, moeten we dit vaker draaien op Radio NL of nooit weer? Het is aan jou, stem in de Radio NL. Vaker draaien of skippen? Stuur eventjes een berichtje of een spraakberichtje en bepaal of we dit liedje vaker gaan draaien. Zo stuurt Johan uit Alblasserdam nou nooit meer, wat mij betreft. Sharif uit Den Hoorn, vaker draaien. Mitchell uit Zwolle, wij wat mij betreft vaker draaien. Rob uit Bovenleeuwen, jou hoor, dat mag vaker. Gezellig. Willemien uit Nijenmeerdum.
1: Goedenavond, Ivo, draaien. Tot later.
0: En Nico uit Sassenheim. Chico, altijd lekker blijven draaien. Verdient die jongen. Oké, het is over het algemeen redelijk positief tot nu toe. Maar misschien denk je wel van, joh, ik vind dit verschrikkelijk. Ik wil het nooit weer horen. Pak nu de app erbij en app het woordje skippen. Ja, of wil je verzekerd zijn dat we dit liedje deze zomer vaker gaan draaien? Dan app je nu vaker draaien in de Radio NL app. Zometeen de uitslag van de weegschaal hier op Radio NL. En dit is de nieuwe Marco de Hollander.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Gasflessen vul of ruil je bij D24 Gas. Ideaal voor horeca, de bouw, heftrucks, thuis of op de camping. D24 Gas, Klaverweide in Oud-Gastel. Kijk op d24gas.nl. Gas met een Z.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat. Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Heb je trek?

0: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Deze week met Praxis Plus, een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
8: Praxis.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
12: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op de radio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
13: Hey, Wijgaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
14: Kijk uit, hier ben ik. Beun, de beunhaas.
13: En natuurlijk deze.
14: De vlam in de pijp.
13: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel
12: op radionl.fm.

0: man.
1: Uit 1996. En de dames die hij hier beschrijft, dat zullen inmiddels wel echt oude hoeren zijn, toch? Ja, gezellig. Meisjes van de nacht, Edwin de Roelvink, zojuist bij Radio NL. We zijn bezig met de Weegschaal met vanavond de nieuwe Chico.

Lekker bakken op Scheveningen. En de vraag aan jou is, moeten we dit vaker draaien of nooit meer? Want hij zit in de weegschaal vanavond. Ik zie nog appjes binnenkomen van onder andere Haddy uit Hoorn. Die zegt vaker draaien. En ook Daan uit Grazina Veli heeft gestemd. Lekker liedje, zeker vaker draaien. Nou, volgens mij is de uitslag bekend. We gaan hem vaker te horen hier op Radio NL. Chico en lekker bakken op Scheveningen. Jij zegt vaker draaien. En dat is dus ook exact wat we gaan doen. Vorige week in de weegschaal, Jesse Fields, doen we het vaker. En daarin zei je inderdaad, die gaan we vaker doen. Hier is hij.

wat een heerlijk liedje was dit. René Karst en super gave tijd in de avondshow van Radio NL op donderdagavond. Het is iets van achter. Wolter Kroes zometeen, de drie J's. En zometeen ook het rondje Nederland. Ik ben heel erg benieuwd wat jij aan het doen bent op dit moment. Ben je nog aan het werk? Ben je aan het chillen? Ben je misschien wel met een schuin oog voetbal aan het kijken? Ik moet heel eerlijk zeggen, ik wil. Want ja, de Tsjechië speelt momenteel. En ik heb het je wel eens verteld, ik ben zelf half Tsjechisch. Mijn moeder is Tsjechisch, dus het is toch altijd leuk om Tsjechië te zien spelen. Het voelt toch ook wel een beetje als mijn land. En oh wee, als we straks een keer tegen elkaar moeten, Nederland en Tsjechië. Dan ben ik onpartijdig, denk ik dan maar. Nou goed, tijd voor belangrijke zaken, het rondje Nederland dus. Wat doe jij op dit moment? Stuur eventjes een fotootje of een spraakberichtje van wat je op dit moment aan het doen bent. Sluit zometeen aan bij het rondje Nederland. Zometeen gaan we namelijk even kijken waar Nederland mee bezig is. En ik zou het leuk vinden om van je te horen. Fotootje of spraakberichtje in de Radio NL app. Dat is het enige wat ik van je nodig heb voor het rondje Nederland. Wolter Kroes, zometeen met Route du Soleil. En eerst even die zomerse single van vorig jaar. 3 A's, dit is zo'n dag.

0: De Boer Drachten, bijna 100 jaar. Nu actie op de nieuwste modellen Stiga robotmaaiers. Tot €600 voordeel. Kijk op deboerdrachten.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
3: Altijd aan Radio NL.
4: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
5: Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof.
4: Verwen jij je maar.
5: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
4: Maar mee?
5: Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan.
4: Ja, ik voel hem.
6: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
8: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Power vaatwastabletten, 40 stuks voor €2,35. En AH vochtige allesreinige doekjes citrus voor maar €0,66. Altijd laag.
9: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
10: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
11: Voel mij zo free.
12: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
13: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
12: Wow, dit is echt nice.
13: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
14: Meer bereik, meer succes. Ontdek de voordelen van radio met adverteren op deradio.nl.
15: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.
16: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99.

0: in de aanbieding bij Jumbo. Alle alcoholvrije bieren, 1 plus 1 gratis. En heerlijk knapperige Jumbo chips voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Castilla, van Jumbo.
1: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Radio 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
5: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
4: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
5: De Zomertour.
4: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Amcora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op RadioNL.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
7: Radio NL zet de tijd op 8 uur.
6: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Het meisje dat vastzit voor de dood van haar ouders in Meerstad heeft beelden van het misdrijf gedeeld met leerlingen van haar school, meldt Dagblad van het Noorden. De ouders zijn te zien met bloed. Ze zouden in hun slaap zijn aangevallen. Ook de hond had steekwonden. Het meisje zou worstelen met wie ze is en zou het liefst een dier zijn. Organisaties tegen discriminatie willen proberen alsnog Geert Wilders voor de rechter te krijgen voor een tweet vorig jaar met 2 foto's, een jonge blonde vrouw met eronder PVV en een oudere vrouw met hoofddoek en PVDA. Justitie vond het niet erg genoeg voor een rechtszaak. De organisaties gaan nu in beroep. Hongarije heeft op de EU-top in Brussel een ander gezicht laten zien. De nieuwe leider Magyar zei dat hij niet van plan is om de hele tijd met veto's te strooien, alleen om dwars te liggen, zoals zijn voorganger Orbán. Ook is hij blij dat de gesprekken met Oekraïne zijn begonnen om lid te worden. Orbán hield dat jarenlang tegen. De staking bij de NS volgende week woensdag is iets korter dan eerst werd gemeld. Tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends legt het treinpersoneel het werk neer, zegt vakbond FNV. Ook bussen, trams en metro's rijden dan niet. Het weer van Weer Online. Kans op onweer met hevige buien. Het blijft ook vannacht rond 20 graden. Morgen is het zonnig en nogal vochtig, daardoor kan het benauwd aanvoelen. Het wordt boven de 30 graden en er is weer kans op onweer. En dat was het ANP-nieuws.
9: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
12: Samen delen we Oranje.
9: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
14: ANWB en gaan!
15: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: ANWB Zomeralert.

0: vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
1: Hey, even een kleine oproepje. Waar zijn die donderdagavond beunhazen? Ben je momenteel nog aan het werk? Stuur dan eventjes een fotootje in de Radio NL van wat je op dit moment aan het doen bent. En sluit aan bij het Rondje Nederland. Zometeen, eerste blik op de wegen. ANVB verkeersinformatie met één file A15 Rotterdam naar Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. 10 minuten. Dan de flitsers gemeld in de Flitsmeister-app. A9 Alkmaar-Amstelveen 44.1. A15 Rotterdam-Gorkum bij 85.1. De A16 Rotterdam-Breda bij 28.0. En bij 45.9. En de A4 70 Duitse grens naar Venlo bij 101.1. Goeie reis.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Eva Pasveer.
1: En de allerbeste muziek voor je donderdagavond met Django Wachter zometeen. En eerst Rutger van Barneveld.
2: Dit is de muziek van Radio NL.
4: Radio NL.
2: Altijd aan.
5: Ja, welkom terug.
2: Radio NL.

0: achter. Waarom ben jij gegaan? Zojuist bij Radio RL. Het is donderdagavond, beunenavond voor velen. Ben je momenteel ook nog druk aan het werk, aan het klussen? Of misschien heb je net zoals Patrick de PlayStation opgestart. Hij belde net eventjes naar de studio. Laat er even weten wat je aan het doen bent via de Radio RL app. Stuur een fotootje, een spraakberichtje. Sluit aan bij het Rondje Nederland. Zo stuurt Xavier uit Raalte. Nou, lekker op de heftruck vanavond. Tot 10 uur. Succes, Xavier. Gerwin uit Nooit Gedacht, die is de TT Camping, de haar aan het opbouwen. Hey, succes Gerwin. En ik denk dat je een hele hoop mensen daarmee blij maakt die weer op die gezellige TT Camping gaan slapen straks met de TT in Assen volgende week. Henriette uit Slagharen ben ook weer onderweg. Pakketten rondbrengen en met Radio RL op de achtergrond. Groetjes thuis en aan de collega's onderweg. Christian uit Duitsland, die zit lekker op de truck. Ik zie hem in de buurt van Duisburg, als ik het goed heb. Als ik mijn Duitse wegenkennis een klein beetje op orde heb. Dylan uit Langeveen staat erop in Almelo tijdens het beunen. Doe maar eventjes een dikke piratenklapper. Jesper uit Sint-Michielsgestel, goedenavond. Ik ben nu sorghum aan het oogsten in Farming Simulator met natuurlijk Radio RL aan. Kees uit Barneveld, lekker cabrio rijden in Makkum vanuit Sneek. Eventjes een weekend vieren in Sneek. Groetjes van Kees en Jacqueline. Willy uit Milhezen, lekker thuis met NL uit de boxen. Deze week 1 keer oude lullendagen, 3 stuks. En dat gaan we iedere maand doen, Ivo. Heerlijk. Och man, heerlijk zeg, die oude lullendagen. Johan uit Alblasserdam. Nou, ik ben aan het wachten voor de sluis. Bijna in Zwitserland. Maurice uit Sint-Michielsgestel, goedenavond.
1: Vanuit Zuid-Frankrijk rijden wij onderweg naar huis. Nu ik er toch ben, kan jij Jalla Jalla Jalla eens draaien. Ik weet niet meer van wie, maar dat lijkt me leuk op deze donderdagavond. Dankjewel.
0: Jalla Jalla Jalla, welk liedje is dat? En als je het weet, laat het even weten in de Radio RL. Maar een goede reis sowieso vanuit Zuid-Frankrijk, Maurice. Mitchell uit Zwolle, goedenavond.
2: Goedenavond, Ivo. Ja, ik ben lekker aan het werk tot vannacht 2 uur. Ik kan uitlopen tot geen idee hoe laat. Lekker op de taxi.
0: Nou, succes daar op de taxi, zou ik zeggen. Remco uit Zwolle, goedenavond. Hallo, Remco uit Zwolle. Nou, Remco heeft er niet zoveel zin in, volgens mij. Mirjam uit Tilburg, ik ben met de computer bezig. Miranda uit Vught, wij zijn aan het vouwen, jagen. Dat is een kaartspel. En laten we Remco nog even 1 keer proberen.
3: Hey, Ivo. Ik ben lekker voetbal aan het kijken naar Tsjechië en dingen. Maar heb ik niet echt gekeken. Het is gelijk spelletje geworden, 1-1.
0: Ja, 1-1 inderdaad. Tsjechië tegen Zuid-Afrika, gelijkspel door een... Ja, ik heb voetbalkennis, hè. Dubieuze penalty, maar goed. Zal de scheids wel niet met mij eens zijn. En wat ben jij aan het doen op deze donderdagavond? Laat het even weten in de Radio RL. Vet hier zometeen. Tino Martin onderweg en eerst even terug in de tijd. Dit zijn

Het was een kleine ode aan die grote zomerhit van Los Del Rio. Macarena Fetti hoor je bij Radio RL. Terwijl Patrick de Boer uit Tuitjenhoorn nog druk aan het grashakselen is in Waarland. En ik zie ook nog een aantal andere appjes binnenkomen van Marijke uit Arnhem. En ook Renate uit Vaassen is erbij. Het is Radio RL op donderdagavond. En de nieuwe van Antonio.

0: je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie en zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie en zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
4: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
6: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
8: Gericht adverteren? Wij bieden oplossingen op maat voor elke regio. Van jouw dorp tot in heel Nederland. Kijk op adverterenopderadio.nl.
9: Hey, Wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
10: Kijk uit, hier ben ik. Beun,
9: en natuurlijk deze.
11: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel
9: op radionl.fm.

Ja, ik weet niet wat jij deed toen je 15 was, maar ik was vooral bezig met hoe groot de snottenbillen uit mijn neus waren. Zij zat op haar 15e al in een bandje. Als 15e begon zij al te zingen. 15-jarige bij The Mokes, zo heette die band. Later natuurlijk groot geworden als Corrie en de Regels. En tegenwoordig doet ze het gewoon solo en heeft ze de Hollandse Nieuwe te pakken. Corrie Konings en Er hangt iets in de lucht. Zojuist bij Radio.

0: Sophie Lennenberg en Italiani.
1: Het laatste rondje.
0: Bij Radio NL. Ja, ik moet toch altijd met het liedje denken aan een pizzeria in Antwerpen. Daar ben je misschien wel eens een keertje geweest. Het is zo'n overduidelijke pizzeria midden in het centrum van Antwerpen. En daar werken ook echt van die gepassioneerde Italianen die met veel passie hun gerechten bakken. Maar goed, daar hoort ook altijd een hoop gescheld en geschreeuw bij. En het leuke is dat je dat dus hoort op het terras als je daar zit. Prego, prego, papi, mami. Fantastisch is dat om een keer mee te maken. Mocht je een keer in Antwerpen zijn, het ziet eruit echt als een Italiaans restaurant. Midden in het centrum, dan weet je vast wel welke ik bedoel. Hey, het is bijna 9 uur. Tijd voor het laatste rondje. Dikke donderdag. We zijn op zoek naar een dikke weekendhit. Heb je een suggestie?

0: laatste rondje.
1: Dat was Raymond en Hermans en In de Boeken bij Radio NL. Donderdagavond, dikke donderdag in het laatste rondje. We doen op iedere donderdag gewoon alsof het al weekend is. Met vanavond dus een dikke weekendhit als laatste voor 9 uur. Ik zie Yves Berendsen binnenkomen met Droom jij over mij vannacht van Daan, dankjewel. Kim uit Surhuis de Veen, goedenavond Ivo. Danny Christian met Kom drink een bier met mij. Jesper die vraagt om snollebollekes, sorry voor de overlast. Gerrit uit Wolvenga, Jeffrey Heesen met Logo. Maar we gaan vanaf voor een suggestie van Christian uit Duitsland, Wesley Bronkhorst. En zit liever hier dan thuis. Fijne avond.

0: Nieuws. Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee. Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een SIM-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op Ben.nl.
5: Hebbes.
6: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
7: 1 ijskoffie voor mevrouw.
6: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
8: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
9: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Power vaatwastabletten, 40 stuks voor €2,35. En AH vochtige allesreinige doekjes citrus voor maar 66 cent. Altijd laag.
10: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
11: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
12: Voel mij zo free.
13: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
14: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
13: Wow, dit is echt nice.
14: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
15: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Smoland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
16: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Radio NL.
18: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
19: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
18: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
19: De zomer.
18: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en

0: onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
1: Radio NL.
2: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
3: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
2: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
3: De Zomertour.
2: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Amcora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIF, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
5: Radio NL zet de tijd op 10 uur.
4: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Een schokkende wending in de zaak van het vermoorde echtpaar in Groningen. Er zijn beelden naar buiten gekomen van het misdrijf, meldt Dagblad van het Noorden. Hun dochter van 13 zou ze hebben aangevallen in hun slaap en de beelden hebben gedeeld met medeleerlingen van haar school. Ook de hond was toegetakeld. Meerdere winkels zijn zondag dicht door een staking van de FNV. Die is boos dat werkgevers de zondagstoeslag willen halveren, zoals bij andere winkels al is gedaan. Voor onder meer Ethos, Gal en Gal en Trekpleister geldt het nog niet. Het is nog onduidelijk welke winkels precies dicht zijn. Het is dan Vaderdag. In Engeland heeft een man in een dierentuin een jongetje van 3 in een krokodillenverblijf gegooid, meldt het AD. Het jongetje is gewond, maar niet in levensgevaar. Het lijkt erop dat de man een willekeurig slachtoffer koos. Hij is gearresteerd en wordt verdacht van poging tot moord. Het krokodillenverblijf blijft voorlopig dicht. In Schiedam werd vorige week het circus afgelast omdat het niet aan de veiligheidseisen voldeed. Maar nu is alles in orde en kan het circus komend weekend wel doorgaan. Vandaag zijn de laatste controles geweest. Het circus wilde ook met dieren komen, maar dat mocht niet. Het weer van Weer Online. Kans op onweer met hevige buien. Het blijft ook vannacht rond 20 graden. Morgen zonnig en nogal vochtig, daardoor kan het benauwd aanvoelen. Het wordt boven de 30 graden en er is weer kans op onweer. En dat was het ANP Nieuws.
7: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
10: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
11: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
12: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
13: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
14: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Dit is de muziek van Radio NL.
5: Radio NL.
4: Altijd aan. Radio NL.

Karel graag. Zij moest aan me wennen, iets bijzonders bedacht. Om een ratje te winnen, de champagne stond.

0: Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu, voor maar 2 euro. Bij Burger King.
1: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet te mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Nu met de Gamma Voordeelpas. Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus retiquetet. En vamos naar Beterbed.
7: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
10: Een ijskoffie voor mevrouw. Mm.
9: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
11: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
12: Radioreclame werkt. Kijk op adverteren op deradio.nl.
13: Hey, Wijngaardfan. Scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk.
14: Kijk uit, hier ben ik. Beun,
13: en natuurlijk deze.
14: De vlam in de pijp.
13: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
4: Oranje. Dit is Radio NL. Bij ons hoor je... jouw muziek altijd aan.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop... Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
7: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
8: Oh, daar heb je tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
11: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
10: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
11: Wat doe ik aan?
10: Shop nu bij Zalando.
12: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
13: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
16: Radio NL.
17: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
18: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
17: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
18: De Zomertour.
17: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
19: Radio NL zet de tijd op 11 uur.
4: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Er is weer een kindje uit een raam gevallen voor de tweede keer in een week tijd. Het kind viel in Dordrecht van 3 hoog uit een raam. De verwondingen leken mee te vallen, toch is het kind naar het ziekenhuis gebracht. Een kind dat eerder deze week van een tweede verdieping viel in Rotterdam, overleefde dat niet. Er zijn beelden naar buiten gekomen van het misdrijf waarbij een echtpaar is vermoord in Groningen. Volgens Dagblad van het Noorden heeft een dochter van 13 het aanvallen van haar ouders gefilmd en de beelden gedeeld met medeleerlingen van haar school. Ook de hond was toegetakeld. Meisje zit vast. De Amerikanen blokkeren de straat van Hormuz niet meer en dat betekent dat alle schepen weer kunnen gaan varen. Ook Iran zegt dat schepen snel een vergunning krijgen om erdoor te kunnen.

0: En grote opluchting bij een oplettende examenkandidaat uit Hoge Zwaluwe. Volgens Omroep Brabant kreeg de jongen vorige week te horen dat hij was gezakt. Hij baalde enorm en besloot zijn examens te gaan checken. Dat bleek een gouden zet, want een antwoord dat fout was gerekend bleek goed. Daardoor kan hij straks toch zijn diploma ophalen. Het weer van Weer Online. Kans op een paar felle onweersbuien met misschien ook hagel. Vannacht wordt een plaknacht. Morgen de warmste dag van de week met 30 tot 35 graden. En voor het gevoel nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
4: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
5: Is de muziek van Radio NL.
6: Radio NL.
5: Altijd aan.
7: Ja, de leeuw komt er.
5: Radio NL. Nee.

0: Dit is Radio NL.
1: Ik ga vanavond met vrienden stappen.

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
3: Dat gaan we vieren.
2: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
4: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas, 600 gram voor maar 3,59.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Hey, Wijngaardfan. Scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk.
2: Kijk uit, hier ben ik. Beun,
1: en natuurlijk deze.
2: De vlam in de pijp.
1: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
0: Dit is Radio NL.
3: Altijd aan. Radio NL.
0: Altijd aan.

0: 18PLUS speelbewust.
1: Ja?
2: Echt serieus? Wat een geld!
3: 18.000, godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18PLUS speelbewust.
5: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
8: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Oh, ja, oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
12: Ik werd echt goed geadviseerd.
11: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
13: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
11: Radio is krachtig en betaalbaar.
13: Het werkt echt.
11: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
14: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King. Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
15: we Oranje. Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
16: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
17: Brussel-Zuid.
16: Hé, nu al?
15: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
18: Radioreclame, adverteren op de radio.nl. Radio NL.
0: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
19: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
0: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
19: De Zomertour.
0: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sineke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Amcora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIF, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
5: Radio NL zet de tijd op 12 uur.
7: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedenacht, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Volgens Iran komen er snel vergunningen voor schepen om weer door de straat van Hormuz te kunnen. Ze krijgen een tijdslot en een route en Iran adviseert schepen om zich daaraan te houden. Ook de VS hebben bevestigd dat zij hun blokkade hebben opgeheven. Onderhandelingen over een definitief vredesplan beginnen dit weekend in Zwitserland. Oekraïne krijgt nog eens 1 miljard dollar aan Amerikaanse wapens, dat zegt de Oekraïnse defensieminister. De wapens worden gekocht door meerdere Europese landen en ook Australië. Het gaat om bijvoorbeeld Patriots voor de luchtafweer. Volgens president Zelensky zijn ook lange afstandsgranaten en onbemande voertuigen nodig. Een zwaargewonde man die woensdagavond in Middelburg midden op straat werd gevonden, is overleden. De politie deed de hele dag onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Er is al een oproep gedaan aan getuigen om zich te melden. Buurtbewoners zeggen dat er woensdagavond een schietpartij was. En er zijn vanavond twee wedstrijden gespeeld bij het WK voetbal. Tsjechië tegen Zuid-Afrika werd 1-1. Beide ploegen pakten hun eerste punt nadat ze hun openingswedstrijd hadden verloren. Zwitserland versloeg Bosnië en Herzegovina met een ruime 4-1. En komende nacht zijn er twee wedstrijden. Canada-Qatar begint nu. En om 3 uur is Mexico-Zuid-Korea. Het weer van Weer Online. Vannacht kans op een paar onweersbuien. Verder is het een plaknacht en koelt het niet verder af dan 20 graden. Morgen vrij zonnig en 30 tot 35 graden, maar voor het gevoel nog warmer. En tot zover het ANP nieuws.
0: Dit is de muziek van Radio NL.
18: Radio NL.
0: Altijd aan. Ja, Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 1 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Er is een vijfde verdachte aangehouden voor een zware mishandeling op een kermis in Katwijk tijdens Koningsdag. Het is iemand van 16, de andere vier verdachten zijn ook minderjarig. Bij de mishandeling raakt een jongen van 14 gewond. De nieuwe verdachte zit vast, de anderen zijn vrijgelaten, maar blijven wel verdachten. Kijk wat leerlingen die schoolverzuimen nodig hebben en stap niet gelijk naar de rechter. Dat adviseert de Raad voor Strafrecht, Toepassing en Jeugdbescherming in een rapport. Meestal is meer passend onderwijs een goed alternatief en meer ondersteuning. En betrek ook de ouders er actief bij, zegt de Raad. Iran gaat schepen snel vergunningen geven om door de Straat van Hormuz te kunnen. Ze krijgen een tijdslot en een route en Iran adviseert schepen om zich daaraan te houden. Ook de VS hebben bevestigd dat zij hun blokkade hebben opgeheven. Onderhandelingen over een definitief vredesplan beginnen dit weekend in Zwitserland. En bondscoaches kunnen vanaf nu hun spelers weer zien als het volkslied op het WK wordt gezongen. Dat heeft de FIFA beloofd na kritiek van de Duitse bondscoach. Die vond het niet kunnen dat een heel leger fotografen zijn spelers afschermde. De oplossing is nu dat ze dichter bij elkaar gaan staan, zodat de bondscoaches er langs kunnen kijken. Het weer van Weer Online. Vannacht kans op een paar onweersbuien. Verder is het een plaknacht en koelt het niet verder af dan 20 graden. Overdag vrij zonnig en 30 tot 35 graden. Maar voor het gevoel nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
4: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus alle Lay's Flat en Max 1 plus 1 gratis. Alle Nivea ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
6: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: Dit is de muziek van Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
7: Ja, de leeuw komt er.
0: Radio NL.